0: nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. De nostalgie top 3000 heroes.
1: Tony Talboom.
2: Drugs en een klap in het gezicht. Zou jij dat linken aan You're Beautiful van James Blunt? Ja, waarschijnlijk niet, hè. Maar toch is het zo. We are music. Ik vertel er meer over na Rod Stewart en Snap.

0: Ook vandaag zijn ze er voor jou de grootste hits uit de top 3000. Zet je vooral makkelijk, want ja, ik ga beginnen met een redelijk ongemakkelijk verhaal. Maar wel eentje dat je wil horen.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Iedereen denkt dat You're Beautiful van James Blunt het ultieme liefdesliedje is. Maar de waarheid is behoorlijk duister. Het ontstond na een bizarre confrontatie in de Londense metro. James zag daar zijn ex-vriendin met haar nieuwe vlam. Hij was op dat moment zo onder invloed dat hij haar bleef aanstaren. Een ongemakkelijk moment dat volledig escaleerde. Blunt gaf later toe dat hij die dag zelfs een klap in zijn gezicht kreeg. Van wie, dat houdt hij geheim, maar de sfeer was allesbehalve romantisch. Hij noemt het nummer zelfs niet liefdevol, maar stalkerachtig en zelfs creepy. Terwijl de wereld wegzwijmelt bij de tekst, dacht James maar aan één ding. Ik moet hier weg. Tegenwoordig leidt hij een rustiger leven op Ibiza met zijn vrouw Sofia en hun twee zonen. Een wereld van verschil met die ene ontspoorde metrorit. You're Beautiful, James Blunt.

Weet je waar de term heavy metal vandaan komt? Wel, straks het verhaal, maar eerst sterke 90s met Inika Modze. En ook Inner City komt eraan met A Good Life.

0: jaren 90. Ja, dat was Cher op de radio, maar tegelijkertijd ook in de videotheek met de film Mermaids. En daaruit straks de hit It's in His Kiss.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Ja, het is zo goed als zomer, dan halen we graag de motorfiets nog eens buiten. En Born to be Wild, dat is toch de ultieme bikerhymne, toch? Maar wist je dat deze klassieker bijna de eindstreep niet haalde? Toen de plaat uitkwam, sloegen radiostations op tilt. Te hard, te rebels, verboden voer. Maar censureer iets en de jeugd vreet het. De song knalde door naar nummer 2 in Amerika. En de echte explosie, ja, die kwam met de cultfilm Easy Rider. Een bizarre roadtrip die door de Belgische pers werd bestempeld als enkel voor volwassenen onder streng voorbehoud. Bizar detail, de regisseur moest vechten voor dit nummer. De geldschieters wilden een andere band. Steppenwolf won uiteindelijk en schreef geschiedenis. En luister goed naar de tekst Heavy Metal Thunder. Die ene zin gaf een compleet nieuw muziekgenre zijn naam. Van verboden rebels tot puur erfgoed. Al deed Tanya Dexters in 2002 nog een dapper poging met een cover. Maar wij houden het vandaag bij het ronkende origineel. Dit is Steppenwolf.

0: Wat doe je als je 4,5 miljoen dollar belastingschuld hebt? Ja, een brief schrijven aan de president misschien. James Brown, die deed het echt. Het hele verhaal hoor je straks. Eerst de jaren 80, toen filters alleen nog maar gebruikt werden om koffie te zetten. En Culture Club niet van de radio was weg te slaan. Carmen Chameleon.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: Volgende week presenteren Veronique en Sander vanuit de Bed & Breakfast van Veronique. En ja, of Sander ook ontbijt op zijn bed gaat krijgen, dat kom je straks te weten.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: In 1975 deed James Brown iets wat alleen James Brown zou kunnen bedenken. Hij schreef een persoonlijke brief aan de Amerikaanse president Gerald Ford. De reden? Een belastingschuld van $4,5 miljoen bij de Amerikaanse fiscus. James Brown vond die schuld onterecht. Zijn argument was heel simpel. Hij had zoveel betekend voor de Amerikaanse cultuur en zelfs geholpen om rassenrellen te kalmeren. Dus hij verdiende een speciale behandeling. Maar helaas, de fiscus wilde niet luisteren. Er werd beslag gelegd op zijn bezittingen en de zaak bleef hem achtervolgen tot ver na zijn dood in 2006. Ja, je kan de Godfather of Soul zijn, maar helaas niet van de belasting.

0: 2 voor 6, dan moet ik mijn micro openzetten natuurlijk. Het nieuws krijg je van me. Sen de Pape en Sen, het protest van gisteren in Brussel heeft weinig impact gehad.
1: Ja, dat klopt, want de besparingsplannen in Franstalig onderwijs zijn voorbije nacht goedgekeurd door het parlement na een marathonzitting van 14 uur. De meerderheid, dat is MR en Les Engagés, stemde voor, de oppositie nog tegen. Maar het parlement keurde het plan dus goed na de hevige protestacties de afgelopen maanden. De maatregelen omvatten onder andere 10% meer lestijd voor leraren in het hoger secundair onderwijs, zonder looncompensatie. En ook het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs kan worden verhoogd tot zo'n 1194 euro. Het plan moet tegen 2029 een besparing opleveren van ongeveer 50 miljoen euro. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden stemt in met steun voor Oekraïne. Het gaat om een uitgebreid pakket met steunmaatregelen voor Oekraïne en sancties tegen Rusland. Maar of de maatregelen en de sancties er effectief komen, is nog afwachten. De wet moet eerst nog worden goedgekeurd in de Senaat en daarna komt die bij president Trump terecht. Die moet hem dan ondertekenen, al kan hij ook nog zijn veto inroepen. Vorig jaar werkte 250.000 Belgen bij als flexijobber. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Sinds 2015 kan je fiscaal voordelig bijklussen als je minstens 4/5 werkt of gepensioneerd bent. En dat blijkt een groot succes. De Rijksdienst ziet het aantal flexijobbers elk kwartaal stijgen. De meeste flexijobbers werken bij in de horeca en de handel, zoals bijvoorbeeld in supermarkten. En gemiddeld levert zo'n extra bijbaantje zo'n 1.900 euro op jaarbasis op. En niet alle favoriete landen doen het even goed als onze duivels op het WK. Zij wonnen dinsdag nog met 2-0 van Kroatië. Maar Spanje en Frankrijk hebben gisteren hun voorbereidingswedstrijden op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico niet kunnen winnen. Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak en Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust. Maandag staan onze rode duivels een tweede keer op het veld in het toernooi en dan nemen ze het op tegen Egypte.
2: Nostalgie weer.
1: Zwaar bewolkt vandaag, hier en daar zelfs ook een donderslag. In de namiddag klaart het wel wat meer op. Maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een vrij krachtige westenwind. Het weekend begint droog, maar we krijgen dan later meer wolken en ook wat buien in de namiddag. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog. Maxima tussen de 14 en 20 graden dit weekend. Maandag hetzelfde weer als zaterdag. We beginnen droog, maar tegen 's namiddags is het terug nat. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
3: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
2: Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
4: Veronique en Sander.
0: De vrijdag met de V van Vettig of met de V van Vreeveel Goestingen. Jij mag zelf kiezen. De grootste hits die voorzie ik. Five en Elton John. Een heel erg goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. We are music. Ben jij ook al begonnen aan die vrijdag? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Monique de Kok.
1: Een zeer goede morgen. Het is alweer vrijdag, die week is weer voorbij gevlogen, hè, Sander?
2: Ja, dat is waar. De immer ravissante Veronique de Kok is klaar voor het weekend, lijkt het mij.
1: Zijn we zeker?
2: De laatste voorbereidingen ook voor de B&B nog, denk ik?
1: Ja, ja. Eigenlijk is alles zo goed als alles in kannen en kruiken, maar ik ga toch nog eens alles even dubbelchecken.
2: Als nog één ding, wat ik gisteravond nog aan dacht, zo kleine zeepjes en zo shampoo, heb je dat al?
1: Dat is er allemaal.
2: Ah, oké.
1: Shampoo, conditioner, bad, alles.
2: Alles.
1: Alles.
2: Alles is er. Ons Veronique Kok, ze denkt overal aan.
1: Leuk.
2: Ik hoop dat het wat mee gaat vallen, die B&B. Vanaf maandag hoor je het, hè, vanaf 6 uur.
1: Vanaf maandag, ja, kun je het live ook volgen via de app natuurlijk, hè, en via...
2: Play. Dan kan je via Play gewoon meekijken. Goede Liekjes is onze eerste gast, dus die hoor je vanaf maandagochtend.
1: Oké, okay. Dus als je al vragen hebt voor ons goedelen, want we zijn hier al wakker in ons clubje, zie ik ze. Stuur ook eens wat vragen door, hè? Wat wil jij weten van ons goedelen?
2: Laat gerust weten en ondertussen zien we dat er al heel wat volk wakker is.
1: Ja, ja, klopt.
2: Carol onder andere, goedemorgen radiovriendje, stuurt ze bijna weekend, nog één dag te gaan. En dan vegen we de werkmodus van de baan. Frederik uit Berlaren is erbij. Patrick uit Baal stuurt goedemorgen aan het hele team daar voor de zalige bijdragen van alle dagen. Het rijmt ook nog een keertje. En Frederik uit Gaver, die stuurt goedemorgen Sander en Vero. Nog 60 minuten werken en dan zijn we 600 uur thuis. Ja, Frederik, dat was even een rekensommetje, maar 3 weken vakantie, denk ik ongeveer. Geniet er vooral van. Ondertussen ook nog een berichtje van Erik Dekkers. Stuurt goedemorgen met een busje vol bloemen. Rijd ik terug naar België, krijg je veel goesting in voor het weekend. Kan ik geloven, Erik. Tijd om de bloemetjes snikker goed buiten te zetten. Zometeen krijg je weer zo'n verhaal van Veronique de Kok, biechten of liechten. Maar waar gaat dat weer over?
1: Het verhaal van vandaag gaat over Miami. Het zonnige Miami, waar 5 minuten ter plaatse mij een echte Netflix-thriller van formaat bezorgde.
2: En Miami is daar ook wel het ideale decor voor.
1: Perfect, hè?
2: Wat is er daar gebeurd? Dat hoor je zo meteen.

0: Amazing Vrijdag. Elke vrijdag hier op Nostalgie hoor je extra veel paten passeren om eens luid mee te brullen. Om 6:13 bijvoorbeeld. Am Deutsch, Mariana Rosenberg, Ich bin wie du. Eentje uit 1975. Voilà, helemaal wakker met die goede vibes. En dan is het tijd om te horen wat Veronique de Kok daar heeft uitgesproken in Miami.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: En wel, Sander, ik ben ooit in een ver verleden, toen jij nog niet geboren was, omroepster geweest, ook bij Fox. En voor die zender moest ik ooit naar Miami om een paar reclamespots op te nemen in de stad. Dat vond ik uiteraard geen straf, wat dacht je?
0: Met paard en kar dan toen...
2: Nee. Ja, palmbomen, zon, cabrio's. Alles zag eruit alsof wij gewoon midden in een Hollywood film zaten.
0: Fantastisch.
2: Echt top werk. We parkeerden de wagen, letterlijk 5 minuutjes, om zo snel mogelijk een shot op die Ocean Drive te draaien. Hè, want dat is toch wel the place to be. Heel relaxed, tot wij terugkwamen.
0: Ja? Bij de auto?
2: Ja, bij de auto. Auto helemaal leeg geroofd. Koffer helemaal open. Weg was al ons technisch materiaal. Dus camera's, lenzen, kabels. Allee, alle technische dingen die we nodig hadden om te filmen, alles was weg.
0: En dat is echt een fortuin waard, hè?
2: Voor die mannen, cameramannen, geluidsmannen, is dat drama.
0: Hoe hebben jullie dat in godsnaam opgelost? Want ja, je kan dan, ja, je hebt misschien nog een camera mee om dat ene shot te doen, maar...
2: Wel, ik denk dat ik nog nooit zo snel van Miami Vice naar FC de Kampioenen in paniek ben gegaan.
0: Ja, dat snap ik helemaal.
2: Echt waar. Wij stonden daar gewoon letterlijk met 10 man dramatisch rond een lege koffer, alsof we een misdaadserie aan het opnemen waren. Alleen jammer genoeg dan zonder camera's.
0: En hebben jullie nog kunnen draaien of is dat in het water
2: gevallen? We hebben nog kunnen draaien, maar dan zijn er wel extra camera's moeten gehuurd worden ter plaatse. Ja.
0: Is dat echt gebeurd? Is Veronique de Kok ooit met een hele cameraploeg bestolen in Miami? Alsof het over de grote roof van het Louvre ging. Laat het weten in de Nostalgie-app. Biecht ze of liegt ze? Geloof je haar of geloof je haar niet?
3: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Goedemorgen Veronique, ik ben Segers hier. En of het nou een kot in de naad is of lekker vroeg, met u op de radio wordt alles beter.

0: Onstand de Christina. Come on over, zingt ze. Zometeen Footloose van Kenny Loggins. Dat is nog eens een portie nostalgie natuurlijk. Weet je nog, die fantastische film. En dan die videoclip met die voetjes die schuifelen. Ondertussen is het aan jou, of was het aan jou, om te zeggen of ons Veronique de Kok biecht of liegt. Is ze ooit in Miami bestolen, al het cameramateriaal dat daar verdwenen is? Peter uit Laakdal die zegt niet waar. En Julia uit Pulderpost die denkt ook dat het niet gebeurd is. Maar Lena uit Beveren, die gelooft ons Veronique gelukkig wel. Ja, er is maar één iemand die het ons gaan vertellen.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: En Sander, wat denk je? Is dat echt gebeurd in Miami?
0: Ja, het klinkt wel echt als het scenario van een film. Hè? Mm-hmm. Ik denk mm-hmm. dat het niet gebeurd is. Ik denk dat het...
2: Dat ik weer overdreven
0: heb. Ja, dat het zoiets is van... Er was misschien een handschoenenkastje leeg of zo. Of een,
2: Nee, deze is echt gebeurd.
0: Echt waar?
2: Ja, echt waar.
0: Holy fuck.
2: We waren letterlijk, maar echt waar, hè, nog geen 5 minuten in Miami om te draaien. En plots was letterlijk al ons cameramateriaal spoorloos verdwenen. Alsof wij precies effectief zelf in zo'n misdaad van hem zaten.
0: Er staan de tranen toch in de ogen bijna van die cameramannen.
2: Ik kan u zeggen, die producer en die cameraman die zagen witter dan het strand van South Beach.
0: Ja. Oh, ja. La, la, la, la.
2: Ja, dat was echt niet fijn.
0: Nee,
2: maar dat werd wel heel snel opgelost door al die lokale mensen dan. Van, daar kan je huren. En ik denk zelfs binnen de 2 uur waren wij terug aan het draaien.
0: Oké, dus het is wel goed afgelopen.
2: Het is goed afgelopen, maar ja, al die verzekeringspapieren, al die romslom die erbij komt kijken, dat was gewoon niet tof.
0: Gelukkig dat mijn wegwerpcameraatje, dat gaan ze niet snel stelen, denk ik.
2: Dat denk ik ook niet.

0: Savage Garden met Truly, Madly, Deeply. Zo meteen een van mijn favoriete nummers uit het begin van de jaren 80. Met een heerlijke gitaarintro van de Romantics.
1: Oh, ik weet het al dan. Ja, what I like about you.
0: Ik vind dat een fantastisch nummer.
1: Ja, maar je hebt wel iets met gitaar, hè?
0: Ja, ik speel ook zelf gitaar. waarom lach jij nu?
1: Ja, ik ook.
0: Maar dan... Dus ik zeg hier gewoon, ik speel gitaar en jij begint te lachen.
1: Oh, Sander, ik vind u zo cute, schat.
0: Maar what the fuck?
1: Heb je hier zo geen gitaar liggen of zo van de show?
0: Volgende week in de B&B Veronique komt Stan van Zemang langs.
1: Ja, die is sowieso zijn gitaar.
0: En die ging zijn gitaar, dan zal ik eens een liedje voor je spelen.
1: Dat jij dan eens iets speelt, ja, toch?
0: Maar die vindt het dus gewoon te lachen, hè?
1: Oh, ik vind het zo schattig.
0: Dat vind ik, een mens zou bijna beginnen spijbelen van deze ochtendshow eigenlijk. Maar dat zou ik natuurlijk nooit over mijn hart krijgen. Maar spijbelen, het gebeurt wel steeds vaker en vaker in de middelbare scholen. Echt waar, we gaan het er zo meteen over hebben. Na de Romantics en na Daft Punk.
2: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wienerberger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
5: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie? Ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
8: Voilà.
7: Op sunweb.be.
9: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
10: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
11: Immoscoopman!
10: Immoscoopman?
11: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
9: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
11: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
9: Ja?
11: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
10: Goh, maar wat?
14: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
10: Voilà, dat is dan afgeboxt.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Goedemorgen iedereen, Elisabeth Wissie-Blaten hier.

0: drie legenden samen op één plaat. Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers met zijn disco-gitaar. Zometeen krijg je een eentje van Rick Astley, Together Forever, op deze amazing vrijdag. Maar ondertussen kijken wij ook even naar de actualiteit, Veronique.
1: Ja, we hebben zelfs zo onze eigen ja-nee-vragen in het leven geroepen. En dat dankzij de tafel van Gert, die nu op vakantie is. Maar we vonden dat wel leuk, hè, zo ja-nee-vragen en vooral die bochtjes in de lucht steken.
0: Het is eigenlijk daarom dat we het
1: ja,
0: doen.
1: Ja, ik vind dat kei plezant. En ook zo eens de meningen horen. Hè. Wat vind jij van dit of dat? Nu, het onderwerp voor vandaag gaat over de schooltoeslag en over leerlingen die af en toe toch eens niet naar school durven gaan. Bijna 9000 leerlingen verloren vorig jaar hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Nu, de ouders die verloren vorig jaar hun schooltoeslag omdat hun kind minstens 30 halve dagen dus niet aanwezig was op school. De overgrote meerderheid van die terugvorderingen vond plaats in het middelbaar zelfs, met meer dan 6000 gevallen. Dus ja, de vraag is...
0: Heb jij ooit gespijbeld?
1: Ja.
0: Heb jij dat ooit gedaan?
1: Ben jij ooit eens niet naar de les gegaan?
0: In de middelbare school wel, weliswaar.
1: In de middelbare school. Maar, ja, maakt niet uit. Lagere school ook.
0: Ja, lagere school ook. Maar heb je ooit gespijbeld? Dus ben je... Oma, is dat naar de cinema geweest dan? Ja. Of?
1: Dus we hebben het niet over ziek zijn en niet naar school kunnen. Dat is de reden niet, hè. Maar gewoon is... ik heb geen goesting. Ik ga vandaag niet.
0: Ja, misschien zonder dat je ouders het zelfs weten en dat soort dingen.
1: Amai.
0: Laat het eens even weten in de nostalgie-app. Heb jij ooit gespijbeld? Ik denk dat er tussen onze nostalgieluisteraars wel wat spijbelaars tussen zitten.
1: Ik denk dat daar veel deugnieten tussen zitten.
0: Ik denk het ook. Laat het weten in de nostalgie-app. En na 7 uur kom je te weten of Veronique de Kok ooit gespijbeld heeft.

0: Mountain, Baby, I Love Your Way. Zo meteen na 7 uur gaan we door op de ja-nee-vraag. En die is eigenlijk heel simpel, hè, Veronique.
1: Ja, heb jij ooit gespijbeld toen je in een middelbare school zat op school?
0: Ja, het gaat over het bericht dat meer dan 9000 leerlingen hun schooltoelagen verliezen omdat ze meer dan 30 dagen onwettig afwezig waren.
1: Dat is toch al pittig, hè? 30 halve dagen, jong, man.
0: Dat is zeker, dat is zeker. En de vraag is natuurlijk ook, heeft Veronique de Kok ooit gespijbeld?
1: Dat was de vraag niet.
0: Nee, maar wacht. Na 7 uur kom je dat dus te weten of Veronique de Kok ooit gespijbeld heeft. Ik moet wel zeggen...
1: In de app denken ze dat het over mij gaat, hè?
0: Iedereen denkt dus dat jij gespijbeld hebt. We gaan het nog niet vertellen. Dat is voor na 7 uur.
1: Ik zie er zo stout uit.
0: Maar ik wil dus wel even zeggen, Veronique, dat jouw bijklank wel is dat je een spijbelaartje bent.
1: Amai.
0: Ja, dat moet toch... Ja.
1: Na 7 uur zal het horen, hè, dat waar is of niet.
0: Ik ben nu al benieuwd.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Mama, is mijn broodels klaar?
6: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
7: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
5: Ah, dan is goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
11: Honda, the power of dreams.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven.

0: betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise.
2: Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
1: Oh, is die goed?
2: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
1: Wat is daar mis mee?
2: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
1: Oh, kom, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
3: Mode die bij je past. En steeds verrast, Marie Fleur.
4: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
5: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at Sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
6: Denk je soms nog aan
5: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde, op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
7: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
8: Nostalgie. Goedemorgen, 3 voor 7. Hier is het nieuws met Sam de Paper. En het protest van gisteren in Brussel heeft weinig impact gehad.
9: Ja, dat klopt, want de besparingsplannen in Franstalig onderwijs zijn voorbije nacht goedgekeurd door het parlement na een marathonzitting van 14 uur. De meerderheid, dat is MR en Les Engagés, stemde voor, de oppositie nog tegen. Maar het parlement keurde het plan goed na een hevige protestactie de afgelopen maanden. De maatregelen omvatten onder andere 10% meer lestijd voor leraren in het hoger secundair onderwijs zonder looncompensatie. En ook het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs kan worden verhoogd tot €1.194. Het plan moet tegen 2029 een besparing opleveren van ongeveer €50 miljoen. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt in met steun voor Oekraïne. Het gaat om een uitgebreid pakket met steunmaatregelen voor Oekraïne en sancties tegen Rusland. Maar of de maatregelen en sancties er effectief komen, is nog afwachten. De wet moet namelijk eerst nog goedgekeurd worden in de Senaat en daarna komt die bij president Trump terecht. Die moet hem dan ondertekenen, al kan hij ook nog zijn veto inroepen.
10: Wat moet hij doen met die wet?
9: Tekenen zou het beste zijn, ja. Ik weet niet van waar die klank ineens kwam, maar die moesten dan toch nog eventjes bij komen kijken.
10: Zweeds nieuws. Ondertekenen.
9: Niet een favoriete leunde. Doen het even goed als onze rode duivels in de voorbereiding op het WK. Zij wonnen dinsdag met 2-0 van Kroatië. Je moet ook eventjes meekijken in de app nu. Er wordt zo meteen geen radio meer gemaakt. Zoals Sander als Verdiek.
10: Vertel verder over de rode duivels.
9: Spanje en Frankrijk hebben gisteren hun voorbereidingswedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten niet kunnen winnen. Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak en Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust. Maandag 15 juni speelden Rode Duivels hun eerste WK-match. Dan nemen ze het op tegen Egypte.
10: Dan is het tijd voor het weer.
11: Nostalgie weer.
9: Zweur bewolkt. Vandaag en hier en daar zelfs ook een donderslag. In de namiddag klaart het wel wat meer op. Maxima schommelen tussen 14 en 19. 10 graden bij een krachtige westenwind. Zaterdag wordt het wisselvallig, met 's namiddags ook buien. Nu lukt het niet meer. Hè. Krijgen we vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog. Maximaal tussen de 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig, met af en toe een plaatselijke bui. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
10: Dankjewel.
12: Dankjewel, Sen.
10: Sen Pupen. Weer een zeer interessant neusbrug, toch?
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are... Music. We are... Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
13: Veronique en Sander.
8: Vrijdagmorgen, kijk ons eens schitteren tot aan die finish. Nog even volhouden en dan mag de wekker 2 dagen zwijgen. Nostalgie zet alvast de sfeer voor het weekend. Welkom in onze club.
10: Ik zou zeggen een hele goeiemorgen.
8: Een hele goeiemorgen.

0: Roxette en The Look. Zometeen krijg je nog Nick Cave en Each Time You Break My Heart. En krijg je zelfs een portie Camille op deze Amazing Vrijdag.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, 7:04. Zo fijn dat je er al bij bent op deze vrijdag. Nee, beter gezegd op deze Amazing Vrijdag. Dus ik hoop dat jouw keel al gesmeerd is met een lekkere zat koffie zoals op dit uur. Want je gaat uit je pijp mogen komen.
0: Ja, straks
2: top?
0: Met Camille, met vuurwerk. Dus dat betekent
2: top,
0: dat het een soort feest wordt in de badkamer, denk ik, voor jong en oud, als je daar staat.
2: Trouwens, ons Camille die gaat ook nog iets openen hè, in Hasselt.
0: Op 19 en 20 december gaat ze een wintercircus openen in Hasselt. Zoals daar Circus Camille doet in de zomer op
2: ben
0: het strand.
2: Ben jij gaan kijken toen in Oostende?
0: Ik heb het niet gezien.
2: Oh, ik zat op de eerste rij. Ik vond dat zeer impressionant.
0: Ja, maar het is wel een hele straffe madame en een heel tof team erachter. Deze december is ook een winterse editie in de Trixo Arena in Hasselt. Maar eerst hebben we het vandaag over spijbelen. Dat is eigenlijk het onderwerp.
2: Ja.
0: Want meer dan 9000 leerlingen verloren hun schooltoeslag vorig jaar. Dat was een moeilijk woord. Omdat ze meer dan 30 halve dagen afwezig waren. Ondertussen, Veronique, ben jij... Wat is er aan het gebeuren? Je krijgt een soort rillingen.
2: Nee. Ik probeer voor mijn microfoon te blijven staan. Maar ik heb Cookie bij en ik heb open schoenen aan. En die is aan mijn frennetjes aan het bijten. Dus ik probeer zo heel de tijd mijn voeten even opzij te zetten.
0: Dus je wordt eigenlijk...
2: En dan dansen ter plaatse.
0: Live op de radio gebeten.
2: Ja.
0: Snap ik. Het gaat over spijbelen, Veronique de Kok.
2: Yes.
0: Laat ons misschien eens beginnen met de vraag der vragen. Heb jij ooit gespijbeld?
2: Ja, ik vond dat eigenlijk wel straf, zo, al die berichten in de app.
0: Iedereen
2: nu
0: denkt
2: gaan we
0: dus
2: het weten, hè?
0: Dat jij ooit gespijbeld hebt. Hebben wij ooit gespijbeld? Ik zie hier 3 keer. Nee, Veronique de Kok heeft nooit gespijbeld.
2: Ik was een seut. Ik was eigenlijk de seuter seuten. Maar dan moest ik niet riskeren. Ik zat in een mega strenge katholieke school met de nonnetjes. Ik zou niet weten hoe ik daar buiten zou moeten geraken.
0: Is het ooit in je hoofd opgekomen
2: om
0: te spijbelen?
2: Ook dat niet. Pas op, graag had ik sowieso wel lessen geskipt, maar nee, dat was toen totaal niet aan de orde.
0: Ik heb dat ook nooit gedaan.
2: Maar nee.
0: Ik durfde dat niet. Er waren dan leerlingen bij ons die door een kapotte muur naar buiten klommen en zo. Een
2: kapotte muur?
0: Ja, ja. De school was een beetje een...
2: Nee, vervallen...
0: Ik ben een soort vervallen krot naar school geweest. Maar nooit gedurfd, nee. Maar
2: nee,
0: in onze app zijn er best wel wat verhalen over spijbelaars.
2: Ja, ik had al wel zo vermoeden dat er veel deugnieten bij zaten. Mark uit Lichtervelde die zegt... Vanuit het station bellen naar school dat we niet in het station raakten door de te overvloedige sneeuwval en dan de ganse dag erop uittrekken. Mag je dat eens durven. Dirk uit Evergem die stuurde... We hadden zelfs een vaste spijbel voor middag. Iedere woensdag om de 2 weken als LO. Dan had dat...
0: Als we hello hadden,
2: dan zaten ze 2 uur in een broodjeszaak in de buurt van de hotelschool van Gent, waar ze dan ontbeten en een glaasje bier dronken.
0: Monique uit Belzele zegt, nee, nooit gespijbeld, dat zal niet goed komen bij ons thuis. Amai, kloppen, tetsen op het achterwerk kreeg ze dan, denk ze, als ze dat zou doen. Frey uit Menen heeft wel eens gespijbeld. En ook Patricia uit Plankenbergen heeft 1 keer gespijbeld, omdat er een staking was, maar ze moesten toch aanwezig zijn op school en het gevolg was dan strafstudie.
2: Voilà, zo gaat dat. Hè. En Bart uit Denderheim die had ook een leuk verhaal. Goedemorgen Bart.
3: Goedemorgen, Vero en Sander.
2: Zeg, jij durfde al wel eens spijbelen, hè? Maar niet altijd zo succesvol, blijkbaar.
3: Nee, ik heb eerst in feite op internaat gezeten vanaf het 5e studiejaar, lager onderwijs tot en met het 5e middelbaar.
2: Ja.
3: Op een zeer strenge school, trouwens de school waar dat onze koning Philips in Nederland is komen leren.
2: Ah, ja.
3: En... ja, ik vond het leuk te samen met mijn collega's, studenten, om af en toe eens over de muur te klauteren, naar het snoepwinkeltje te lopen of een bezoekje te brengen aan het stadje dat er in de omgeving was. Maar helaas, we hadden daar een pater die de trucken van de school kende en die ons regelmatig geen snapte. Dus ik heb daar meer straf geschreven dan eten gekregen op de school.
2: Ja, Bart, zo gaat dat. Hè. Je moet dat niet doen, hè, jong.
0: Bart, heb je zelf kinderen? Zijn die dan van hetzelfde laken en broek? Of zijn die wel iets braver?
3: Ik heb zelf kinderen, maar die zijn toch niet van hetzelfde laken en broek. Nee, absoluut niet. Het is ongeveer een 30 jaar geleden. En laat ons zeggen dat ze mijn broer en mij daar nog altijd kennen op die school.
2: Oh my god.
0: Je moet daar nog altijd niet in de omgeving komen, Bart.
3: Nee, het internaat bestaat ondertussen niet meer. Dus ik heb daar toffe tijden beleefd.
0: Nou, maar laat ons 1 ding afspreken. Dat je nooit meer spijbelt en dat je ook nooit meer spijbelt van de ochtendshow. En vanaf nu gewoon elke ochtend luistert naar Sta op met Veronique Kok. Deal?
3: Ik ga dat zeker doen.
0: Dat is goed.
2: Bart, salut.

0: Die heeft nog een stem als een klok, die Camille. Vuurwerk was dat. Ondertussen nog een paar leuke spijbelberichtjes in onze nostalgie-app. Zoals vertelde Kurt dat hij ooit gespijbeld heeft voor een groep die in de Free Record Shop kwam handtekenen om daar zijn cd te laten handtekenen. En Anja die was ooit aan het spijbelen, zat op café en toen kwam ineens de directeur binnen.
1: Ouch.
0: Dat was toch
1: spijnlijk.
0: Iets minder. Ja. Duidelijk heel veel fijne spijbelverhalen in onze nostalgie-app.
1: Zometeen gaan wij toch eens heel even horen bij onze weerman hoe dat weer voor volgende week eigenlijk zit. Want maandag zitten we in onze B&B in Schoten. Dus ga jij je badpak moeten meepakken, Sander?
0: Mijn badpak?
1: Allee, uw zwemshort.
0: In bikini zwem ik altijd.
1: In bikini?
0: Ik ben wel iemand die...
1: Zit jij iemand die een speedo draagt of zo'n shortje?
0: Nee, ik draag altijd losse zwembroek.
1: Ah, losse, oké. Okay.
0: Ik vond dat verschrikkelijk. Vroeger op school moest je zo'n strakke zwembroek...
1: Spannende, hè?
0: Oh, ik vind dat echt...
1: Ja, ik ook. Vreselijk.
0: Dan voel ik me als zo'n vacuüm verpakt stuk vlees dat je zo in een toog bij de slager ziet liggen soms. Hè?
1: Pas op, als kinderen met school gaan zwemmen, dan zijn die verplicht om ook zoiets aan te kopen.
0: Ik weet het. Trauma's heb ik daarvan.
1: Ja, vreselijk.
0: Maar ik heb een prachtige mooie zwemshort. Maar of ik hem ga aandoen, dat zal ik aan Erwin moeten vragen.
1: Of we hem gaan kunnen gebruiken.
0: En ben jij een badpak of een bikini, vrouw?
1: Badpak. Badpak. Na twee kinderen is het een badpak. Ja. Ja.
0: We gaan kijken.
1: Ja, zo gaat dat, hè.
0: We zullen aan Erwin vragen of het badpak te zien zal zijn volgende week.
1: Ja, voilà.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Hier Pipa de kat.
3: En Bobby de hond van Maxizo.
4: Hallo. Hallo.
5: Beste katten en honden.
3: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
3: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
5: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
3: Ze zal het wel doorkrijgen.
5: Tot binnenkort.
2: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
6: Wienerberger. Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
1: Oh.
6: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
1: Ja, samen wakker worden.
6: Krant lezen in bed.
1: Oh, ja.
6: Met een perfect gezette koffie. Mm. Gezellig, klassiek.
1: Ja, klassiek.
6: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
1: Hè?
6: Die zijn ook gezellig, klassiek.
1: Ah ja, klassiek.
7: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
11: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Als dit herkenbaar is voor jou...
13: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
14: Mijn voetjes met die koude vloer. Oei, oei, oei, oei.
13: Leuk.
14: Wow, jij vindt dat leuk.
12: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
13: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
14: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
13: Ah.
12: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
15: Kurkfabriek van Avermaat.
16: Leden bij Leeman.
17: Zeg, Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
18: Allee, Harry.
17: Wat?
18: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
17: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
16: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
19: Hi Veronique, Gilles de Koster hier. De mol zal je niet worden, lieve Veronique, maar de leukste ochtendstem van Vlaanderen ben je zeker.

0: Alphaville en Big in Japan uit 1984. Zometeen nog Chesney Hawks met The One and Only. Maar The One and Only Weerman, dat is natuurlijk onze Erwin.
1: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen Erwin, wat mogen wij verwachten vandaag op die laatste werkdag van deze week?
3: Wel, ik ga me een beetje haasten, Veronique. Ik moet me eigenlijk haasten. Ja, ja, want ik krijg hier net een mailtje van Telenet. Ze gaan om 19:30 mijn internet afsluiten.
0: Heb je niet betaald, Erwin? Of,
3: Nee, nee, het zijn onderhoudswerken, maar daar ben ik niet zo vet mee natuurlijk.
2: Oké, dan heb je exact nog 2 minuten om te zeggen wat het gaat worden.
3: Wel, het wordt geleidelijk minder nat, maar dat wil niet zeggen dat het vandaag helemaal droog blijft. Nee, nee, zeker niet, want ik zie de buitjes op de radar al verschijnen. Ze blijven komen en gaan, maar ze zijn wel minder hevig en talrijk in vergelijking met gisteren en eergisteren. Dus de droge momenten die duren al wat langer. De zon komt ook wat vaker tevoorschijn. Enkel die temperaturen, die zijn een beetje pover voor begin juni, bij vanmiddag 18 tot 19 graden.
2: Oké, en die temperaturen, gaan die dit weekend de lucht in of niet?
3: Een beetje. Morgen bijvoorbeeld gaat droog van start. In de loop van de dag drijven steeds meer wolken binnen. En tegen zaterdag, namiddag, vooravond, valt er toch weer regen. Zondag is de betere dag. Dat zei ik gisteren al. Ik blijf daarbij. De beste dag van het weekend. In die zin dat we het een hele dag droog houden. Met zon, met wolken bij 1 tot 22 graden. Oh. Maar dan maandag. Ja, maandag begint goed met veel zon. Maar na de middag toch weer meer wolken. Met enkele buien en dat wisselvallig weertippen. Ja, dat blijft er toch ook volgende week nog altijd in zitten.
2: Oh, dat is jammer, hè? Die buitenactiviteiten die we gepland hebben in de B&B.
0: Mijn mama zegt altijd, we zijn niet gemaakt van suiker, dus we kunnen nog altijd in de regen een beetje buiten spelen, toch?
2: Ja, we zullen wel zien wat we dan gaan doen.
1: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
4: Van 6 tot 9. Sta op met

0: Goedemorgen, 3:30. Hier zijn hoofdpunten uit het nieuws met Sen de Papa.
1: Goedemorgen. Vorig jaar werkte 250.000 Belgen bij als flexijobber. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Sinds 2015 kan je fiscaal voordelig bijklussen als je minstens 4/5 werkt of gepensioneerd bent. En dat blijkt een groot succes. De meeste flexijobbers werken bij in de horeca en de handel, zoals bijvoorbeeld in de supermarkten. Gemiddeld levert zo'n extra bijbaantje zo'n 1.900 euro op jaarbasis. En er zijn 49 mensen omgekomen door uitdroging in de Sahel nadat hun voertuig in pannen was gevallen. De passagiers rijden vanuit Mali en waren op weg naar een islamitisch feest. Twee personen overleefden de droogte en de extreme hitte door meer dan 50 kilometer te wandelen naar een pool. Het is niet duidelijk wanneer het voertuig precies in pannen viel. En eind deze maand lanceert WhatsApp in ons land gebruikersnamen. Daardoor wordt het mogelijk om berichten te sturen zonder je persoonlijke gsm-nummer te tonen of er zelfs eentje te hebben. Zolang je een unieke gebruikersnaam kiest, zal je dus een account kunnen aanmaken op WhatsApp. Meta zelf heeft ook al wel meer dan 3 miljard namen gereserveerd. Het gaat dan vooral om overheidsinstanties en geverifieerde profielen, bijvoorbeeld van bekende mensen.
0: Maar voilà, dan is dat al geregeld, dat van mij. Hè?
2: Ik denk meteen ook aan... alstublieft. Ik denk meteen ook aan internetoplichters. Want als je nu geen nummer meer moet hebben, je kan je uitgeven voor wie je wil.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Er wordt nog niet veel verteld over hoe dat juist geverifieerd gaat worden buiten de naam moet uniek zijn.
2: Want als ik nu zeg Veronique de Kok real of official, en ik begin allemaal berichten te sturen van... Help mij om de nostalgie-ochtendshow te redden en stort 5000 euro.
1: Ja, dat zou wel echt een probleem zijn.
0: Ja, ook voor mij, ja. Want als ze dan nadien aan mijn deur staan.
2: Maar ik las het in de krant, jij bent daar best bang van, hè, van online oplichters.
0: Terecht. Maar als je dan weet hoeveel mails en berichten je krijgt, dat is toch zo... Toch?
2: Ze mogen toch nog eens over nadenken, ja.
1: Ja.
2: Je wou nog iets zeggen, Sen.
1: Nee, ja, ik wou vragen, heb je daar zoveel last van? Mijn spamfilter had het er heel veel uit, denk ik, of...
0: Nee, zelfs via WhatsApp en telefoontjes en zo. Ja, en mails. Het pijnlijke is, ik verwittig mijn ouders, en al wat ouder. Papa, niet op link klikken, niet doen. Ja. En ik had onlangs mijn portefeuille verloren en mijn kaarten waren allemaal geblokkeerd, dus ik moest nieuwe kaarten aanvragen. En normaal gezien krijg je dan toch zo een brief met de nieuwe pincodes en zo. Ik krijg plots, toevallig, dat moment, een sms van mijn zogezegde bank met, dit zijn jouw pincodes.
2: Ja.
0: Dus ik dacht, you're right. Dat bleek dus wel te kloppen.
1: Brieven worden niet meer gestuurd eigenlijk. Het is 2026.
0: Oké.
2: Veronique antwoordt, vuile oplichter, slaap me gerust.
0: Ik had niet gereageerd.
1: Mij zal je niet hebben.
0: Maar ik check het bij mijn bankdirecteur. Van ja, zeg, weet je wat ik nu heb gekregen? Ja, maar dat is wel echt.
1: Voilà. Dat doen wij al een paar jaar zo, digitaal communiceren.
2: Voilà, binnenkort via WhatsApp dus oplichters.
0: Ja, maar ik vind het toch fictief zoals je zegt, als er namen zijn. Ja, iedereen kan die naam nemen.
2: Voor blijven opletten, hè.
0: Ja.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: in You Can't Hurry Love. Ik ben al amazing op deze amazing vrijdag natuurlijk.
1: Nee, meebrullen was dat. Godverdekken zeg, Sander toch. Goedemorgen, het is 7 uur 38. Ik heb gisteren, Sander, heel wat reacties gekregen. Want we hadden Frank Boeks te gast. Hij wordt komende week natuurlijk onze WK-watcher. En ik heb samen met hem de outfits van onze Rode Duivels gisteren punten gegeven, gerate. Die video die kan je zien van ons samen op het Instagram-account van Nostalgie. En op mijn Instagram-account. Laat ons zeggen dat er mooie outfits bij zaten. En toch wel een paar, ik zal het deftig zeggen, die niet echt mijn ding waren. Hè?
0: Ja, je moet echt de video kijken om het volledig te snappen. Het is prachtig, dat prachtig. Het WK begint natuurlijk meer en meer te leven, ook hier tijdens de Amazing Vrijdag. Want straks krijg je een song die iedereen voor altijd zal blijven linken aan het WK 1994. Want toen zongen de Rode Duivels zelf een cover van dit nummer. Ja.

0: Nee, dat is geen slecht idee. Zometeen krijg je gewoon de Pet Shop Boys, hoor.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Met non-stop de grootste hits.
3: En geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: Met B&B, Veronique.
12: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
11: Ah, Toby.
12: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
11: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
2: De mooiste ochtendshow. Vanaf maandag vanuit B&B Veronique.
13: Sta op met Veronique de Kok.
2: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes.
14: Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
15: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
1: Wil je iets delen met Nostalgie? Stuur een gratis bericht via onze app.
16: Goedemorgen, Veronique. Dit is weer Jaap van der Wal hier. Het is echt fantastisch om jou zo vroeg op de radio te horen. Het is wel echt heel vroeg. Maar

0: In 1994, toen de Rode Duivel zit coverden, was het WK ook in de Verenigde Staten trouwens.
1: Ah, echt?
0: Kijk, de cirkel is helemaal rond.
1: Ah, wat was dat?
0: Onze Duivels gaan dat doen, Go West gaan richting de VS.
1: Ja, nu gaan ze ook weer richting Amerika.
0: Om het beste van zichzelf te geven, om van dat WK hopelijk een succes te maken. En hopelijk wordt volgende week een even groot succes voor Veronique de Kok, want dan wordt ze eigenlijk de gastvrouw in haar eigen B&B. En ik denk dat dat wel heel plezant gaat worden.
2: B&B Veronique.
1: Ja, het begint toch wel te kribbelen. Hè? Alles is geregeld, de gasten liggen vast, dat allemaal wel. Want ja, ik heb het dan maar allemaal zelf gedaan, want jij wou echt niet helpen, hè, Sander?
0: Het is, ik blijf het zeggen, ik kan het 100 keer zeggen, maar het is B&B Veronique.
1: Ja, en dan moeten we dan Veronique en Sander bijstaan of zo.
0: Dan had ik tuinmannen gespeeld en alles wat je wil. Maar bon,
1: echt waar?
0: Ik heb erover nagedacht.
1: Allee.
0: Ik heb mijn hersencellen gepijnigd en ik wil wel iets doen.
1: Deed het pijn?
0: Ja, het doet heel veel pijn. Ik wil iets doen, het is goed.
1: Okay.
0: Ik zal 1 keer koken, s'avonds.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh, leuk. Wat ga je maken?
0: Ik ga dat doen. Ik heb lang nagedacht.
1: Ja?
0: Wat kon ik voorzien?
1: Ja?
0: Een pasta met truffel bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
0: Heel lekker.
1: Ja.
0: Een halve kreeft.
1: Ja, ja.
0: Maar ik denk dat ik ga gaan voor iets dat voor mij B&B en vakantie ademt.
1: Oké.
0: Als het weer mee zit, zal ik eens een avond barbecuen. Ik zal dan voor het vlees zorgen. Nou. Ik zal aan het vuur staan. En jij kan dan de side dishes maken. De pasta, de patatjes, de sla.
1: Sander, barbecuen is niet koken. Hè? Dat is gewoon dat je marineert vlees op dat vuur leggen.
0: Maar jawel.
1: Dat is niet koken, hè.
0: Barbecuen is dus...
1: Nee, jij zegt dus letterlijk dat jij voor het vlees gaat gaan, wat dus niet koken is. En ik moet dan voor al die side dishes en al die slaatjes en zo zorgen. Wat dus wel eten prepareren is.
0: Dan laat ik hier mijn goed hart eens zien.
1: Maar
0: dan zeg ik,
1: waar?
0: Ik wil barbecuen. Dat is dus wel koken. Je moet dat vlees in de gaten houden. Dat moet op de juiste temperatuur zijn.
1: Dat moet vlees niet... op de plaat leggen en klaar. Wacht.
0: Nou, dat is niet waar. Dat, anders is dat verbrand. Je moet dat goed panineren.
1: Oh my God.
0: Beetje kruiden, peper en zout, nog wat.
1: Ja. Nee, we zullen de rollen omdraaien. Jij maakt al die slaatjes en ik zal ik wel barbecuen.
0: Ja, en dan hebben we allemaal verkoolde ribbetjes en verkoolde dingen zeker. Barbecuen is wel koken.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Barbecuen is koken.
1: Oh, Sander, jongen, echt
0: dus
1: waar.
0: Als je datzelfde vlees in de pan legt, in de keuken...
1: Nee, want dan moet er nog afkruiden, dan moet er boter in doen en zo. Nee, dat is niet hetzelfde.
0: Het is exact hetzelfde.
1: Ik ben er zeker van dat de mensen het met mij eens zijn en die ook vinden dat barbecue niet koken is. Markus, stuur het eens alstublieft in een app, please. Dankjewel.
0: Barbecue is wel... Er zijn ook heel veel mensen die dat als hobby doen. Hè. Die gaan jou nu op die grillplaat leggen.
1: Dat bij een traiteur, dat is allemaal klaar, gemarineerd, gekruid. Man... Alsjeblieft, hij gaat koken.
0: Ik ga een avond koken, een avond barbecue. Laat weten wat jij ervan vindt.
1: Ik ben akkoord.
0: Laat weten wat jij ervan vindt. Is barbecue koken, ja of nee? Kom aan.
1: Oh, nee.
0: Mannen aller landen, verenigt u in de nostalgie-app.
1: Echt waar.
0: Ondertussen Belinda Carlisle en Leave a Light On.

0: is hier een soort schisma ontstaan in de nostalgie tussen de mannen en de vrouwen.
1: Dat is heel opvallend, hè?
0: Ja, de vrouwen.
1: Allemaal aan mijn kant en de mannen allemaal aan jouw kant.
0: Dus de vrouwen zeggen dat barbecue niet koken is. En alle mannen zijn hier gelukkig aanwezig om mij bij te staan dat barbecue zeker wel koken is. Maar we hebben straks wel iemand heel speciaal. Een ervaringsdeskundige. Mm-hmm. Een slager die een mening heeft die je niet per se van hem zou verwachten. Dat hoor je allemaal na 8 uur.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
3: Ciao, kus.
2: En terug naar binnen te gaan.
3: Hallo, kus.
2: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, rosébeken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
4: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Richie. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
13: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
12: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
14: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
17: Kijk eens in mijn
16: gas. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
18: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
1: Goedemorgen, het is 7:01. Hier is het nieuws met Sen de Pape. En Sen wordt steeds meer gespijbeld.
19: Ja, en dat kan de ouders van die spijbelaars duur te komen staan. Want de Vlaamse overheid kan de schooltoeslag terugvorderen van ouders waarvan er leerlingen te vaak afwezig zijn. In totaal verloren de ouders van bijna 9000 leerlingen vorig jaar zo hun schooltoeslag. Omdat hun kind minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig was op school. Er wordt ook steeds meer gespijbeld. 4 jaar geleden verloren slechts een 8000 ouders de schooltoeslag. De besparingsplannen in Franstalig onderwijs zijn voorbije nacht goedgekeurd door het parlement na een marathonzitting van 14 uur. De meerderheid, het zijn MR en Les Engagés, stemden voor, de oppositie nog tegen. Maar het parlement keurde het plan toch goed na hevige protestacties de afgelopen maanden. De maatregelen omvatten onder andere 10% meer lestijd voor leraren in het hoger secundair onderwijs zonder looncompensatie en ook het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs kan worden verhoogd tot zo'n €1.194. Het plan moet tegen 2029 dan wel een besparing opleveren van ongeveer €50 miljoen. En vorig jaar werkte 250.000 Belgen bij als flexijobber. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Sinds 2015 kan je fiscaal voordelig bijklussen als je minstens 4/5 werkt of gepensioneerd bent. En dat blijkt een groot succes. De meeste flexijobbers werken bij in de horeca en de handel, zoals bijvoorbeeld in de supermarkten. En gemiddeld levert zo'n extra bijbaantje €1.900 op jaarbasis.
2: Nostalgie weer.
19: Blijft zwaar bewolkt vandaag en hier en daar ook zelfs een donderslag. In de namiddag klaart het wel wat meer op. Maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij ook een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wordt wisselvallig, met 's namiddags ook wat buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het gelukkig wel droog. Maxima tussen de 14 en 20 graden dan dit weekend. En maandag en dinsdag blijft het ook weer wisselvallig, met af en toe een plaatselijke bui. Meer nieuws lees je zoals steeds in de app van het Nieuwsblad.
0: Wat vind jij, Sen? Is barbecue er koken, ja of nee?
19: Ik ben toch ook eerder het kamp koken, ja.
0: Ja, dat snap ik.
19: Je hebt toch wel wat werk in.
0: Een man met
1: ja? Wat doe je dan allemaal?
19: Kijken naar die kolen of dat die warm...
1: Kijken naar de kolen. Meer pintjes in de hand.
19: Ja, dat is wel een vrij essentieel ingrediënt ook van
1: ik
19: elke
1: barbecue. Ik snap het helemaal, Sven is een, koken is.
0: Sven is een man van intelligentie, ik hoor dat zo.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag.
4: Vrijdag!
2: We are...
4: Music.
2: op met Veronique de Kok.
18: Veronique en Sander.
1: Ja, het is vrijdag. Hè. Iedereen klinkt vandaag plots een stuk vrolijker. De werkweek zit bijna in die achteruitkijkspiegel. Nostalgie zorgt voor de beste classics om het weekend goed in te zetten. Fijn dat je erbij bent.

0: Goedemorgen, het is ondertussen 8:09. Hopelijk sta je voor een plezante vrijdag. De sfeer zit hier in de studio al heel goed, hè? Want we staan hier Monta Shaken en Sander.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Ja, zeker, zeker. Misschien nog een dagje werken van jou, maar ik beloof dat het weekend er sneller aankomt dan je denkt. En dan kan je daar lekker van genieten. Misschien wel aan een grill of aan een barbecue.
0: Ja, want ondertussen zitten wij hier toch wel met een ferme discussie. Hè? Want barbecuen en koken, is dat nu hetzelfde of niet?
2: Ja, jij vond duidelijk van niets.
0: Nee, absoluut niet. Sander, jij zei daar straks dat je volgende week tijdens B&B Veronique dan toch eindelijk eens iets zou willen doen. Uw gat lichten en je ging koken. Ik hoorde ondertussen kreeft en pasta truffel, dus ik was al aan het watertanden. Om dan te eindigen met dat je gaat barbecuen. Kerel, dat is niet koken in mijn ogen. En in de app, Sandertje, onze leukste ochtendclub, die is het duidelijk met mij eens. Wendy, Charlotte, Anne, Thea, die zijn het met mij eens en die sturen dat barbecue niet koken is. Ook Annelies, Axel, Martijn, Marita, Vivian, Gunther, Miranda, eigenlijk te veel om op te noemen allemaal. Onze app, dankjewel iedereen, is oploft. En ook Katrijn die stuurt, barbecue is niet koken. Zoek maar een andere helper, Vero.
2: Ja, jij doet,
0: ik denk dat duidelijk is, hè?
2: Jij doet nu al zoveel de wereld het eens is met jou. Ik heb heel wat supporters. Kevin die stuurt onder andere, het zal wel zijn, Sander. Barbecue is topkeuken. Juist weten wanneer je je vlees moet draaien. Een mooie korst, maar niet verbrand. Met een goed pintje erbij. Pas op. Cindy, Frey, Chris, Jos, Walter, Fabienne, Kenneth, Pascal, Michael, Arne, Peter, Wim, Fien, Nadine, Samson, David, Andy, Bram, Ludwig en Sonja, appakee, die vinden dat barbecue wel koken is.
0: Sander, als zelfs beenhouwers, slagers mij volgen, dan moet het gewoon gaan geloven. Geef het gewoon toe. Frank, goedemorgen. Jij bent beenhouwer, hè?
3: Goedemorgen, dat klopt. Dag Veronique en Sander.
0: Hey, jij vindt ook dat barbecue dus niet koken is? Vertel eens waarom.
3: Nee, dat is niet echt koken, omdat je eigenlijk bij de slager alles kan krijgen wat zowat gemarineerd of al voorgegaard is. Mm-hmm. Dan heb je eigenlijk om maar af te bakken of te grillen. En klaar is Kees, zelfs de pastasalades, de aardappelsalades, alles is verkrijgbaar bij de slager.
0: Ah, dus eigenlijk moet ik ook niet uit mijn pijp komen dan om die slaatjes te maken. Zeer goed, maar je hebt wel een bepaalde kennis nodig, hè, om goed te barbecuen.
3: Ja, ja, ik zie nog al te vaak op barbecues van verenigingen en clubs waar er zwart geblakerd vlees op tafel komt. Of zelfs vlees dat niet gaar is, zoals kip, is heel gevaarlijk bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En ja, dat zijn dingen die niet kunnen.
0: Okay.
3: Als je barbecuet, moet je bij de grill blijven.
2: Ja, ja, ja.
0: Nee, pintje in de hand.
3: Niet even een pint gaan drinken op, aan de tafel, maar bij de barbecue blijven en draaien, draaien, draaien.
0: Oké, dus conclusie is, barbecuen is niet koken, maar wel een kunst.
3: Ja, klopt.
0: Voilà.
2: Ik ga toch nog even heel kort alle mensen verdedigen. Maar wacht, ik denk dat ik een common ground gevonden heb. Frank, luister even goed. Dus op het moment dat je barbecuet en alles voorgemaakt koopt, gemarineerd vlees, slaatjes, dan kan ik eigenlijk wel volgen nu, Frank, dat we niet van koken kunnen spreken.
0: Natuurlijk niet.
2: Maar als we pure producten kopen en die zelf bereiden, marineren, ook zelf de slaatjes maken, dan kunnen we wel van koken spreken,
0: dan
2: toch?
0: Dan wel. Ja, dan vind ik het ook.
3: Ja.
0: Ja.
3: Koken light.
2: Oké, maar
0: goeie middenweg. I like you, Frank. Zeer goed.
2: We hebben toch een goede middenweg gevonden. Dus voor alle mannen wiens ego toch een beetje opgetrapt was natuurlijk. Als je alles zelf bereidt en met van pure producten vertrekt, dan is het wel koken.
0: Ja.
2: Dus voilà. Volgende keer als je vrouw zegt dat je niet aan het koken bent, gewoon puur vlees gaan halen en dan kook je wel.
0: Oké. Okay.

0: Ja, ik kreeg net al een berichtje binnen van Wim. Die stuurt gisteren nog een workshop barbecue gedaan. Een heerlijke risotto gemaakt in een pot op de barbecue met geroosterde groentjes. Dus geen traditionele worsten en hamburgers. Dus barbecuen is koken. En wel, daar ben ik het helemaal mee eens, Wim. Ja. Dat gaat niet over vleesjes, hè.
1: Je kan koken op een barbecue, ja. Maar veel mensen doen het niet.
0: Ja, voilà, dat is eigenlijk.
1: Dan kunnen we het daarop zijn.
0: Maar goed, Sander, ik ben dan blij dat je iets wilt doen daar in onze B&B. Want het gaat daar druk worden. Niet alleen die gasten gaan in de watten gelegd worden. Maar ook gewoon onze ochtendshow, die gaan we daar maken natuurlijk. Hè. Je kan volgende week ook gewoon weer meespelen met ons spel Beroemd in 30 seconden.
1: Ja, en we hebben daar volgende week een hele speciale prijs voor. Normaal vind je daar een Veronique de Mok mee, maar vanaf volgende week kan je daar echt een hele toffe B&B gerelateerde prijs mee winnen. Maar meer ga ik nog niet vertellen.
0: Oh, ga jij barbecuen?
1: Ja, kom bij jou thuis barbecuen, ja, dat is de prijs.
0: Bo, wil jij zo meteen meespelen en zo'n mok misschien wel in de wacht slepen? Stuur dan het woordje mok nu in onze Nostalgie-app.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon. Voilà. Op sunweb.be.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo.
6: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
9: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
10: Flexijobbers aannemen?
9: Ja.
10: Natuurlijk.
11: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
12: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Wienerberger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
14: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
15: Wienerberger.
14: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
16: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
17: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
18: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
19: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
20: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
21: Goedemorgen. Victor Verhulst hier. Vroeger stond ik op zondag graag op met Samson.
22: Mossig, hé.
21: Maar nu sta ik elke dag graag op met Veronique de Kok.
22: Dat is hier wel gezellig.

0: Zometeen nog een icoon uit de 90s die ik eigenlijk stiekem al een beetje vergeten was. Ik vind het leuk dat we ze nog eens mogen draaien. Weet je wie eraan komt?
1: Nee.
0: Alana Dante met Take Me For A Ride.
1: Heel lang geleden.
2: Beroemd in 30 seconden.
1: Dat is voor zometeen, hè. Maar eerst gaan we nog eens spelen voor zo'n Veronique de Mok. En vandaag mag ik een team vormen met Mark uit Arendonk. Goedemorgen, Mark.
3: Goedemorgen, Veronique en Sandy.
0: Helemaal.
1: Zeg, Mark, jij hebt ons eigenlijk al proberen chanteren, hè, om die mok gewoon te geven, hè?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik ben maandag al opgebeld door Nele. Maar toen was ik met mijn vrouw op huwelijksreis naar Maastricht.
1: Hola.
3: En ja, mijn vrouw heeft een paar maanden geleden eens mee willen doen. Hey, meegedaan en niet gewonnen. En nu wou ik er eigenlijk Ferrari een cadeau doen.
1: Hoe tof is dat? Ja.
0: Dat is echte liefde.
1: Maar je gaat er wel gewoon voor moeten spelen, hè? Ik ga nu wel mijn uiterste best doen voor u, madame. Ik kan die figuren heel goed omschrijven. En dan krijg je 30 seconden en dan moet je er 3 juist raden. Zit je vrouw in de buurt?
3: Ja, die zit in de buurt.
1: En wel,
0: kan ze misschien
1: dan
0: helpen?
1: Dan kunnen jullie een team vormen. Hè? Dan kunnen jullie elkaar even helpen. Hè? Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja, we proberen.
1: Veel succes. Vlaamse kok, lekker thuis, SOS.
3: Piet Huizen.
1: Ja. Binnen. Dan Britse rockband, muzikant, zanger van de Rolling Stones. Hoe heet die lelijke man?
4: Mick Jagger
1: is ook binnen. En dan Amerikaanse zanger Uptown Funk, Marry You, 24 Magic.
4: Bruno Mars.
1: Amai, ik heb ze horen roepen tot hier. Dat heb je goed gedaan. Hoe heet jouw echtgenote?
3: Wendy Leijzen.
1: Ah, wel, Wendy, zeer goed gedaan. De Mark ging dat voor jou winnen, maar je hebt het allemaal zelf gedaan.
0: Wendy heeft hem zelf gedaan.
1: Zeer goed. Die komt jullie richting uit en geliet nog van jullie witte broodsweken, hè?
3: Dankjewel.
1: Salut.
0: Welkom in de club.
3: Tadaa.

0: Weet je, dat is een goede Bordeaux, ja, Alana Dante. En Take Me For A Ride. Wordt beter met de jaren. Lang geleden dat ik deze nog eens hoorde hier.
1: Ja,
0: dat is Meezing Vrijdag hier bij Nostalgie. Extra veel meezingen.
1: Nou, ondertussen is het 8:55. Hier is het nieuws met Sen de Papa.
2: Er wordt steeds meer gespijbeld. En dat kan de ouders van de spijbelaars duur komen te staan. Want de Vlaamse overheid kan de schooltoeslag terugvorderen wanneer leerlingen te vaak afwezig zijn. In totaal verloren de ouders van bijna 9000 leerlingen vorig jaar zo hun schooltoeslag. Omdat hun kind minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig was op school. En er wordt ook steeds meer gespijbeld. 4 jaar geleden verloren slechts een 8000 ouders de schooltoeslag. De besparingsplannen in Franstalig onderwijs zijn voorbij een nacht goedgekeurd door het parlement na een marathonzitting van 14 uur. De meerderheid, MR en Les Engagés, stemde voor, de oppositie tegen. Het parlement keurde het plan goed na hevige protestacties de afgelopen maanden. Het plan moet tegen 2029 een besparing opleveren van ongeveer 500 miljoen euro. En het belooft een verrassende vrouwenfinale te worden op Roland Garros deze zaterdag. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Gwalinska. Voor allebei zal het de eerste keer zijn dat ze de finale spelen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is dan ook pas 19. En dat is wel vrij bijzonder, want het is sinds 1977 geleden dat de finale gespeeld wordt door twee tennisters die allebei nog geen Grand Slam titel op hun naam hebben.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Vanmorgen verschijnen opnieuw enkele buien die worden afgewisseld door langdurige droge momenten met zon. In de loop van de namiddag en vanavond verdwijnen die buien, het eerst aan zee, pas vanavond in de provincie Limburg. Het is wel nog fris bij 18 graden. Morgen wordt een licht wisselvallige dag met de meeste zon in de eerste helft van de dag. Zaterdagmiddag en avond valt soms wat regen. Zondag is het droog met zon en wolken. Begin volgende week vaak bewolkt met een grote regenkans.
5: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: En dan is het straks weer tijd voor een laatste keer deze week te bellen naar de Verofoon. Gisteren hadden we de burgemeester van Antwerpen, ons Els van Doesburg, aan de lijn. Zij vertelde dat ze gisteren koningin Mathilde moest ontvangen in het Middelijm Ziekenhuis in Antwerpen. Dus stel je voor, Sander, dat die Verofoon bij onze queen zou zitten. Bij onze koningin.
1: Bij Mathilde?
0: Ja.
1: Van Dudikem Daco heette die,
0: maar
1: denk ik.
0: Maar hoe cool zou dat zijn?
1: Dat zou heel cool zijn. Moet je dat dan, zal die dat in Nederlands?
0: Via het protocol, dat zal weer niet mogen zeker.
1: Ja. Maar mag je de koningin bellen? Dat weet ik eigenlijk
0: niet. Dat denk
1: niet.
0: Ik niet.
1: Bon, we gaan straks...
0: Maar het is mijn telefoon, hè.
1: We gaan zien waar hij terechtkomt.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

0: De Verofoon.
1: Gisteren hadden we Els van Doesburg aan de lijn, maar waar ligt die Verofoon vandaag? Misschien gaat hij wel rond in het parlement. We gaan eens bellen.
2: Goedemorgen, met Bart Wever.
1: Wauw, onze premier. Goedemorgen, meneer De Wever.
2: Ja, goedemorgen. Ik wist dat jij ging bellen.
1: Ja, maar ik kan mij wel voorstellen. Maar ik ben een beetje van mijn melk. Wauw, zeg. Cool, onze premier, zeg. Ik kan mij voorstellen
2: dat... Nergens voor nodig.
1: Nee, maar ja, toch. Dat is toch niet zomaar de eerste de beste, hè? Ik kan mij voorstellen dat je het super druk hebt. Maar hoe ziet zo een dag in het leven van onze premier er eigenlijk uit?
2: Momenteel is dat eigenlijk een eindeloze stoet van vergaderingen over de begroting. Zoals je weet, is die niet ongelooflijk goed op orde en nee. Moeten we daarover spreken. En dus het is ineens een begankenis deze week van experten die allerlei ideeën komen toelichten.
1: Oei, oei, oei.
3: En meneer De Wever, hoe laat begint een dag voor de premier? Is dat van 's ochtends vroeg al of komt u iets later op gang?
2: Dat varieert van dag tot dag eigenlijk. Je hebt heel vroege dagen, zoals donderdag, dan ben ik hier de laatste om 8 uur op bureau. En sommige dagen is dat iets later of is dat 9 uur, soms is 9:30. Maar ik werk vrij laat door wel, s'avonds. Ja. Ik ben eerder een avond- en nachtmens dan een ochtendmens.
1: Oei, dat is niet zoals wij dan eigenlijk. Zeg, natuurlijk ben je ook papa. De examens die staan voor de deur. Is er al stress ten huize De Wever?
2: Oh ja, ja, dat is zeker stress. Ja, ja, er is er eentje bij mij aan het werken en 3 zitten nu in examens.
1: Ja.
2: Nog eentje in het middelbaar en 2 in het hoger onderwijs. En ja, dat is met alle mogelijke taferelen van dien. Ja, wanhoop en geluksmomenten als het dan goed loopt.
1: Ja,
2: en het omgekeerde.
1: Ja, dat is bij iedereen hetzelfde. Heel herkenbaar, denk ik, nu bij heel veel gezinnen. Nu, we hebben u wel aan de lijn, maar de grote ster bij jullie thuis, dat is toch wel eigenlijk jullie kat Maximus. Hoe is het daarmee?
2: Die zit niet thuis, hè. Die woont op kantoor.
1: Ah, die woont
2: zit hier
1: op
2: nu
1: kantoor.
2: Vlak voor mijn neus. Ja, ja, die zit hier vlak voor mijn neus nu op deze moment.
1: Ja.
2: En die heeft 's morgens traditioneel zijn huiluurtje.
1: Ah, oei.
2: Dat is, dat is altijd zo. Hij is nu even stil, maar voor je belde was hij voortdurend aan het janken. Dus ik dacht, oei, dat wordt een moeilijk telefoontje. Maar
1: en heeft dat een
2: heeft
1: reden?
2: Begrepen.
1: Heeft dat een reden? Hoe komt dat?
2: Ik weet het niet zo goed, omdat ik geef die meestal 's morgens een snack. En volgens mij huilt hij gewoon totdat hij die snack gekregen heeft. Ik denk dat het dat is, dat ik hem een slechte gewoonte heb aangekweekt.
1: Je moet hij niet wat meer eten geven, 's morgens, en wat sneller zo.
2: Ja. Ja, hij zit mij nu zo vol verlangen aan te kijken. Met het idee van stop met bellen en geef mij een snack.
3: Fantastisch. Ik zag, meneer De Wever, dat uw kat Maximus op Instagram u ondertussen heeft voorbijgestoken qua aantal volgers. Stak dat een beetje of gunt u het Maximus van harte?
2: Dat is dubbel. Beide. Dus we hebben daar heel sterk naartoe gewerkt om dat te bereiken. Maar nu het zover is en heel Europa me uitlacht, steekt het toch wel een klein beetje. Want het feit dat in Australië op het nieuws is geweest, vind ik er toch een beetje over.
1: Oh, dat is toch fantastisch. Dat is geweldig. Zeg, ik open volgende week, heb je misschien al gehoord op de radio, ik open een eigen B&B voor nostalgie, een eigen bed and breakfast. Ben jij iemand die zo B&B's ook bezoekt? Of hoe ga jij op vakantie?
2: Meestal heel gepland. Ik heb heel weinig tijd om daarmee bezig te zijn. Dus ik laat dat meestal organiseren door iemand.
1: Ja.
2: En dan is dat zo per minuut gepland. Als ik vertrek, dan ontdek ik op het vliegtuig wat ik allemaal ga meemaken.
1: Oh, dan pas?
2: Ja. Ik ben daar meestal echt pas op last minute mee bezig. Dat ze de dag ervoor koffer maken.
1: Oh.
2: En dan zo in die app, want dat is tegenwoordig met apps. Hè. Gaan kijken, dag 1, ga je naar daar.
1: Is dat zo? Maar ik vind dat modern.
2: Ja.
1: Amai,
2: ja, en al die tickets zijn allemaal op voorhand geboekt. Dat is een iets duurdere manier van reizen, maar het geeft wel het comfort dat je er niet mee bezig moet zijn.
1: Oké. Wel, mijn B&B is in Schoten, regio Antwerpen dus. Is dat, ik zoek nog een beetje avondactiviteiten voor de bekende Vlamingen die langskomen. Dus jij als trotse Antwerpenaar, heb jij geen tip wat ik eventueel zou kunnen doen met die mannen s'avonds?
2: Dat hangt er natuurlijk van uw interessesfeer af.
1: Out of the box, denk je?
2: Ja, out of the box. Mijn voorstel gaat niet echt super out of the box zijn, denk ik. Integendeel zelfs. De Sint-Jacobskerk is recent volledig gerestaureerd. Die is, ik denk, 2 weken geleden heropend. Ik ben die gaan heropenen.
1: Ja.
2: En dat is een pareltje. Daar hangt een Rubens, daar hangt een Jordaans. Dat zijn topstukken. Daar hangen ook wel wat werken van onbekende meesters, maar die heel mooi zijn. En die kerk is ook heel mooi. En dat is een onderschatte kerk. Dus ik zou een bezoeker die Antwerpen kent, daar naartoe tronen, om dat eens terug te zien.
1: Ik ben daar nu als echte senior al heel vaak geweest. Maar ik ga toch eens kijken, hè, nu dat ze vernieuwd is.
3: Ja, dat is iets dat mij ook enormaal
1: spreekt. En wel, wij gaan dat samen doen.
3: We gaan dat zeker doen.
1: Los van de B&B.
3: Ja, een van de gasten die wij mogen ontvangen.
2: Enorm de moeite.
3: Een van de gasten, meneer De Wever, die wij mogen ontvangen, is u de welbekende minister Ben Weitz, die komt langs. Hoe moeten wij hem verwennen? Wat mag er zeker niet ontbreken bij een overnachting bij Ben Weitz of een ochtend met Ben Weitz?
2: Ik zou een pyjama klaarleggen met lange mouwen en lange pijpen. Want bij Ben weet je nooit hoe dat die op het appel verschijnt. Dat kan wel eens heel verrassend zijn. En voor de rest is dat een fanatieke sporter. Dus je mag die met mij groeten om 6:30 uit zijn bed zetten voor een ochtendloopje. Dat zal die geweldig waarderen. Ja. Dat is echt een fanatieke echt sportman. Doen, als de ja, je moet dat doen. Fanatieke sportman is dat.
3: Als de premier roept, dan moet zelfs Ben Weitz uit zijn bed om een loopje te gaan doen.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Maar ja. Ik vond het super fijn om ons aan de lijn te hebben. Wat een eer zeg. En ik hoop je natuurlijk binnenkort ergens tegen te komen. En ik wens jou een hele, hele fijne zomer toe.
2: Hetzelfde voor jullie.
1: Dankjewel. Merci hè.
2: Ja, tot ziens. Tot kijk.

0: Voilà, zijn nog eentje van Desiree om eruit te knallen. Goedemorgen, Alexandra.
1: Goedemorgen, Veronique. Hoe is het?
0: Goed.
1: Goed, ben je klaar voor de B&B? B&B, ik kan het alleen maar uitspreken.
0: B&B?
1: Ja, ja. B&B.
0: Ja? Ja, man, we beginnen maar aan. Hè. Dan openen wij de deuren van de B&B. Het is te zeggen, ja, eigenlijk zondagavond al, want dan komt Goedele Liekes, dan komt hij al langs. Want je blijft slapen natuurlijk, om maandag mee de ochtendshow te maken. Hè.
1: Maar zijn er ook avondactiviteiten, Veronique? Allee, je moet mensen toch
0: sowieso. Ik weet niet of alles voor publicatie vatbaar gaat zijn, maar ja, natuurlijk daar. We gaan leuke dingen doen. Er zijn wel mensen die ik ken, dus dat is plezant. Hè.
1: Ja, maar wij willen wel alles zien hè, van achter de schermen.
0: Ik zal het u wel vertellen.
1: Oké, dan moet ik het doorvertellen aan de luisteraars.
0: Nee, maar het gaat heel goed zijn. Alles is geregeld.
1: Ja, ik ben zeer benieuwd. Fijn weekend nog.
0: Merci, hè.
2: Straks bij Nostalgie.
1: Een spelletjesavond, dat kan ze ook organiseren. Two can play that game. Bobby Brown zo meteen.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie.
6: Santé.
5: Tot plots.
7: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.

0: Ze me gaan kijken.
1: Hij durft niet.
0: Maar, ja, en wat nu?
2: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
3: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
2: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Onze DJ's live aan het werk zien. Dat kan via Play.
11: Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.
12: Ik ben rapper Rick en ik doe...

0: nasıl yapacağım?
1: Ok Rap Yedrom Huisvinden. Download Rap, de Simo app. Zimo, de Imo site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
3: Goedemorgen, het is 1 voor 9. Het nieuws met Sen de Pape. En Sen, er wordt steeds meer gespijbeld. Dat hoorden we ook al in de ochtend. Hè?
4: Absoluut, en dat kan de ouders van de spijbelaars best wel duur komen te staan. Want de Vlaamse overheid kan de schooltoeslag terugvorderen van de ouders wanneer leerlingen te vaak afwezig zijn. In totaal verloren de ouders van bijna 9000 leerlingen vorig jaar zo hun schooltoeslag, omdat hun kind minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig was op school. Er wordt ook steeds meer gespijbeld. 4 jaar geleden verloren slechts een 8000 ouders die schooltoeslag. De Chinese president Xi Jinping gaat volgende week op staatsbezoek in Noord-Korea. Het bezoek vindt plaats na een uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. En het is sinds 2019 geleden dat China naar Noord-Korea afreisde. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, dat internationaal vrij sterk geïsoleerd staat. Het belooft een verrassende vrouwenfinale te worden op Roland Garros deze zaterdag. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Gwalinska. Voor allebei zal het de eerste keer zijn dat ze de finale spelen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is dan ook pas 19. En het is echt wel vrij bijzonder, want het is sinds 1977 geleden dat de finale gespeeld wordt door twee tennisters die allebei nog geen Grand Slam titel op hun naam hebben.
3: Ik heb het een beetje gevolgd de afgelopen dagen, sinds lang Roland Garros. Ja, en de grote toppers die zijn er al uit.
4: Straf, hè?
3: Ja, allemaal neer, zeg. Ook bij de mannen, dat is ongelooflijk.
4: En als ik me niet vergis, Gwalinska is er ook op een vrij unieke manier ingekomen met kwalificatie in Polen. En zo, dus het is echt wel een straffe editie dit jaar.
3: Een wedstrijd die we dus niet mogen missen. Het is dus niet voetbal, tennis is ook belangrijk, hè?
4: Absoluut.
3: Voilà.
0: Nostalgie weer.
4: Het is zwaar bewolkt vandaag, hier en daar zelfs een donderslag. In de namiddag klaart het wel wat meer op. Maxima schommelen tussen de 14 en 19 graden vandaag bij een krachtige westenwind. Zaterdag wordt het wisselvallig, met namiddags ook wat buien. Zondag krijgen we vooral veel wolken te zien, maar blijft het wel droog. De maxima liggen tussen 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het ook even wisselvallig, met ook af en toe een plaatselijke bui dan. Meer nieuws kan je in de app van het Nieuwsblad lezen.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
1: Alexandra Potvin.
3: Zet die longen maar extra open, want inderdaad, het is Meezing Vrijdag. En we zingen over een hete zomer die van 69 na Bobby Brown. Two can play that game. Goedemorgen.
5: Drop it.

0: En zo zijn we helemaal vertrokken.
1: Amazing Vrijdag bij Nostalgie.
0: Goedemorgen, inderdaad, vrijdag en samen richting weekend. En dat doen we door mee te zingen, door enthousiast mee te zingen met al die geweldige hits hier. Vandaag is trouwens ook Wereldmilieudag, dus wat extra aandacht voor onze planeet. Ik probeer er elke dag op te letten wat niet altijd lukt. Dat geef ik graag toe. En enthousiast meezingen op de radio, dat is zeker milieuvriendelijk. Het zorgt voor een goed humeur en laat geen CO2-uitstoot achter. Daar ben ik zeker van. Het zou ook wel kunnen dat er volgende week wordt gezongen in de BNB van Veronique. Want ik vroeg haar net nog van, heb jij eigenlijk gezorgd voor wat avondactiviteiten? Want dat is ook belangrijk natuurlijk als je daar met gasten zit. Zeker als Stan van Samanger is. Misschien geeft hij wel een privéconcertje voor Veronique en voor de crew. En misschien nog wat andere mensen, ik weet het niet. We zullen het allemaal te weten komen volgende week. In ieder geval, dit was een zeer grote hit in 2015. Toen uit liefde voor muziek, een ster. Stan van Samanger.

0: Amy Grant scoorde er een mega-hit mee in 1991. En het ging niet over haar lief, nee, baby, schreef ze voor haar pasgeboren dochtertje. Ik heb de Pointer Sisters op Amazing Vrijdag met die ene hit die beter klonk dan toen Bruce Springsteen het zong. Na een klassieker van Talk Talk met een boodschap waar niemand tegenin kan gaan.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
5: Ciao, kus.
4: En terug naar binnen te gaan.
5: Hallo, kus.
4: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
7: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Het is frisjes buiten, maar gelukkig nog niet te koud om een vuurtje aan te steken. Maar dit ging natuurlijk over een ander vuur. Pointer Sisters bij Nostalgie. En zometeen de afscheidssingle van Wham, die gingen er echt met een bang uit. In nicht.
1: Amazing Vrijdag.
0: In 1986, dat wilde ik zeggen. En gaat er nu nog iets gebeuren? Ja, deze had ik nodig. Van The Fresh Prince tot Hollywood superster. In de jaren 90 gebeurde het allemaal voor Will Smith. En ook nog eens een muzikale carrière met heel wat hits. Waaronder deze. Get it jiggy with it.

0: Wham bij Nostalgie. Zometeen Opposites Attract van Paula Abdul. Ik zie dat jullie al aan het meezingen zijn. Natasha stuurt, goedemorgen, het is Amazing Vrijdag. Ik doe alvast keihard mee. Edith is blij dat het weekend eraan komt. Vind je nu ook dat die weekend, dat die weken voorbij vliegen? Dat is echt niet meer normaal. Het weekend zal er nog sneller zijn met al die geweldige hits, amazing hits hier bij Nostalgie. Zometeen een nummer. Niet elke liefdessong is autobiografisch. Tam Higginson van de Plain White Tees schreef Hey There Delilah voor een sportatlete die hij amper kende. Geen idee over wie het gaat, maar het leverde wel een gigantische hit op.
1: Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Zee de Vos.
6: Ja, Lemmis.
5: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
6: Ah, de honey mustard. En jij?
5: Zonnebril.
6: Voor de zon.
5: De ribbekjes.
6: Hoe?
5: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmens.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op Lendl.be.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op Honda.be.
11: Honda, the power of dreams. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Hits at Work.
12: Alexandra Potvin.

0: Een choreograaf die ook goed kon zingen. En kijk, zo kwam er ook een carrière als zangeres aan voor Paula Abdul met Opposites Attract bij Nostalgie. En zet je al maar schrap, want zometeen...
1: Oh, mamma mia, mamma mia.
2: Mamma mia, let me go.
0: Ja, die komt eraan. Dus alle registers uit de kast, extra longinhoud voor nodig. Nog even op je ademhaling focussen. En dat kan je doen na deze. Dat is een man die altijd wel een beetje voor kleur en exotiek in de hitparade heeft gezorgd. August Darnell, maar we kennen hem als Kid Creole. Met drie geweldige zangeressen en dat waren de Coconuts. En ook scherpe teksten. Luister maar eens. Annie, I'm not your

0: straks bij Nostalgie.
1: Blijven we meezingen op deze vrijdag voormiddag. Helemaal op temperatuur komen voor het weekend. Dat nu weer heel dichtbij is. Madonna, True Blue, na het nieuws van 14 uur.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be. Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
6: Carrefour. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai scoor je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
8: Hoe is die goed?
7: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
8: Wat is daar mis mee?
7: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini?
8: Oh, kom, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op K.

0: de Ringelier en op marifleur.be.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli At Sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
4: Denk je soms nog aan
3: De Mens, Kleimans van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde, op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
5: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
6: Goedemorgen, het is 1 voor 10 het nieuws met Sen de Pape. En Sen, de CD&V wil zwangerschapsverlies blijkbaar beter en ook menselijker maken.
7: Ja, het heeft daar een 5-puntenplan voor klaar om koppels beter te ondersteunen bij die traumatische gebeurtenis. Want zwangerschapsverlies mag niet onder de radar van ons gezondheidsbeleid blijven, zegt CD&V-kamerlid Nawal Farid, die het voorstel indiende. Zijn echtgenoot collega-politicus Sami Mehdi maakte ook een zwangerschapsverlies mee. Het plan zet in op onder andere snellere medische zorg, meer capaciteit en ook structurele psychologische begeleiding. 1 op 4 vrouwen maakt ooit een zwangerschapsverlies mee. Ook de Amerikaanse president Donald Trump vindt het een goed idee dat de Oekraïense president Zelensky de Russische president Poetin wil ontmoeten. Het Kremlin reageerde dat Zelensky welkom is in Moskou om te praten over vrede na een open brief die Zelensky had gestuurd. Daarin stond dat hij voorstelde dat beide leiders rechtstreeks met elkaar zouden onderhandelen. En nochtans gaat het conflict daar wel verder. Afgelopen uren zijn er opnieuw Russische drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïns grondgebied. En bultrugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. En daaruit blijkt ook dat Timmy eigenlijk een vrouwtje was. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland en na verschillende reddingspogingen werd hij uiteindelijk weer vrijgelaten in zee. Maar de walvis stierf daar en spoelde uiteindelijk aan in Denemarken.
6: Dan moeten we eigenlijk zij zeggen, hè?
7: Ja, klopt, inderdaad. Zij stierf in open zee en spoelde uiteindelijk aan in Denemarken.
6: Het blijft een beetje een triest verhaal, maar zij is dan toch nog in vrijheid kunnen sterven.
7: Eigenlijk. Ja, dat wel.
6: Belangrijk.
5: Nostalgie weer.
7: Het klaart steeds meer op vanuit het westen van het land. In de namiddag zou dat dan overal effectief ook zo moeten zijn. Maxima schommelen nog tussen de 14 en de 19 graden bij een vrij krachtige westenwind. Zaterdag is het wisselvallig, met 's namiddags ook wat buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog. Maximaal tussen de 14 en de 20 graden dit weekend. En maandag en dinsdag blijft het ook wisselvallig weer, met af en toe een plaatselijke bui. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are
8: music.
5: We are
8: Nostalgie.
5: Hits at work.
8: Alexandra Potvin.

0: Amazing Vrijdag. Dat zijn ook natuurlijk heel gevoelige ballads, zoals deze Shania Twain.
1: Amazing Vrijdag
2: bij Nostalgie.
0: Gaat ook gezongen worden, ongetwijfeld, in de BNB van Veronique. Daar ben ik nu al zeker van. Maandag zwieren die deuren daar open. En gaat ze een week lang gasten ontvangen in haar eigen bed en breakfast. Dat ga je allemaal kunnen volgen live op de radio. Want de ochtendshow maken ze gewoon van daaruit. En deze week heeft Veronique de laatste voorbereidingen getroffen. Alles is geregeld. En ook Sander wil graag zijn steentje bijdragen volgende week. Dan toch? Al zorgt dat wel weer voor een nieuwe discussie.
3: Als het weer meezit, zal ik eens een avond barbecue. Ik zal dan voor het vlees zorgen. Ja. Ik zal aan het vuur staan. En jij kan dan de side dishes maken. De pasta, de sla.
4: Barbecuen is niet koken. Hè? Dat is gewoon dat je marineert vlees op dat vuur leggen.
3: Dan laat ik hier mijn goed hart eens in.
4: Maar
3: dan zeg ik,
4: waar?
3: Ik wil barbecuen. Dat is dus wel koken. Je moet dat vlees in de gaten houden. Dat moet op de juiste temperatuur zijn.
4: Dat
3: moet
4: vlees niet op de plaat leggen en klaar. Wacht.
3: Nou, dat is niet waar. Barbecuen is wel koken.
4: Nee, dat is niet waar.
3: Maar jawel,
4: dat is niet koken, hè.
0: Ja, en dat zorgde voor heel wat verdeeldheid, ook in de nostalgie-app tussen de mannen en de vrouwen. Is het koken of is het niet koken? Voor één keer sta ik echt wel aan de zijde van de mannen, want ik vind dat dat ook koken is. Want als je dat goed wil doen, barbecue, ja, dan moet je toch wel, ja, die kruiden en zo. Veronique spreekt over gemarineerde kippenfiletjes. Maar dan moet je dat zelf doen. Hè? Je vlees marineren en de kruiden erop doen en zo. Dus ja, ik weet het niet. In ieder geval, een barbecue is lekker. Dat staat vast. Wat het daar volgende week gaat worden. Geen idee. We volgen het allemaal. Ook op onze socials natuurlijk. Onder meer Instagram, Nostalgie België. Michel Delpech, dat is de volgende. Pour un flirt. Ja.

0: Dat is hier ook een beetje Funky Town natuurlijk op vrijdag bij Nostalgie. Lip Sync. En zometeen Whitney Houston. 14 jaar na haar overlijden blijft ze waanzinnig populair. Haar muziek blijft records breken. En haar clips worden massaal bekeken. We gaan meezingen met Whitney en de Spin Doctors.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op Yuzu.be.
8: Shh, luister. Hoor je het ook?
9: Summer Deals!
8: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
10: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: promo koken.
0: Goh, maar wat?
11: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
0: Voilà, dat is dan afgeboxt.
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
14: Sorry, maar het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
16: Leden bij Leeman.
17: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
18: Allee Harry.
17: Wat?
18: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
17: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
16: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
19: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
20: Als dit herkenbaar is voor jou...
21: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
22: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
21: Nee, ja, precies de grotte van Ham.
20: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
21: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
22: En of dat beter klinkt.
20: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
23: Kurkfabriek van Avermaat.
24: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

weg naar een weekend met misschien wat minder zon, maar dat gaat de pret zeker niet bederven. En wij maken je er helemaal klaar voor hier bij Nostalgie. Met Meezing Vrijdag. Dat doen we elke vrijdag, beginnen 's ochtends. En het gaat door tot 6 uur vanavond. Straks weer het Meezing Café hier met Sieg. Ik weet eigenlijk niet wie erbij is vandaag, want soms verandert dat nog wel eens. Ik laat het je zo meteen nog wel weten. En nu naar Whitney Houston. Ja, ik kijk wel veel filmpjes op Instagram. Dat is soms boeiend. Want dan kijk, dan zie je soms dingen die je totaal nog niet wist. Zoals bijvoorbeeld zag ik een filmpje passeren naar aanleiding van Pride Month. Want dat is het in de Verenigde Staten. Dat Whitney Houston daar in 1999 in juni eigenlijk redelijk onverwacht is opgedoken. Ze hadden gewoon de vraag gesteld van: wil jij een paar nummertjes komen zingen op een event in New York? En ze deed dat gewoon. En toen vroeg een interviewer van MTV: waarom ben jij hier? En ze zei: we're all God's children. Kijk, een heel de menigte werd zot. En Whitney Houston schreef muziekgeschiedenis. Onder meer met deze single.

0: Ik heb in stilte luid meegebruld. Dat is het beste, hè, als je je hoofdtelefoon op hebt. Anders krijg je klachten van de collega's. Vandaag in de eerste en grootste hit een van de succesvolste dansverhalen die België ooit heeft gekend. Dance dus. En nog steeds trouwens, ideaal voor Amazing Vrijdag. Je gaat uit je dak gaan op die eerste hit. Na Cool and the Gang en Matthias Reim. Oké. Dat is meezingen in het Duits, maar het refrein is makkelijk, hè, om mee te zingen. Vier woorden. Verdammt, ich lieb dich.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Camille, jouw dressing. Dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker. Tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
10: Een goeie nacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
11: Ik hoor weer elke boodschap.
12: Oma, ik moet pipi doen.
11: Ook de kleinste.
12: Allee, oma.
9: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
13: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
16: Immos Koopman.
17: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
18: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
19: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
18: En rapperikken.
20: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
21: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
22: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
23: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.
1: Hits at Work.
23: Alexandra Potvin.

Een hotel in Nieuwpoort. Werd er ook een feestje gehouden in de keuken? Maar het eten gaat even lekker zijn hoor vanmiddag. Celebration van Cool and the Gang. Nostalgie. Amazing vrijdag met twee keer Milk Inc. Jawel, in Hits at Work. Ideaal om richting weekend te gaan. Milk Inc. begon als een studioproject van Reggie. In 1996 scoorden ze een geweldig grote hit in Frankrijk. Met een nummer dat instrumentaal was, Lavage. Ik weet niet waar jij bent nu, maar ik zit in de discotheek. 1996. Frankrijk grote hit. Bij ons deed het vooral goed in de discotheken. Lavage. Van Milk Inc. Maar Reggie wou ook een zangeres. En dat werd Karen Boelaert, die we nooit gezien hebben. Zij zong het in de studio. Ze had het eerder ook al gedaan voor Toe Fabiola. En op het podium lipte Anne Vervoort de tekst. Zij werd toen het gezicht van Milk Inc. In My Eyes verscheen in 1997 en werd de eerste echte grote hit van Milk Inc. in België. Het begin van een waanzinnig succesverhaal dat zou leiden tot uitverkochte sportpaleizen. De grote doorbraak voor Milk Inc.

0: Hopla, stuurt Sabine van Brussel. Zillion Time, ja, en alle andere discotheken waar we toen naartoe gingen natuurlijk in de 90s. De grootste hit van Milk Inc. hoor je rond 13:15 bij Marcia.
1: Het is Meezing Vrijdag.

0: Zelfs Sven, onze nieuwslezer, is helemaal mee met deze van de Black Eyed Peas.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Het is dan ook vrijdag, amazing vrijdag hier bij Nostalgie. En dat kan je perfect ook straks met Share and Love and Understanding.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht hè.
8: Rustig,
7: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
0: Ja, ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
10: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim. Bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
11: Ciao, kus.
10: En terug naar binnen te gaan.
11: Hallo, kus.
10: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 10:45. Het nieuws met Sen de Pape. Een CD&V wil zwangerschapsverlies menselijker maken.
12: Ja, en het heeft daar een 5-puntenplan voor klaar om koppels beter te ondersteunen bij die dramatische gebeurtenis. Want zwangerschapsverlies mag niet onder de radar van ons gezondheidsbeleid blijven. Dat zegt CD&V-kamerlid Nawal Farid, die het voorstel zelf ook indiende. Zij en de echtgenoot collega-politicus Sami Mehdi maakten ook zelf een zwangerschapsverlies mee. Het plan zet onder andere in op snellere medische zorg, meer capaciteit en ook structurele psychologische begeleiding. 1 op 4 vrouwen maakt ooit een zwangerschapsverlies mee. Ook Amerikaans president Donald Trump vindt het een goed idee dat de Oekraïense president Zelensky de Russische president Poetin wil ontmoeten. In een open brief had Zelensky voorgesteld dat beide leiders rechtstreeks met elkaar zouden onderhandelen. Het Kremlin reageerde ook positief en zei dat Zelensky welkom is in Moskou om te praten over de vrede. Maar ondertussen gaat het conflict door. Afgelopen uren zijn er opnieuw Russische drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïns grondgebied. En bultrugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. En daaruit blijkt ook dat Timmy eigenlijk een vrouwtje was. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland en na verschillende reddingspogingen werd zij uiteindelijk weer vrijgelaten in zee. Maar de walvis stierf daar en spoelde uiteindelijk aan in Denemarken.
1: Nostalgie weer.
12: Het klaart steeds meer op vanuit het westen van het land. In de namiddag zou dat

0: overal dan het geval moeten zijn. Maxima schommelen tussen de 14 en de 19 graden vandaag, bij ook nog wel een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wordt het wisselvallig, met 's namiddags ook wat buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog normaal gezien. Maxima tussen de 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het wel wisselvallig weer en wordt het ook moeilijk om te ontsnappen aan een plaatselijke bui. Meer nieuws lees je zoals steeds in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
2: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
3: Het is Meezing Vrijdag.
4: Vrijdag!
3: We are...
4: Music.
3: We are...
4: Nostalgie.
3: Hits at work.
5: Alexandra Potvin.
6: En het Meezing feestje is hier al een paar uur bezig, dus wanna be starting something? Michael Jackson loopt een klein beetje achter. Geen probleem. Eerst nog share met love and understanding.

0: Mama C, mama Sa, mama appelsap. Ik ben zot van appelsap eigenlijk. Ik drink dat elke dag.
1: Amazing vrijdag bij Nostalgie.
0: Ja, dat is het zeker en vast nog tot 6 uur vanavond. Met Sieg en Toon straks. Die officieel jouw weekend gaan openen in het Amazing Café. Dat is altijd heel tof hoe ze dat doen op een super originele manier. Ik heb zo meteen Marco Borsato. Die is weer gelukkig. Hij maakte een motortrip met zijn beste maten door Italië. Wat hem duidelijk goed gedaan heeft. En is nog altijd een van de succesvolste Nederlandstalige artiesten ooit. Alleen al in Nederland scoorde hij 15 nummer 1 hits. En gek genoeg werd het nummer dat ik zo meteen heb geen nummer 1. Maar ik heb het wel zot veel meegezongen. En de zon die lijkt vandaag wat aan een soort van, ja, ik weet niet, intervaltraining te doen of zo. Boven Antwerpen. Even piepen, even verdwijnen en dan weer terug. En nu weer weg. Al zie ik wel stukjes blauwe hemel. Dat is op zich al positief. Misschien helpt deze zonnigheid van Alvaro Soler en kunnen we haar extra aanmoedigen. 2016 was het. Zing maar mee met Sophia.

0: is eruit. Dat kan goed doen, hè? De gepassioneerde ondernemers in Vlaanderen. Ik word daar zo gelukkig van. En we leren ze samen kennen dankzij Unizo. De Unie voor zelfstandige ondernemers. Deze week had ik al een lingeriezaak in Dilsen-Stockholm. Het gaat daar goed in die business, want over zo'n kleine 10 minuten trek ik naar Aalst, waar Sigrid niet alleen BH's verkoopt, ze geeft je ook zelfvertrouwen. En ze doet ook iets prachtig voor minder mobiele vrouwen. Je hoort haar verhaal. Na deze, waarvan je nu al het fluitje krijgt en de rest is voor straks. En ook nog ABBA.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Een van de gasten, meneer De Wever, die wij mogen ontvangen, is u de welbekende minister Ben Weitz, die komt langs. Hoe moeten we hem verwennen? Wat mag er zeker niet ontbreken bij een overnachting bij Ben Weitz?
4: Ik zou een pyjama klaarleggen met lange mouwen en lange pijpen, want bij Ben weet je nooit hoe dat hij op het appel verschijnt. Dat kan wel eens heel verrassend zijn.
1: Luister maandag naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
2: En vanaf maandag live vanuit B&B Veronique. Oh, ik heb er zo'n zin in.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Oh, rosébeken.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Phil Wilkinson, 40% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
12: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
11: Echt? Oh, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
14: B-Bad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Chance on Nostalgie. En je zal er geen spijt van krijgen. Abba. Vandaag stappen we nog eens binnen in een lingeriewinkel. Fiducia in Aalst, waar alles draait rond comfort, zelfvertrouwen en veel persoonlijke aandacht. Sigrid de Keulaar start haar zaak al in 2008, omdat ze vond dat vrouwen beter verdienden dan snel een BH uit de trek nemen. En ze heeft ook een bijzonder project waarmee ze echt het verschil wil maken. Sigrid, goedemorgen.
1: Morgens, Alexandra.
0: Ja, je bent in 2008 gestart, dat zei ik. Wat vond je dat er miste bij de lingeriewinkels die al bestonden?
1: Ja, ik vond vooral dat de paskamers niet klopten. Omdat die zijn zo georiënteerd dat als je aan het passen bent en je trekt je gordijn, dat heel de winkel kon meekijken.
0: Ja, dat is waar.
1: En uiteindelijk is dat toch iets heel intiem. En ik wilde ook heel veel plaats in mijn paskamer. Dat ik mijn partner kon mee in de paskamer nemen. En dat was ook al te klein kotje overal. Dus, en zo waren er nog wat mankementen. En daarom hebben we dus...
0: Dat is een hele goeie, want ik heb mij ook al vaak heel ongemakkelijk gevoeld in zo'n paskot in de lingeriewinkel.
1: Dan komt er maar langs bij ons.
0: Ja, en jullie hebben meer dan
1: 80... Wij kunnen zelfs met een rolstoel in de paskamer. Omdat wij ook vinden, mensen die in een rolstoel zitten, ook moeten in een paskamer kunnen passen. En niet zomaar in de winkel hun kleren moeten uitdoen. Dus,
0: ja, en dat is eigenlijk wat jullie project Lingerie Engel ook inhoudt. Hè? Fantastisch, hoe werkt dat precies?
1: Ja, dat is eigenlijk ontstaan uit... als ik later oud ben en ik zit in een bejaardentehuis... En een van onze leveranciers heeft zo van die rusthuisers, waarmee dat wij dan op de baan worden gestuurd. En, naar een, en dat voelde voor mij nooit niet goed. Ik dacht, als ik zelf oud ben en in een rusthoort zit, dan wil ik niet dat er zo'n vreemde madame langskomt en dan passen en meten. Nee, dan wil ik eigenlijk dat mijn dochter dat zou komen doen. Maar ja, niet iedereen heeft, zoals ik.
0: Nee.
1: Dus dacht ik, ja, misschien een vriendin of een kleindochter of een zus of een... Ik weet niet wie. En zo is eigenlijk ontstaan van Lingerie Engel. Dus je kan bij ons Lingerie Engel worden. Dat wil zeggen dat je voor een...
0: persoon?
1: Minder mobiele persoon.
0: Ja.
1: Die komt halen bij ons. Wij leggen dan uit waar dat je moet opletten. Dan neem je dat mee. Je laat dat passen op het moment dat die persoon komt. Want niet heeft altijd een goede dag.
0: Ja.
1: Denk je dan na enkele dagen weer terug en dan zien we wat was er goed, wat was er niet goed, wat kan er nog aan.
0: Dat is fantastisch, hè? Ja. En zo wordt het toch voor die mensen ook weer terug een stuk aangenamer. Lokaal winkelen is ook heel belangrijk voor jou. Waarom is het volgens jou vandaag belangrijker dan ooit om de plaatselijke handelaar te blijven steunen?
1: Ja, verbinding, hè. Verbinding tussen vrouwen, onderling. Is fijn om met vrouwen te werken. Het is echt heel, heel leuk. En die verbinding, elkaar ondersteunen.
0: Dat is een hele belangrijke.
1: Ja. Dat is echt heel, heel, heel belangrijk. Ja.
0: Fiducia in Aalst. En misschien is het mooiste wat je vandaag hebt verteld wel dat een beetje persoonlijke aandacht soms evenveel verschil maakt als de lingerie zelf, hè?
1: Absoluut. Wij zien de vrouwen meestal stralend naar buiten gaan.
0: Kijk, dat alleen al, daarvoor doe je het. Veel succes nog met Fiducia. Ja. Dag Sigrid.
1: Dankjewel.

0: De beste muziek op weg naar je weekend. Uit de 80s, de 90s, de Nillies. Komt hier allemaal aan bod bij Nostalgie. En ik belde daarnet met lingeriezaak Fiducia in Aalst. Saskia Verbeter stuurt, ik ga daar bij haar shoppen. Stuk voor stuk, echt super lieve dames. Een aanrader om daar langs te gaan. Dankjewel Saskia, ze zullen blij zijn als ze dit horen. Straks bij Marcia trouwens tussen 2 en 3 een nieuwe ondernemer. Hier in Hits at Work. Lady Gaga, die heeft Italiaanse roots, houdt van pasta en gezellige familiedinees met leuke gesprekken. Misschien eens afspreken met Eros Ramazzotti, want die heb ik ook over zo'n 6 minuten.
1: Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
6: Ciao, kus.
5: En terug naar binnen te gaan.
6: Hallo, kus.
5: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
7: Ah, super. Allee.
8: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
7: Ah, dan is het gewoon.
8: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
7: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
8: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
8: Hoogstraten aardbeien.
10: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
11: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Hits at Work.
1: Alexandra Potvin.

Net nog een foto gekregen via WhatsApp van mijn familie in Italië, waar het dus wel heel mooi weer is. En waar we binnenkort zelf weer naartoe mogen. Top, top, top. Fijne vooruitzichten. Heb je dat ook nog gehad? Als je heel erg jong was. Mega liefdesverdriet. En dan denk je van, ja, maar het gaat allemaal nog wel terug goed komen. Ik blijf gewoon wachten. Niet doen. Richard Marx maakte daar een fantastische single over. Ik heb hem grijs gedraaid. Right Here Waiting. 1989 was het.

0: van Kent het gevoel. Hij stuurt mijn hart zo dikwijls gebroken, alsof het het einde van de wereld was. Ondertussen bijna 30 jaar getrouwd met een pracht van een vrouw, zonder te moeten zoeken. Kijk.
1: Wat een mooi verhaal.
0: Dat is een schoon verhaal, hè, van Ivan. Ja, inderdaad. Tof. Right Here Waiting van Richard Marx. En ze is er.
1: Hallo, Alexandra.
0: Helemaal klaar voor Mezing Vrijdag?
1: Dat zal wel zijn, de leukste dag van de week. Het gaat zo net iets vlotter op het werk, hè, met al die mezingen erbij, toch?
0: Ja, dat lees ik ook. De mensen zijn echt goed op dreef, moet ik zeggen.
1: Ah, dat is leuk.
0: Ze zitten er al helemaal in. En het laatste nummer dat ik heb, ik moest direct aan u denken. Ik denk, ik moet ze er even bij halen.
1: Ma?
0: Het is eentje van Ike en Tina Turner. En ik zie jou op onze filmpjes op Instagram vaak zo tof meezingen.
1: Oh, maar dat is ook niet alleen zingen dan nu, maar dat is dansen. Hè. En dan zie je Tina daar staan met die expressieve bewegingen.
0: Dat is ongelooflijk, hè?
1: Oh, die vrouw. Heerlijk.
0: Er is echt niemand anders die dat zo goed kan. En nooit zal kunnen waarschijnlijk als Tina Turner. Je mag proberen natuurlijk om haar te evenaren.
1: Ik ga toch een pogingsje doen zo meteen.
0: Ik wist het dat je dat ging zeggen. Dus als je wil zien hoe los Marcia hierop gaat, even kijken. Nostalgie.be of in de app van Play kan je ook binnenkijken in de studio. Voilà, we zijn vertrokken.
2: Hup, hup, hup, hup, hup.
0: Highway number 19, baby. Voilà. Hoor je dat? Dat is onze Marcia, hè? Die werkt hier, hè? Bij Nostalgie. Hè?

0: straks.
1: Straks
0: bij Nostalgie.
2: We zijn uitgedanst met Tina Turner zo net. We kunnen terug een eindje verder zingen met Bill Medley en Jennifer Warren zometeen. I've had the time of my life. Die krijg je meteen na het nieuws.
3: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
8: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
10: Ja. Handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
12: Volkswagen. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor 999 euro. Alleen bij Mediamarkt.
15: Kokzijde presenteert. Vrijdag 24 juli, at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
16: Denk je soms nog aan
15: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde, op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
17: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
18: Oh, is die goed?
17: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
18: Wat is daar mis mee?
17: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken en die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
18: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
19: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
9: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
20: Met B&B, Veronique.
21: Ja, zeg, Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
20: Ah, Toby.
21: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerpen wel mee.
20: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
0: De mooiste ochtendshow. Vanaf maandag vanuit B&B, Veronique.
19: Sta op met Veronique de Kom.
0: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes.
22: Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
2: Goedemiddag, het is 3:12. Nieuws met Sen de Papa. En Sen, de politie houdt op dit moment een massale klopjacht.
23: Ja, sorry, ik sta hier. Normaal gezien sta ik op een andere plek.
2: Een andere microfoon, ja.
23: In de buurt van het AZ Sint-Jan in Brugge is dat zo. Daar is een gedetineerde uit de Brugse gevangenis ontsnapt. Hij slaagde erin om tijdens een kledingwissel ervan door te gaan. Het gaat om een man van Russische afkomst die in het bezit zou zijn van een scherp voorwerp. Het ziekenhuis werd ook een tijd lang ontruimd, maar de verdachte zou intussen het ziekenhuis al uit zijn. De politie zet onder meer een speurhond en een helikopter in en vraagt ook om de omgeving te vermijden of toch zeker binnen te blijven. 1 op de 3 artsen met een eigen vennootschap verdient netto meer dan de premier. En die houdt zo'n 10.651 euro per maand over. Dat blijkt uit een onderzoek van De Morgen. De verschillen zijn bovendien enorm. De ene specialist verdient 4 keer meer dan de andere. De radiologen staan helemaal bovenaan met een mediaanwinst op jaarbasis van maar liefst 218.000 euro. Kinderartsen verdienen dan weer het minst. Slechts een mediaanwinst van 57.000 euro. Over alle specialisaties heen maakt de vennootschap van de arts een mediaanwinst. Een netto-winst van 82.000 euro in België. Dat komt neer op zo'n 6.800 euro per maand. De Yellow Tigers, de Belgische volleybalvrouwen, hebben vandaag ook hun

0: wij de wedstrijd in de Volley Nations League niet kunnen winnen. Ze gingen in het Chinese Nanjing met 0-3 onderuit tegen Tsjechië. Volgens bondscoach Chris van Snik moeten de Tigers vooral op hun verdediging werken, want die liet de wensen over. Maar veel tijd krijgen ze daar niet voor, want morgen nemen de volleybalvrouwen het in Nanjing al op tegen Thailand en zondag is Servië de tegenstander.
1: Nostalgie weer.
0: Het klaart steeds meer op vanuit het westen. In de namiddag zou dat dan overal in het land zo moeten zijn. Maxima schommelen vandaag tussen de 14 en 19 graden. En er staat nog een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wordt het wisselvallig, met 's namiddags ook wel wat buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het normaal wel droog. Maximaal tussen de 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het ook weer wisselvallig weer en wordt het zelfs moeilijk om te ontsnappen aan een plaatselijke bui. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are nostalgie. Hits at work.
2: Marcia Boirodi.

0: Zalig. Zalig dit. Anja Delen heeft ons plan van vandaag al goed door. Ik krijg net dit binnen van haar in de Nostalgie-app.
1: De kale naadbos.
2: Hela, ja.
1: Oh, naadbos. De kale naadbos, zedeleven.
0: Wat een queen, die Anja. Jij bent nu al de ster van mijn dag. Perfect laten horen waar deze bezing vrijdag voor dient hier bij Nostalgie. En doe gerust mee. Hè. Jij gaat hier kierend van plezier naar het weekend vertrekken met extra aanstekelijke muziek. Zometeen een feel-good song. De puurste in haar soort, vind ik. En ook nog eens heerlijk goedkoop geweest om op te nemen. Maar daar kom ik zo nog wel op terug. Eerst langs Boney M. en The Rivers of Babylon.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Feel good momentje van de dag hier met Bobby McFerrin. Met zijn mond als voornaamste instrument. Elk geluid dat je hoort, heeft hij zelf ingezongen gewoon. Lekker goedkoop. Geen extra muzikanten nodig, zie. Don't worry, be happy. Voor Britney mocht het dan weer wel iets kosten. Die hoor je zo.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt. Buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
3: Ciao, kus.
2: En terug naar binnen te gaan.
3: Hallo, kus.
2: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
9: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
8: En rapperikken.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Download nu de Nostalgie-app. En stuur gratis berichten naar onze studio.

0: Don't Go hier bij Nostalgie. En van Yazoo gaan we recht naar Nielsen. Een gast die enorm onzeker is geweest trouwens. En misschien nog altijd een beetje is over zijn dansmoves. Diep van binnen is hij zo die persoon die liever aan de bar blijft hangen op een feest. Liever een pintje meer dan een lullig figuur slaan op de dansvloer, dat idee. Tot hij op een dag doorkreeg dat het eigenlijk totaal geen zin heeft om je druk te maken over wat anderen denken over jou.
1: Oeh.
0: Nee, toch? Moet gewoon gaan genieten van het moment.
1: Yeah.
0: Met de moves die jou zo uniek maken.
1: Ah, yeah.
0: Of ze nu strak of stijf zijn. We zijn allemaal

0: Een lekker gitaar even erbij, om de moed erin te houden voor de rest van die werkdag. Kiss, I was made for loving you bij Nostalgie. En straks krijg je van mij de grootste hit van een van de succesvolste danceformaties die ons land ooit heeft gekend. Het is voorna Milo en Phil Collins.
1: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
8: Uw mobiliteitsbudget?
7: Ja.
8: Laten we samen eens kijken.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: It's at work.
12: Marcia Boirodi.

vandaag hoor jij hier in Hits at Work de eerste en de grootste hit van Milk Inc. Doorgestuurd door onder andere Kevin Monet in de Nostalgie-app. Ja, en wie zijn wij om daar nee op te zeggen, toch? Daar heb je ze. Dit was hun eerste grote hit in ons land. In My Eyes. Die kreeg je daar straks al bij Alexandra. Och, ik zie Anne Vervoort nog zo voor mij trouwens op 10 om te zien. In haar lange leren rokken, kleurige dreadlocks en haar energieke dansstijl vooral ook. Het begin van een enorm succesverhaal voor Milk Inc. En toen kwam die grootste hit natuurlijk. Ondertussen dan met Linda als stem en gezicht. De formatie die ook massa's sportpaleizen heeft gevuld in de jaren nadien. En dat binnenkort gewoon opnieuw gaat doen. Want hoe tof is het om Reggie en Linda ondertussen alweer een tijdje herenigd te zien in toch wel veruit het strafste danceverhaal van ons land. Die grootste hit van Milk Inc. die kwam er in 2000, aan het begin van de Nili dus. Walk on Water.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Op naar Dr. Alban zometeen. Sing Halleluja komt er zo aan.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
6: Wow.
5: Op sunweb.be.
7: Sst. Luister.
6: Sunweb.
7: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
10: Als dit herkenbaar is voor jou...
11: Zeg Chantal, wat is dat?
12: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
11: Amai zeg.
10: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
11: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
12: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
11: Ah ja. Hè?
10: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
13: Kurkfabriek van Avermaat.
14: Leden bij Leemans.
15: Zeg Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
16: Allee, Harry.
15: Wat?
16: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
15: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
14: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
15: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
17: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
18: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
19: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
17: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
18: Oh, maar dat is correct.
20: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
21: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders.
22: Nostalgie. Relax.
21: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
22: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
21: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 1 voor 1. Nieuws met Quinten Jordens. En de verontwaardiging in Frankrijk is groot na de dood van Liana.
23: Ja, Liana is het 11-jarige meisje dat gisteren dood werd teruggevonden na een speurtocht van 6 dagen. Nu roept de Franse minister van Justitie alle procureurs-generaal van het hele land samen voor een vergadering. Want het Franse gerecht heeft gefaald, zo klinkt het. Er liepen immers al meerdere aanklachten tegen de hoofdverdachte Jérôme Barella over bijvoorbeeld verkrachting van minderjarigen. Maar dat leidde nooit tot een veroordeling en zelfs niet tot een verhoor. Barella is de vader van een vriendin van Liana en bij hem werd

0: het meisje voor het laatst gezien. De politie zoekt nog steeds met man en macht naar de gedetineerde die deze voormiddag ontsnapte in Brugge. De man, een Russische dertiger, werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan voor een medische ingreep, maar tijdens een kledijwissel bedreigde hij de bewakers met een scherp voorwerp en ging er vandoor. De politie zet onder meer een speurhond en een helikopter in en vraagt ook om de omgeving te vermijden. De Yellow Tigers, de Belgische volleybalvrouwen, hebben ook hun tweede wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Ze gingen in het Chinese Nanjing met 0-3 kansloos onderuit tegen Tsjechië. Bondscoach Chris van Sneeken was vooral teleurgesteld in de verdediging van de Tigers. Morgen nemen de volleybalvrouwen het op tegen Thailand en zondag is Servië de tegenstander.
1: Het weer met Erwin Franks.
2: Vanmiddag ontstaat er eerst nog een bui. Stilaan wordt het droger. Vanavond zelfs helemaal droog met opklaringen. Staat wel een goed voelbare wind die het wat fris doet aanvoelen. Morgen start met afwisselend zon en wolken. Na de middag meer wolken gevolgd door regen. Bij toch al 20, 21 graden. Zondag wordt de betere dag van het weekend. Maar dat droge intermezzo is van korte duur. Op maandag en op dinsdag zijn de wolken terug. En zeker op dinsdag valt er ook regelmatig regen.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
4: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
5: Het is Meezing Vrijdag. We are Nostalgie. Hits at work.
6: Marcia Boirodi.

0: Te veel Demasiado Corazon in jouw heerlijke lading Hits at Work richting weekend. Nostalgie. Met nu een song met een wel heel speciale muze.
1: Ja.
0: Het moment dat zij kwam binnenwandelen in de kamer, stond plots binnen de 5 minuten het refrein van een wereldhit in wording op papier. En de naam van die muze was Ruby. En ze was de hond van de drummer van Kaiser Chiefs.
1: Ja.
0: Geen mysterieuze of onbereikbare vrouw. Maar een prachtige zwarte labrador. Met een paar ogen waar je spontaan week van wordt. Of hoe jouw viervoeter niet alleen licht en liefde, maar ook muziek in je leven kan brengen. En in het geval van Kaiser Chiefs hier een schone zak sinds. Want jongens, wat een succes deze hit.

0: The Ladies van TLC. No scrubs, 90s nostalgie. Maar zal ik jou zo nog eens vertellen hoe jij een klein beetje quality time kan scoren voor jezelf. Op onze kosten binnenkort. We spreken af na Billy Ocean en Eric Clapton zometeen.
1: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus, go voor info naar telenet.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
13: promo koken.
12: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
14: Voilà, dat is dan afgeboxt.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Het is Meezing Vrijdag.

Slow Hands, Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Nog 3 keer slapen, zeg. En we gaan allemaal samen kunnen volgen hoe het allemaal gaat in B&B Veronique. Dus Vero heeft alle tips en goede raad die je maar kunt hebben gekregen, denk ik, in de voorbije week. En nu mag ze die dus allemaal in de praktijk gaan zetten in haar eigen B&B vanaf volgende week op de radio. Wat loopt er goed en wat loopt er mis daar? Je hoort het dus elke ochtend aan de ontbijttafel bij de warmste ochtendclub van Vlaanderen hier bij Nostalgie. Met dus elke dag ook een andere bekende gast in die B&B die blijft overnachten en die jou misschien ook wel aan een B&B-verblijf kan helpen ergens in ons land, zodat jij ook eens lekker kan gaan ontspannen alleen of met je gezin met een lekker ontbijt erbij. We are music. Dat is dus vanaf nu maandagochtend, vanaf 6 uur live hier in Sta op met Veronique de Kok. En voor nu maken we verder werk van die meezing vrijdag zeker. The Rhythm of the Night, Corona komt.

0: Aan de uitleg zal het nooit liggen bij deze Bruno Mars. Yes. Die man die weet toch perfect wat te zeggen om een mens te doen stralen elke keer. Probeer het gerust eens bij de mensen dicht bij jou. Het gaat sowieso werken.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè?
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
7: schat, blijft kalm.
8: Kalm! Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
5: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
0: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
10: Immoscoop!
8: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
11: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
8: Och, jongens.
11: Dat is wel een held, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
2: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
13: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
14: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
15: Peugeot.
2: We are music. Hits at work.
1: Marcia Buarodi.

Tja, het is weer amazing vrijdag. Hopelijk zijn je stembanden genoeg opgewarmd voor de enige echte John Miles, want die komt er ook al aan zo meteen. Maar eerst een super aanstekelijke song over echte vriendschap. Het soort dat je buikpijn van het lachen bezorgt op café, maar zeker ook het soort waar je steun en de nodige reality checks uithaalt wanneer je bijvoorbeeld door, ik zeg zo maar iets, een liefdesbreuk gaat. Staat deze week trouwens op 3 in de Playwright Top 100, de officiële hitlijst met enkel en alleen Belgische topmuziek over alle genres heen. Check hem gerust op nostalgie.be. Niet nodig is dit van Meteor en Fleming.

0: hartje vol met deze John Miles.
1: Straks bij Nostalgie.
0: We kunnen weer een eindje voort vanmiddag. En dan moet deze Lionel Richie nog komen. Dancing on the Ceiling wordt onze volgende zometeen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
11: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
12: Oh, is die goed?
11: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
12: Wat is daar mis mee?
11: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
12: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
13: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
14: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
15: Met B&B, Veronique.
16: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
15: Ah, Toby.
16: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
15: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
17: De mooiste ochtendshow. Vanaf maandag vanuit B&B Veronique.
18: Sta op met Veronique de Kom.
17: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes.
19: Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
20: Koekzijde presenteert vrijdag 24 juli at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
21: Denk je soms nog aan
20: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. Zie in de zomerarena van Kokzijde op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
0: Het is 1 voor 2 al. Nieuws krijg je van Quinten Joppens. Het blijft onrustig door de besparingen in het Franstalig onderwijs.
22: Ja, in het Waalse Namen blijven zelfs meerdere middelbare scholen vandaag gesloten. Gisteren was het daar onrustig en werden verschillende demonstranten opgepakt. Aanleiding was dus het aangekondigde besparingsplan in het Franstalig onderwijs. Dat plan werd afgelopen nacht ook goedgekeurd, waarop verschillende scholen en leerkrachten bedreigingen ontvingen en nu minstens 2 scholen de deuren toehouden. De politie is er ook massaal aanwezig. En ook in Brussel is het opnieuw onrustig, want bij station Brussel Centraal arresteerde de politie al verschillende jongeren. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar opsluiting voor de 26-jarige Claudia de Carvalho. 3 jaar geleden bracht de Carvalho haar pasgeboren dochtertje in Brugge om het leven. De openbare aanklager vroeg om rekening te houden met de ernst van de feiten, maar wees ook op haar moeilijke jeugd als verzachtende omstandigheid. Voor kindermoord zonder

0: voorbedachte raden riskeert de vrouw 20 tot 30 jaar opsluiting. Deze namiddag oordelen jury en rechter over de definitieve straf. In Frankrijk is de verontwaardiging groot na de dood van Liana. Het 11-jarige meisje werd gisteren dood teruggevonden na een speurtocht van 6 dagen. En nu roept de Franse minister van Justitie alle procureurs-generaal van het hele land samen voor een vergadering. Want het Franse gerecht heeft gefaald, zo klinkt het. Er liepen immers al aanklachten tegen de hoofdverdachte Jérôme Barella over bijvoorbeeld verkrachting van minderjarigen. Maar dat leidde nooit tot een veroordeling en zelfs niet tot een verhoor. Barella is de vader van een vriendin van Lianne en bij hem werd het meisje voor het laatst gezien.
1: Nostalgie weer.
0: Vanmiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maximaal tot 19 graden. Morgen wisselvallig met 's namiddags buien, ook tot 19 graden. Zondag krijgen we dan vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog en ook dan maximaal tot 19 graden. Maandag en dinsdag een beetje wisselvallig met dezelfde temperaturen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are... We are... Nostalgie. Hits at work.
2: Marcia Boirodi.

Ja, de ambiance zit goed hoor. In de nostalgie-app ook. Erwin Leduc hoort een pak songs vanmiddag. Die hem keihard aan het helpen zijn om het weekend te halen straks. Dat is waar we voor gaan, hè. Love it. Die werkvlijt voeden met de grootste hits hier bij Nostalgie. Hoort daar een knappe Madonna bij in haar felroze satijnen avondjurk? Met de duurste diamanten rond haar nek en haar polsen? Ik denk het wel, hè. Is voor zometeen, zodra we uitgekungfoed zijn met deze Carl Douglas hier.

0: 90's nostalgie hier met Madonna, met Serial Girl, jawel. Straks krijgen we dankzij Unizo weer een binnenkijk in de wereld van een ongelooflijk toffe ondernemer. Dus we horen straks het verhaal van Peter, hier bij Nostalgie, die al jarenlang mensen helpt om de wereld net iets scherper te helpen zien. Met een passie voor zijn zak, voor zijn vak liever. Hij doet het met oog voor detail en met heel veel plezier. Doen we over 10 minuten. Eerst heb je van mij Freddie Mercury nog te goed zometeen en George Ezra ook al onderweg.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Een van de gasten, meneer De Wever, die wij mogen ontvangen, is u de welbekende minister Ben Weitz, die komt langs. Hoe moeten we hem verwennen? Wat mag er zeker niet ontbreken bij een overnachting bij Ben Weitz?
4: Ik zou een pyjama klaarleggen met lange mouwen en lange pijpen, want bij Ben weet je nooit hoe dat hij op het appel verschijnt. Dat kan wel eens heel verrassend zijn.
1: Luister maandag naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
2: En vanaf maandag live vanuit B&B Veronique. Oh, ik heb er zo'n zin in.
5: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
12: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
13: Amai.
12: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
13: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
12: Ja, handig inderdaad.
11: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
14: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
15: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk?
14: Die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
15: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
14: Ah, ja?
15: En daardoor veel minder potten verf, hè.
14: Ah, bon?
15: Ja.
14: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
16: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
17: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
18: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40%.

0: Instant goed gezien. Met George Ezra en Shotgun. Velen onder ons hebben het waarschijnlijk al eens gedaan of moeten het nog doen. Binnenkort een bril gaan kiezen bij een opticien. Het lijkt eenvoudig, maar achter elke perfecte bril schuilt echt wel heel wat vakkennis, precisie en passie ook. Dus maken we nu dankzij Unizo kennis met Peter van Optiek Akke in Brugge, die jou met plezier een nieuwe scherpe kijk geeft op het leven. Goedemiddag, Peter.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, ik zie dat jullie net...
1: Het zonnige Brugge.
0: Ach, het zonnige Brugge, dan is het al beter gesteld. Absoluut. In Brugge dan in Antwerpen. Hier is het een pak minder. Ja, ja. Zeg Peter, ik zie dat jullie net jullie 25-jarig bestaan hebben gevierd. Heb je ooit durven denken dat jullie zo'n gevestigde waarde zouden worden, al die jaren?
1: Nee, want wij zijn gestart in 1999. Tenminste, mijn vrouw is toen gestart in 1999 als jong meisje van 22 jaar na het opvolgen van de opleiding opticien-optometrist. Mm-hmm. Dus volledig vanaf scratch gestart. En op vandaag kunnen we met veel fierheid zeggen dat we anno in september de zaak 27 jaar samen uitlaten.
0: Wow,
1: ik ben erbij gekomen in 2011. En op vandaag hebben wij een heel toffe tandem. Mijn vrouw is heel technisch aangelegd, doet heel graag alles van montages. Mm-hmm. En ik hou mij vooral hoofdzakelijk bezig met alles van de verkoop, het advies naar de klanten en natuurlijk ook soms wel wat atelierwerk. Mm-hmm. Maar we zijn een perfecte tandem.
0: Fijn, fijn. In het huwelijk, maar dus ook op werkgerelateerd vlak. Ja, de passie en de vakkennis ontbreekt het zeker niet bij jullie, Peter. Want ik zie dat jullie zelf onder andere de brilglazen in hun monturen slijpen in een open atelier. Waarom vind je dat zo belangrijk om dat zelf te doen?
1: Omdat dat een heel groot verschil maakt tussen een vakopticien en onze bevriende collega's van Kiet, laat ons zo zeggen. Wij als opticien-optometrist, wij vinden het heel belangrijk dat de klant weet, als ze bij ons een montuur kopen, dat die montuur hier blijft, dat wij de glazen bestellen en dat wij, zodra de glazen binnenkomen, in ons eigen atelier op vorm slijpen en monteren. En dat die perfect tot op de 10e millimeter correct gemonteerd zijn.
0: Ja, ja, dat je echt tot die perfecte bril op jouw perfecte maat
1: absoluut.
0: Komt.
1: Absoluut. Heel belangrijk. Heel naar het comfort toe, naar het kijkcomfort toe. Dat de mensen zeggen van kijk, dat is ook onze slogan, oog voor perfectie. Ja. Dat is ook de reden dat we werken met een open atelier.
0: Okay, er zit veel liefde en bezorgdheid in jullie producten, wat fantastisch is om
1: absoluut.
0: Te horen, Peter. En jullie werken daarnaast ook nog eens heel graag met kinderen, hoor ik. Hoe maken jullie bij hen het verschil qua aanpak in de zaak?
1: Wel, in Vlaanderen zijn er heel weinig oplossingen voor kinderen. Heel veel collega's hebben een hoekje waar wat kinderbrillen hangen. Waar wij voelden, x aantal jaren geleden, dat er effectief wel een tekort was in onze regio naar een oplossing voor jonge kindjes. Mm-hmm. Vandaar hebben wij met onze ervaring, na een paar beurzen te bezoeken, de beslissing genomen om te starten met een shop-in-shop. Dat noemt Kinderoptiek Ziso. En daar bieden wij eigenlijk een oplossing aan de ouders en aan de kinderen, weliswaar van 0 tot 10 jaar, waar we eigenlijk werken met een pakketformule. Dus we hebben de keuze tussen Ziso, Ziso Plus en Ziso Zon Plus. En in die Ziso Plus en in die Ziso Zon Plus zit er een extra flexibel brilletje voor de vrije tijd. Denk maar aan de jeugdbeweging, denk maar aan een schoutkamp of een ander kampje. En ook de zonnebril op sterkte, wat heel belangrijk is voor die kleine kinderen om de ogen te gaan beschermen.
0: Voilà, een compleet pakketje liever voor je kind. Ik hoor, Peter, een opticien waar jong en oud zich thuis voelt, waar je persoonlijk begeleid wordt naar die droombril op maat. Ga gerust eens kijken. Ja. Optiekakke.be met de CK. Of loop gewoon eens beter binnen bij Peter en zijn vrouw in de winkel in Brugge. Peter, nog veel mooie jaren en welkom in onze club.
1: Met plezier. Fijne namiddag en een fijn weekend voor alle luisteraars.

0: altijd tof, vind ik dat. Als we onze lokale ondernemers een beetje kunnen steunen. Ik had net nog een fijne babbel met Peter van Optiek Akke in Brugge. En ik zie in de nostalgie-app dat Ans de Wolf daar binnenkort haar nieuwe bril gaat ophalen. Doe ze de groeten daar, hè, Ans. Zo'n fijne, warme mensen, ongelooflijk. Maar goed, voor vanmiddag gaan we naast je ogen je trommelvliezen ook nog eens goed soigneren. Dat gaan we doen met de Tavares Brothers. Heaven must be missing an angel, komt er zo aan.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
3: Ciao, kus.
2: En terug naar binnen te gaan.
3: Hallo, kus.
2: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee, dan kan ik mezelf volgen.
6: Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Oh, roséweken.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
12: Honda, the power of dreams.
13: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
14: Ik hoor weer elke boodschap.
15: Oma, ik moet pipi doen.
14: Ook de kleinste.
15: Allee, oma.
13: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
0: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
16: We are music.
17: Hits at work.
18: Marcia Boirodi.

geen Amazing Vrijdag zonder de kleppers van Starship, zeker. Nothing's gonna stop you now in die laatste van de werkweek. Daar gaan mijn collega's Toon en Sieg voor zorgen, zeker en vast. Super welkom om mee te komen hangen in ons Amazing Café zometeen. Dan hoor je gelijk waarom onze Toon er iets minder fris uitziet vandaag. Veel plezier met Soul Sister ook hier.

0: Straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Een serieus danspasje ga je mogen placeren. Dan deze komt eraan van Robin S. Show Me Love, dat is voor straks na het nieuws van 3.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar.

0: koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
5: Mediamarkt.
6: Bij Mediamarkt is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid. Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
8: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Ritchie, citroen met framboos.
10: Ritchie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Ritchie.
13: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
14: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
15: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
16: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
17: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
16: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
17: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
18: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
19: Nostalgie. 2 minuten voor 3, een hele goedemiddag. Het nieuws krijg je van Quinten Jordens. Quinten, er is een uitspraak in de zaak van de moord op een baby.
20: Ja, de vrouw die 3 jaar geleden haar pasgeboren dochtertje om het leven bracht, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Claudia de Carvalho vermoordde haar baby in Brugge vlak na de geboorte. Het Openbaar Ministerie eiste 18 jaar opsluiting, maar het Assisehof hield het op 15 jaar. De jury hield rekening met enkele verzachtende omstandigheden. De Portugese vrouw handelde niet met voorbedachte raden. Ze stond er alleen voor en gedroeg zich voorbeeldig tijdens haar tijd in de gevangenis. Voor de 2e dag op rij is het onrustig in Brussel en Namen door de protesten tegen het besparingsplan in het Franstalig onderwijs. Gisteren werden al verschillende demonstranten opgepakt. En nadat afgelopen nacht het besparingsplan definitief werd goedgekeurd, komen ook vandaag mensen op straat. In de buurt van Brussel Centraal troepten jongeren samen en daar moest de politie vandaag al verschillende mensen arresteren. In Namen blijven vandaag zelfs verschillende scholen gesloten, omdat scholen en leerkrachten bedreigd werden. En ook België heeft nu zijn eigen bultrug, want in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel, is deze voormiddag zo'n dier gespot. De bultrug zou gewond zijn, maar het is niet duidelijk hoe zwaar. De Schelde is een gevaarlijke plek voor het dier door de scheepvaart. Maar experts verwachten dat het door de stroming vanzelf weer in de Noordzee zal belanden. In april spoelde nog een bultrug aan in Duitsland. Die werd bultrug Timmy genoemd, maar na een wekenlange reddingsoperatie overleed die alsnog.
19: Misschien moeten we nog wel een oproep lanceren hoe we deze bultrug dan gaan noemen. Timmy was al leuk. Maar ja, suggesties zijn altijd welkom via de app.
21: Nostalgie weer.
20: Vanmiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maximaal tot 19 graden. Morgen wisselvallig met namiddagsbuien, ook tot 19 graden. Zondag krijgen we dan vooral wolken te zien, maar blijft wel droog. Maxima ook dan rond 19 graden. En maandag en dinsdag blijft het wisselvallig en ook rond dezelfde temperaturen. Meer nieuws vind je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
21: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het

0: Amazing Freitag. We are Nostalgie Amazing Café.
1: Ton en Sieg.
2: Na een week vol onweer en hagel is het hoog tijd om het weekend binnen te sluipen met een storm aan Mezingers. Komt helemaal snor hier in ons Amazing Café. Goedemiddag.

0: op en neer bouncen en zo richting het weekend gaan. Moet kunnen met UB40, Rat in My Kitchen. En daarmee is het 3:07. Een heel erg goedemiddag op deze vrijdag 5 juni. Het was nogal een stormachtige week, hè, met intense onweers en hagelbuien. En het, helaas, ja, blijft het slechte weer ook nog wel even bij ons, ook dit weekend. Maar gelukkig is daar, naar goede vrijdagse traditie, jouw vaste afspraak op de radio, de plek om het weekend in te zetten met alleen maar de allergrootste meezingers. Het Nostalgie Meezingcafé is geopend. En wie Meezingcafé zegt, die zegt ook Sieg de Donker. Goedemiddag, Sieg.
1: Goedemiddag, Toon.
0: Hallo, hoe is het met u?
1: Goed, ja. Ik heb eigenlijk heel hard genoten van het onweer.
0: Is dat echt?
1: Ja, en de regen, ja. Ik hou van regen. Ik vind dat echt heel aangenaam.
0: Dat is toch speciaal,
1: ja,
0: vind ik.
1: Ja, ik weet het. Ja. Maar als het zo warm is en het regent buiten, dan hou ik ervan om zo in de regen te gaan dansen. En ik heb dat ook effectief met mijn kinderen gedaan. Dus het was heel gezellig.
0: Maar toch niet zo met die hagelbollen
1: en
0: al?
1: Nee, dan niet. Hagelbollen. Het onweer en hagelbollen is minder leuk, ja, natuurlijk, want dat kan veel schade aanrichten. Ja. Maar regen, ik ben daar wel blij mee.
0: Oké, ik wat minder. Maar kijk, goed, dan verschillen we van mening.
1: Ja. En hoe is het met u?
0: Goed, ik ben eigenlijk nog niet zo heel lang terug van een klein tripje.
1: Ik weet het.
0: Vorige week was ik er niet hier in het Meezingcafé, want ik was op vrijgezellenweekend voor mijn beste maat, die binnenkort trouwt. 12 venten, 4 dagen naar Lissabon.
1: Dat is het beste van het beste.
0: Ja, beste van het beste. Het was zo geweldig leuk, maar ik moet echt toegeven, ik ben precies nog altijd wat aan het bekomen. Het was, ja, wat je denkt dat het was, zo was het.
1: Zo was het, mooi.
0: En dan denk ik als nog maar 29-jarige snotneus... Ja. Wat gaat dat zijn als ik richting de 40 ga of zo?
1: Ja, wat wil je daarmee zeggen?
0: Ik kan het jou vragen, Sieg. En? Wordt het echt alleen maar erger?
1: Ik ga eerlijk zijn. Het betert er niet op, alleszins.
0: Oké, het is niet echt hoopgevend. Maar kijk, de herinneringen aan zo'n toptrip, daar kan ik wel echt nog heerlijk van nagenieten. Maar kijk, we zijn weer herenigd vandaag.
1: Voilà, wij zijn er eenmaal klaar voor om het weekend tegemoet te gaan. Jij bent ook bijzonder welkom, want de deur van ons Meezingcafé, die gaan weer wijgenwaad open. Wagenwijd open voor iedereen. Dus plof u lekker in een van onze zetels op ons terras. Schenk u zelf iets fris uit of vraag het aan ons, dan komen we het wel brengen. Maar vooral, warm die stembanden maar op, want... Je zult ze nodig hebben.
0: Amai, nog niet. Zeker met deze knaller van Walk the Moon. Shut up and dance.

0: Ze hebben gelijk, hè. De mannen van London Beat. You bring on the sun. Want van de weergoden zal het helaas niet komen vandaag. Maar jij daar, jij laat het zonnetje zo hard stralen. 16 minuten over 3 ondertussen.
1: Ja, we krijgen hier nog een heel leuk berichtje binnen van Alex uit Moerbeke-Waas. Die laat weten dat hij binnen een uurtje zijn verjaardag viert. Zijn 38e verjaardag. Ik kan jou alleen maar zeggen, Alex, het gaat alleen maar bergaf van je 35. Maar geniet van je verjaardag, want hij gaat lekker uit eten met zijn gezinnetje. Dus veel plezier ermee. En misschien heb jij ook nog wel leuke eetplannen dit weekend. Laat het ons weten via de app. Dat is altijd leuk. Dan kunnen wij meegenieten.
0: Ja, en zo is lekker gaan eten. Dat is toch het beste in het weekend. Even niet moeten koken, gewoon voetjes onder tafel. Heerlijk. Zeg, het is volop examentijd voor alle scholieren en studenten. Begin juni is dat het van... Ja, daar denken we met niet zoveel pret aan terug met z'n allen.
1: Ik zou het nooit opnieuw doen.
0: Misschien heb jij daar thuis ook wel een blokkende student thuis rondlopen. Wel, straks nemen we jou even mee terug naar jouw eigen studententijd. Want we zijn wel eens benieuwd hoe braaf jij was tijdens die examens. Zeg, iets zegt mij... Dat jij misschien minder braaf was? Ik weet niet waarom dat ik dat denk.
1: Hoe durf je dat te zeggen?
0: Maar meer daarover straks. Eerst over een paar minuten misschien wel de grootste hit van ABBA. En ook nog een heerlijke powerschijf van een heerlijk powerwijf uit de 80's.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
9: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
10: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
11: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
10: En helemaal op maat.
11: Zeker, tot in de details.
12: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

0: mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: misschien een omstreden uitspraak daarnet, of dit misschien wel de grootste en bekendste hit van ABBA zou zijn. Maar ja, toch, ja, komt er in de buurt. Mamma Mia, kom aan.
1: Allemaal van ABBA, eigenlijk.
0: Het is waar, maar de film is daar wel naar genoemd. Ja. En de musical en al, dus dat is toch wel echt iconisch, denk ik. Mamma Mia, heerlijk.
2: Nostalgie Amazing Café.
0: Begin juni, dat wil zeggen dat zowat alle scholieren en studenten nu echt wel midden in de examens zitten. Overal ter lande wordt momenteel hard geblokt en gezwoegd. Misschien zwerft er bij jou thuis ook wel een blokkende student rond die je dan af en toe gewoon eens moet gaan voederen met gezonde snacks.
1: Maar laat ons...
0: Gezond. Ja, dat doen de meeste ouders zullen dan toch zo proberen om een stukje fruit te snijden en zo. Maar weten die veel dat die student waarschijnlijk een hoop koeken heeft liggen en
1: mijn
0: zo.
1: Mijn mama die schilde altijd de appeltjes en die sneed dat in stukjes. Dat was zo leuk.
0: Dat is wel leuk, ja. Maar laten we eens even teruggaan naar jouw studententijd.
1: Ja, want wij zijn heel benieuwd hoe braaf jij was als student tijdens de examens. Want onze prangende vrijdagvraag van deze week die luidt als volgt. Heb jij wel eens gespiekt op een examen?
0: Oh.
1: En zo ja, wat waren jouw spiektechnieken? Laat het ons even weten in de Nostalgie-app.
0: Ja, even voor alle duidelijkheid. Wij willen hier niemand aanzetten tot spieken. Moeten we erbij zeggen. Doe het niet. Het kan je serieus in de problemen brengen. We zijn verplicht om dat te zeggen, hè, Sieg.
1: We zijn verplicht.
0: Maar er zijn natuurlijk wel mensen die dat vroeger wat gedaan hebben. Hè. Ik zelf moet echt eerlijk toegeven, ik heb dat amper gedaan. Ik was een heel voorbeeldige student. Ah. Het ergste wat ik misschien ooit eens heb gedaan, is zo een keer subtiel naar links of rechts kijken. Toen je nog niet zo'n map moest zetten om niet af te kijken.
1: Ja.
0: En zo een keer even links of rechts kijken bij je buurt, dat is eigenlijk het ergste. Maar ik heb een voorgevoel, Sieg. Je kijkt al met een grijns naar mij.
1: Ik heb ook nooit gespiekt. Nooit, nee. Ik ga eerlijk zijn. Bij ons was dat bijna een Olympische sport, spieken.
0: Is het echt?
1: Ja, dat was echt. Wij hadden technieken geleerd om goed te kunnen spieken. Zoals ik had een pen. En daar was zo'n ijzeren latje aan. Ja, en daar kon je aan trekken. En dan kwam daar echt een heel A4-papier uit. Zodat je kon volschrijven. En als die leerkracht zich dan omdraaide in de les, dan hoorde je opeens zo 20 pennen zo... terug in die pen, de papiertjes terug in de pen vliegen. Oh.
0: En ben je ooit gepakt?
1: Veel betrapt. Ja, veel arresten gehad. Ik ben veel woensdagnamiddagen in school moeten zitten.
0: Blijven, ja.
1: Ja, maar de beste techniek dat we uiteindelijk hadden gecreëerd was, je moest niet afkijken, want dat viel veel te hard op. Je moest gewoon je examen wisselen. En dat valt niet zo op, want je doet gewoon rap wissel. En dan vult je iemand anders zijn examen in. En dan wisselt je gewoon terug.
0: En dan wisselt je terug.
1: Ah ja, dat is super slim.
0: En dan deel je mekaars kennis eigenlijk.
1: Voilà.
0: Oké, fantastisch. Ik zou nu willen zeggen, bedankt voor de tip. Maar nee, dat mogen we niet zeggen.
1: Niet doen.
0: Maar was jij een speaker en wat waren jouw ultieme speaktechnieken? Dat is de prangende vrijdagvraag van deze week. Laat het ons weten via de Nostalgie-app. En geen zorgen, waarschijnlijk zijn de feiten verjaard ondertussen. Dus je kan hier echt wel vrij uitspreken bij ons. Stuur maar door via de app. Maar nu eerst...
1: Scabadabadoo. I'm a

0: ja, words don't come easy. En wat doe je als the words not... they don't come easy. Amai, dat was heel slecht Engels. Ik wou een toffe overgang bedenken. Wat doe je dan als de woorden niet komen op
1: dan
0: een examen?
1: Dan moet je speaken
0: natuurlijk. Het zijn volop examens, maar was jij vroeger een speaker?
1: Ja, er zijn heel veel berichtjes binnengekomen. En Peggy Goossens uit Bornem, die schreef alles onder haar rokje. Die had dus een rokje aan haar zo. Die schreef alles op haar been. En dan tijdens examens kon ze haar rokje een beetje omhoog doen.
0: Ah,
1: zo.
0: Ja.
1: En dan kon ze al haar speakbriefjes lezen.
0: Ja, want daar checken ze niet natuurlijk.
1: Nee,
0: ja,
1: ze is nooit gepakt. Ja, nee. Ook als leerkracht. Als je dat dan ziet, dan gaat het toch zo moeilijk. Doe je rok uit.
0: Het gaat niet, hè.
1: Ja, dat maakt niet.
0: Slim.
1: Maar was jij ook een speaker vroeger? En heb jij subtiele speaktechnieken? Laat het dan even in de Nostalgie-app weten.
0: Ja, er komt al heel veel binnen. Straks gaan we er nog heel wat met jou delen. Ja. Maar blijf ze vooral even doorsturen via de app. Blijf nu zeker ook hangen, want Molokko komt er nog aan met een geweldig dansbare schijf. Ideaal voor een vrijdag. Eerst nog een soul-duo dat voor de helft bestond uit CeeLo Green. Jawel, Gnarls Barkley, zo heette de band. Met een grote hit uit de Nelly's. Die komt er zo meteen aan.
2: Het weekend van Nostalgie.
3: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hitweekend.
2: Met non-stop de grootste hits
4: en geen getetter.
3: Ook dit weekend bij Nostalgie.
5: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 20% korting op country steaks.
12: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Zeg Jasmin,
14: uh-huh.
13: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
14: Uh-huh.
13: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
14: Dat klopt.
13: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
14: Yes.
13: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
14: Joehoe.
13: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
14: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
13: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
14: Ja, zeker. Ja.
11: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
15: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
16: Oei, wacht hè.
17: Rustig, Sian, even
16: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
17: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
15: Prima, prettige avond.
16: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
17: Ja, zeker dat.
18: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
8: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
17: Wat? 3?
6: Yep.
17: Zeg, go voor info voor op ons vriendinnenkruis. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
19: Oh, is die goed?
17: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
19: Wat is daar mis mee?
17: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
19: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op kruis.
20: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
21: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
22: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
0: Lenen bij Leemans.
1: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
4: Allee Harry.
1: Wat?
4: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
1: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
0: Lenen bij Leemans. Is lenen bij vrienden.
1: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
23: Als dit herkenbaar is voor jou...
24: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
25: Amai, dweilen leggen, water op kussen.
24: Oh, Chantal zwijgt ervan.
23: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
26: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
25: Vocht en kurk? Oeh, die kurk.
23: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
26: Kurkfabriek van Avermaat.
27: Nostalgie, Mezing Café.
28: Toon en Sieg.

0: Heerlijk toch deze. Norris Barkley en Crazy. Daarmee is het 14 voor 4. Het is weer die tijd van het jaar waar elke student tegenop kijkt. Examens. Ah, wat zijn we toch allemaal blij dat we daar vanaf zijn. Maar het doet ons wel terugdenken aan onze eigen studententijd. En wij vroegen ons af, heb jij wel eens gespiekt op zo'n examen? En wat waren dan jouw beste spiektechnieken?
1: En het is heel duidelijk, er zijn heel veel mensen die gespiekt hebben in hun leven. Zoals Chris de Mulder, die uit Kontig die stuurt. Stak meer tijd in mijn spiekbriefjes te maken. Billen vol schrijven, kladbladen schrijven en wisselen tijdens examens. Etiketten onder. Hij deed het allemaal. Maar Chris, misschien had het je minder tijd gekost om gewoon effectief te studeren.
0: Ja, dat is dan het absurde eigenlijk soms. Ja, hè,
1: die steken daar dan zoveel tijd in. En dan stuurt er nog iemand anoniem. Allee, hij stuurt niet anoniem. Wij weten zijn naam, maar hij wilt anoniem blijven. Anoniempje uit Vilvoorde stuurt. Ja, ik heb wel echt Olympisch goud gehaald met spieken, maar ik ben nooit gepakt. En mijn naam niet op antenne gooien, want mijn dochters zijn voorbeeldige studenten en die moeten nog studeren.
0: Kijk, bij deze, we respecteren dat.
1: We respecteren. Ja. En dan is er ook nog één zeer bijzonder verhaal binnengekomen van Tamara Wuits uit Schoten. Goedemiddag, Tamara.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Tamara. Och, gaan we hoorden het daarnet al. Ja. Jouw stem, alles oké ermee?
2: Ja, ik heb een virus op mijn stemband, waardoor mijn stem soms weg is.
0: Dat legt wel een extra portie drama dat dat toevoegt aan dit verhaal. Dat past eigenlijk.
1: Ik zeg altijd, beter een virus oplopen dan gepakt worden met spieken. Dat is ook mijn motto in het leven. Tamara, je had een heel goed verhaal. Je mag het met ons en met heel de wereld delen.
2: In mijn eerste jaar verpleegkunde, dan had ik tweede zit. En dan wist ik er niet beter op met mijn vriend toen van mijn haar los te laten. Ik had al lang haar en een oortje in te steken. En dan mijn gsm onder mijn BH te steken. En dan zo mijn vragen voor te lezen, zodat hij die kon opzoeken.
0: Oh
2: en
0: dan
2: antwoord kunnen geven. Maar ja, ik was al altijd geblazen.
0: Wacht, het einde hebben we niet zo goed verstaan. Wat was er op het einde?
1: Wat was het resultaat?
2: Ja, dat ik nog altijd gebast
1: was. Nog altijd gebast? Hoe kan dat nu? Tamara, ofwel was het een heel moeilijk examen, ja, of uw vriend heeft de foute vragen opgezocht.
2: Ja, ik denk eerder het laatste, maar ja, dat ben ik.
1: En ben je nog altijd samen met die vriend of niet?
2: Nee, dat is
1: gedaan. Dat is gedaan, ja, ik snap het.
0: Ja, als je zo'n verhaal samen meemaakt,
1: ja, dan is het einde.
0: Ik vind het wel goed, met die stem, Tamara, ja, lijkt het alsof je nog altijd een beetje emotioneel wordt om het te vertellen. Ja. Dankjewel om het met ons te delen. Maak er een fijn weekend van, Tamara. Salutjes, hè. Bye-bye. Dankjewel voor al die fantastische speaktips. Ja. Ik vond het geweldig.
1: Leuk.
0: Maar misschien moeten we wel nog even een kleine disclaimer meegeven, die we moesten toch even verplicht meegeven van onze baas. Ja. Dus dan gaan we dat gewoon even doen. Hier komt hij. Alle vermelde speaktips in dit radioprogramma zijn louter informatief en willen in geen geval aanzetten tot spieken. Het Nostalgie Meezing Café kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor studenten die in de nabije toekomst worden betrapt op spieken door hun onderwijsinstelling.
1: Geweldig.
0: Voilà, bij deze. Goed. Hebben we toch gezegd, nu zijn we safe. Hè? Maar ja, ken dat, dan gaan ze beginnen zeggen, die Toon en Sieg, slechte invloed. Van jou dachten ze dat al. Maar van mij, mijn reputatie is hier toch echt al... Allee, ik wil die niet op het spel zetten, dus bij deze.
1: Ja, kijk.

0: Gooi die dansbeentjes los met Moloko, Sing It Back.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: Het is vrijdagnamiddag 5 juni, je hebt een hele week hard gewerkt. Je hebt een hele week de hete adem van je baas in je nek gevoeld. Zo ademt die baas waarschijnlijk.
2: Werken,
0: zegt hij dan. Die van ons doet dat toch. Liep je daar net nog rond. Echt.
2: Werken.
0: En dat doen wij dan. Maar goed, je hebt de hele week ook moeten staren naar die laptop. Maar het is tijd om daar een einde aan te maken. Enfin, aan de werkweek dan toch. Want het wordt tijd om onze wekelijkse speech af te steken. Zie gaat dat straks toch alles eens doen.
2: Het is tijd om al je zorgen even achter te laten op je werk en samen gewoon het weekend te openen. Stuur ons die plaat door die jou direct in een werksfeer brengt. Een fantastische...
0: Wat zei je daar?
2: Die jou in de werksfeer?
0: Nee, in de weekendsfeer.
2: In het weekendsfeer. Een fantastische meezinger, een liedje dat er echt gewoon voor zorgt dat je instant gelukkig wordt.
0: Ja, met welke geweldige meezingplaat wil jij het weekend straks openen? Stuur jouw plaat door in de Nostalgie-app. En dan openen wij straks met jou een song officieel het weekend. Maar eerst gaan we naar Nederland. Met twee iconen, René Vroeger en Het Goede Doel. Want niks beter dan een eigen huis. Maar deze plaat die toch alles kan een mens gelukkig maken.
3: Ik ga nu

0: Maar we hebben ook iemand nodig die weekend wilt roepen en een goede plaat doorstuurt.
1: Ja, dat vooral. Met welke plaat wil jij het weekend zometeen officieel en ceremonieel openen? Laat het ons weten via de Nostalgie-app. Deze krijg je zometeen sowieso al. Man at Work met Down Under komt er zometeen aan.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
4: Die tijdsregistratie bedoelt je?
3: Ja.
4: Daar kan ik u bij helpen.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
11: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
12: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. 2 voor 4, goedemiddag. Het nieuws met Quinten Jordens. Quinten, de Lijn reageert op de ophef over de chauffeur van het busongeval.
13: Ja, de vervoersmaatschappij De Lijn kreeg nooit klachten over het rijgedrag van de chauffeur van het ongeval in Buggenhout. Dat zegt de directeur-generaal van De Lijn. De chauffeur was een van de 4 dodelijke slachtoffers en er was deze week veel te doen over zijn rijgedrag. Maar los van 2 kleine snelheidsovertredingen was er bij De Lijn dus geen probleem bekend. De Lijn gaat wel samen met de partners rond leerlingenvervoer nu een register bijhouden van alle klachten over chauffeurs. En zo hopen ze in de toekomst sneller te kunnen ingrijpen bij problemen.
1: Oeps, doet hij het niet? Dan nee. Ga ik hem geven. Voilà.
13: Meer dan de helft van de tramsporen in Vlaanderen zijn in slechte tot zeer slechte staat. Dat blijkt uit cijfers van De Lijn. Normaal gezien gaan tramsporen 15 tot 25 jaar mee, maar in Vlaanderen rijden de trams op sporen die tot 40 jaar oud zijn. En dat leidt tot slijtage. De Lijn vervangt jaarlijks wel dik 20 kilometer aan tramsporen, zo'n 5% van het hele net. Maar dat is niet genoeg en dus vragen ze meer investeringen van de Vlaamse overheid. En de vrouw die 3 jaar geleden haar pasgeboren dochtertje om het leven bracht, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Claudia de Carvalho vermoordde haar baby in Brugge vlak na de geboorte. Het Openbaar Ministerie eiste 18 jaar opsluiting, maar het Assisehof hield het op 15 jaar. De jury hield rekening met enkele verzachtende omstandigheden. De Portugese vrouw handelde niet met voorbedachte raden en gedroeg zich voorbeeldig tijdens haar tijd in de gevangenis.
14: Nostalgie weer.
13: Een zwaar bewolkte namiddag, hier en daar een buien, maximaal tot 19 graden. Morgen wisselvallig met 's namiddags buien en ook 19 graden. Zondag krijgen we dan vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog bij ook al temperaturen tot 19 graden. Maandag en dinsdag blijft het kwakkelen met opnieuw dezelfde temperaturen. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
16: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
17: Het is Meezing Vrijdag.
18: We are
19: Nostalgie.
18: Nostalgie Meezing Café.
20: Ton en Sie.
1: Zeg, ga eens naar de voordeur en doe die eens open. Mag, kijk eens daar. Het is het weekend dat voor de deur staat. Ja!

0: Hopsakee. Het geluid van het weekend eigenlijk, hè. Labouche en Be My Lover.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: 4:08 op vrijdagnamiddag. Je mag bijna afronden en uitblazen op het werk. Want we gaan het weekend officieel openen. We hadden een heel leuk berichtje binnengekregen van Geneviève uit Putten. Met echt een waanzinnig goed verzoekje. En normaal gingen we bellen met Geneviève, maar die is echt net weggevallen.
2: Ja, dat is net, ja.
0: Dus dat kan soms gebeuren.
2: Dat gebeurt, ja. Dus als hij iets instuurt, we proberen altijd te bellen. Probeer dan aan de lijn te blijven.
0: Maar kijk, we gaan toch het weekend nog altijd starten met het geweldig verzoekje van Geneviève. Dat is Sunlight du Tropique van Gilbert Montagnier. Dat is echt zo'n nummer. Ik moest even nadenken hoe het ook alweer ging. Dus ja, zo'n titel die je niet meteen, of mij toch niet meteen nog iets zei, maar als je het hoort, dan ben je meteen mee.
2: Je gaat het direct weten welk nummer het is, maar het blijft wel onze taak om het weekend natuurlijk te openen.
0: Eigenlijk is het misschien ook wel eens leuk dat wij dat nu eens even zelf volledig kunnen doen. En ik zal dan ook samen met jou de taak op mij nemen om zo luid mogelijk, maar echt zo luid mogelijk weekend te roepen.
2: En misschien moet de luisteraar gewoon ook ineens meedoen.
0: Natuurlijk. En waar je nu ook bent, is het in de auto of is het thuis of maakt niet uit waar, gewoon echt zo luid mogelijk weekend meeroepen aan het einde van Seas and Speech.
2: Ja.
0: En dan, dan kan het echt niet meer stuk gaan met dat weekend.
2: Een kleine tip, zet je radio wel een klein beetje zachter, want ik kan heel luid weekend roepen en ik wil je oren niet beschadigen.
0: Voilà, het is toch sympathiek dat je dat even meedeelt. Goed, dan gaan we eraan beginnen. De ceremoniële speech van ceremoniemeester Sieg. Hier gaan we.
1: Nostalgie Amazing Café.
3: Ahem, ahem, ahem. Als ceremoniemeester met mijn ogen paarse hoed, bevoegd voor lolmakerij en sfeerbeheer, uitgedost met een ereteken van de Orde van de Knaldrang en met een doctoraat in het vuiven, verklaar ik Sieg de Donker op deze vrijdag 10... op deze vrijdag
0: 5 juni,
3: het weekend officieel voor geopend. Dus Toon en mezelf, ik hoop dat je er klaar voor bent, want dit is jouw moment. Het is weekend!
0: Iedereen ook doof het weekend in nu.
2: Ja, voilà,
0: bedankt daarvoor, Sieg.
2: Zet je radio maar terug een beetje harder vanaf nu. Want we gaan er nog van genieten,
0: het
2: jongens.
0: Het zal wel zijn, we hebben nog zoveel geweldige meezingers klaarstaan. Het is vrijdag, het weekend kan beginnen. Je voelt het tot in je kleine teen. En de playlist hier in het Meezing Café, die denkt daar hetzelfde over, hoor. Maar eerst dus het verzoekje van Geneviève uit Putten. Dit gaat even deugd doen. Le Sunlight des Tropiques, Gilbert Montagnier.

0: Dit blijft toch eeuwig goed, hè? Een classic van de Rolling Stones, Start Me Up. En het is heerlijk om te zien dat heel veel luisteraars het even plezant vinden als wij hier in het Meezing Café.
1: Ja, Nancy Rocky uit Nieuwerkerk die stuurt: Peter, kan je het weekend niet inzetten? Topschijf, tjik-tjak, volle bak. En dan hebben we nog een heel leuk audiofragmentje binnengekregen van Kenny de Vriezen uit Eeklo.
2: Weekend!
1: Die is ook heel blij dat het weekend is begonnen.
0: Sieg was al luid, maar Kenny die kan er ook wel iets van. Goed, keep up the weekend spirit, Kenny. Zo hebben we dat heel erg graag. Straks het showbiz nieuws. Sieg, wat kan je daar al over kwijt?
1: Er zijn verdachte activiteiten.
0: Verdacht.
1: Spannend.
0: Okay. Spannend. Eerst komt Shania Twain er nog aan, dat is voor zo meteen.
3: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Caraïbisch blauw
5: of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Oh, roséweken.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Medimarket.
13: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
14: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
15: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
16: Met B&B, Veronique.
17: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
16: Ah, Toby.
17: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
16: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
18: De mooiste ochtendshow. Vanaf maandag vanuit B&B Veronique.
19: Sta op met Veronique de Kom.
18: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes.
10: Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.

0: Heerlijke knaller van King, Love and Pride.
1: Nostalgie, showbiz nieuws.
2: De ticketverkoop van voor Céline Dion, haar concerten, zijn stilgelegd door verdachte activiteiten. Ja, Céline Dion, ja, die ging normaal 16 concerten geven, maar ze heeft nog net aangekondigd dat ze er 10 extra gaat doen, omdat er zoveel vraag is. De tickets gaan natuurlijk heel snel de deur uit. En ja, Ticketmaster, het bedrijf dat de tickets verkoopt, die laat nu weten de verkoop tijdelijk te onderbreken vanwege doorverkopers en geautomatiseerd botverkeer. Ja, er zijn nu eenmaal mensen die graag geld willen verdienen op die tickets, dus die kopen die tickets aan en verkopen dat dan door aan woekerprijzen en dat willen ze dus tegengaan. De kogel is door de kerk, jongens. Kanye West mag in de Gelre Dome in Nederland optreden. Er zijn veel protesten geweest en zelfs een kort geding om dit tegen te houden, maar het gerecht heeft vandaag beslist en ze mogen toch doorgaan. Ja, in heel veel landen is Ye niet meer welkom, zoals in Australië, Frankrijk, Polen, Italië. Omwille van de vele kwetsende antisemitische en nazi... Ik kan niet meer praten.
3: Nazistische,
2: dank u. Uitspraken die West in het verleden heeft gedaan. En het heeft er natuurlijk ook niet op geholpen dat hij een lied over Hitler heeft gemaakt en t-shirts heeft verkocht met hakenkruisen op.
3: Nee, dat helpt niet.
2: Dat is een kleine tip, dat moet je niet doen.
3: Niet doen, gewoon.
2: Nee, voilà. Ja. En dan Pommelien Thijs staat in de New York Times, jongens en meisjes. Dat is
3: echt wel heel
2: straf nieuws. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Voor mensen die niet weten wat de New York Times is, dat is wel het bekendste, oudste en meest invloedrijkste krant in de wereld. Amerikaanse journalisten vonden haar succes zo fascinerend, want ja, 5 keer een afwasdoom uitverkopen, niet iedereen doet dat jou na. Maar ze hebben ook wel het artikel gebruikt om een bijzondere situatie in België uit te leggen. Want ja, Pommelien is bekend in één deel van België, maar in het andere deel, als je de taalgrens overgaat, is ze helemaal niet bekend. En daar hebben ze wel een punt, want ja, hoe kan het dat er in zo'n klein land als België een hardere taalbarrière is dan op internationaal vlak? Want ja, we luisteren allemaal naar Spaanse pop of Koreaanse K-pop, maar waarom kunnen we niet allemaal luisteren naar Pommelien Thijs?
3: Dat is waar. Misschien moeten we daar gewoon een pleidooi voor houden. Ja. En even de vingers kruisen. Gewoon internationaal succes voor Pommelien Thijs, want die vrouw verdient dat. Iedereen die haar show in de AFAS-dome gezien heeft, zal dat bevestigen. Dankjewel, Sieg, voor het showbiznieuws.

0: toch geweldig wat je met van die gewone theekopjes of koffiekopjes kon doen. Mario Goossens, de drummer van Triggerfinger, deed het ooit op een Nederlandse radiozender toen deze hit, live hit, werd geboren. I Follow Rivers van Triggerfinger. Zeg, de zomer die komt stilaan in zicht. Al is daar deze week en vandaag niet zo heel veel van te merken met de vele buien. Courage als je nog door het slechte weer moet. Maar kijk, na regen komt sowieso zonneschijn. Binnenkort wacht een prachtige zomer met hopelijk... ja, veel fijne vakantieplannen. Maar eerst moeten die vele studenten onder ons nog door de meest frustrerende periode van het jaar, namelijk de examens.
1: Ja, misschien heb jij ook wel zo'n blokkende student in huis. Straks hebben we voor alle studenten nog een geweldige tournee generaal mix. Dat is ideaal voor in de blokpauze. Maar wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is tijdens het studeren zijn gezonde snacks.
0: Ah ja.
1: Ja, en het is vandaag de laatste dag dat je hier op Nostalgie nog een snackbuis van de Colruyt kan winnen, vol met lekker en gezonde snacks voor de blokkende studenten.
0: Ja, stuur in de Nostalgie-app even een voicebericht waarin je supportert voor jouw kind, jouw peterkind, jouw buurmeisje of maakt niet uit wie, eender welke student jij kent die nu volop aan het blokken is. Gewoon even een klein voicebericht met daarin een kleine aanmoediging. En dan win jij misschien wel zo'n snackbuis van Colruyt. Laat maar komen in de app. Straks dus die geweldige tournee generaal mix. Eerst een kleine vooruitblik naar volgende week. Want dan zijn Veronique en Sander van de ochtendshow, die zijn iets bijzonders van plan.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
4: Een van de gasten, meneer De Wever, die wij mogen ontvangen, is u de welbekende minister Ben Weitz, die komt langs. Hoe moeten we hem verwennen? Wat mag er zeker niet ontbreken bij een overnachting bij Ben Weitz?
5: Ik zou een pyjama klaarleggen met lange mouwen en lange pijpen, want bij Ben weet je nooit hoe dat hij op het appel verschijnt. Dat kan wel eens heel verrassend zijn.
2: Luister maandag naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
3: Vanaf maandag live vanuit B&B Veronique. Oh, ik heb er zo'n zin in.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt. Buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
9: Ciao, kus.
8: En terug naar binnen te gaan.
9: Hallo, kus.
8: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
11: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
10: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
11: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
10: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
11: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
13: Kokzijde presenteert. Vrijdag 24 juli, At Sea. 4 topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
14: Denk je soms nog aan
13: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. At Sea, in de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli, vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
15: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
16: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
17: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
16: En rapperikken.
2: Nostalgie, Amazing Café.
18: Toon en Sieg.
19: Nostalgie. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep?

0: Ik voel aan zich dat hij herinneringen heeft aan dit nummer.
1: Ja.
0: Shut Up van Sin with Sebastian.
1: En Sleep with Me.
0: En Sleep with Me. Oei, daar gaan we niet over uitweiden.
2: Nostalgie Musingcafé.
0: Vrijdag namiddag 5 juni, de sfeer zit hier goed, want het weekend is weer daar. Straks na 5 uur mag jij trouwens nog een gat in de playlist vullen met een geweldige meezinger naar keuze. Dus als je nu al denkt, amai, met dat nummer ga ik echt even de longen uit mijn lijf schreeuwen. Zo'n nummer dat echt het weekendgevoel optimaal samenvat. Stuur het dan nu alvast even door via de Nostalgie-app.
1: Ja, maar eerst is het tijd om die blokkende studenten wat aan te moedigen. Heel veel mensen hebben dat gedaan via de app en hebben spraakberichtjes met aanmoedigingen gestuurd. Zoals Wendy Kleimans.
3: Als trouwe dagelijkse luisteraar van Nostalgie met een zoon van 18 die volgende week met de examens begint, de laatste, zesde middelbaar alvast, en fan is van alle Nostalgie-muziek, wil ik hem alvast een hart onder de riem steken om via jullie een aanvraag te doen voor de snackbox van Coen Ruit. Dankjewel alvast.
0: Maar kijk eens aan, die is bij deze verdiend. Voilà.
1: Ja, Wendy. Die is onderweg naar jou, Wendy. En er is er ook nog eentje van Melissa de Jode.
4: Hey Henri, we wensen je ongelooflijk veel succes met deze zomerexamens. We zijn ervan overtuigd dat je het fantastisch zal doen. Mama, papa en zus duimen alvast keihard voor jou en daarna volgens een superleuke vakantie. Zet hem op. Veel succes, Henri.
1: Maar hoe leuk zijn al die audioberichtjes. Mijn moeder had het nooit voor mij gedaan, denk ik.
0: Maar garme toch.
1: Ook aan alle blokkende studenten, heel veel succes met jullie examens. Bijt nog even door en dan kan je genieten van een zalige vakantie. Tenzij je natuurlijk herexamen
0: hebt. Ja, oké, maar dat zijn echt wel zorgen voor later. Gaan we nu nog niet aan denken, gaan we niet vanuit. Geen betere manier alleszins om die blokkende studenten aan te moedigen dan met een geweldige mix vol met de allerbeste hits, de nostalgie-hits en meezingers. En in die mix zal je ook nog wel wat support horen passeren van luisteraars voor al die studenten. Dus, als je aan het studeren bent, maar evengoed als je toch nog aan het werk bent en je nog niet echt kan afronden, het is tijd om even alles neer te leggen, want het is tijd voor een pauzemomentje met DJ Tony Talboom in de mix. Let's go.

0: een berichtje voor mijn lieve schoondochter Lokinja. Ik wens je veel succes tijdens de examens. Blijven gaan, ook als het even lastig wordt. Binnenkort zal je afstuderen als vroedvrouw. Ik wens je veel moed, focus en doorzettingskracht. Van je schoonmama Saskia.
1: Hey Louis, veel succes met je examens, hè. Je kunt misschien je boeken laten plastificeren, dan kun je ze verder leren in het zwembad. Veel groetjes van de papa. Dag.
2: Allee, Olivia, nog een laatste sprintje. En je bent er, hè. Veel geluk, hè. Dag.
3: Succes met examens, maaske. Heeft er maar een hoelap op, hè, Loelke.
4: Hey Stijn, examens gaan van start. Onthoud, koffie helpt. Slaap nog meer. Panikeren niet. Je hoeft geen wonderen te verrichten. Enkel te tonen wat je kunt. En dat is meer dan jij zelf soms denkt. Groetjes en een dikke portie zelfvertrouwen.

0: Dat heeft hij toch weer top gedaan hoor, onze Tony Talboom. Dat kan hem. Heerlijke plaatjes in de mix gegooid om de blokkende student aan te moedigen. Daar hebben we van genoten hoor. Ah, heerlijk toch. Daarmee zijn ook alle snackboxen, de snackbuizen van Colruyt. Die zijn de deur uit.
1: Ja, de winkel is leeg. De winkel is leeg. Ja. En wij hebben alle studenten geholpen, maar jij moet ons ook nog helpen, want wij hebben een gat in de playlist dat gevuld moet worden.
0: Helemaal waar.
2: Straks in het Nostalgie Amazing Café.
0: Dat gat in de playlist, dat ligt daar te gapen.
1: Ja, en dat heeft echt een nummer nodig, een goede meegeving.

0: met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Zeg, kan ik nu ook zo...
1: Flexijobbers aannemen?
0: Ja.
1: Natuurlijk.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot. Nostalgie. Het is bijna 3 uur, nieuws krijgen van Quinten Jordens. En dan moet ik hier even nog de juiste microfoon openzetten. Dat kwam sneller dan verwacht. Maar goed, we gaan eraan beginnen. Ik klik hier even dit open en dan zijn we er. Het is opnieuw onrustig in het centrum van Brussel, Quinten.
11: Ja, want voor de tweede dag op rij komen leerkrachten en leerlingen op straat tegen de geplande besparingen in het Franstalig onderwijs. In de buurt van het Centraal Station is dat net als gisteren uitgedraaid op confrontaties met de politie. Jongeren vernielden auto's en stichtten verschillende brandjes. De politie gebruikte traangas en het waterkanon en pakte tientallen railschoppers op. Er zijn ook bus- en metrolijnen onderbroken. Gisteren werden er 14 personen gearresteerd en 3 van hen moeten al zeker voor de rechter verschijnen. Vervoersmaatschappij De Lijn kreeg nooit klachten over het rijgedrag van de chauffeur van het ongeval in Buggenhout. Dat zegt de directeur-generaal van De Lijn. De chauffeur was een van de 4 dodelijke slachtoffers en er was deze week veel te doen over zijn rijgedrag. Maar los van die 2 kleine snelheidsovertredingen was er bij De Lijn geen probleem bekend. De Lijn gaat wel samen met de partners rond leerlingenvervoer een register bijhouden van alle klachten over chauffeurs. En zo hopen ze in de toekomst sneller te kunnen ingrijpen bij problemen. Meer dan de helft van de tramsporen in Vlaanderen zijn in slechte tot zeer slechte staat. Dat blijkt uit cijfers van De Lijn. Normaal gezien gaan tramsporen 15 tot 25 jaar mee, maar in Vlaanderen rijden de trams op sporen die tot 40 jaar oud zijn en dat leidt tot slijtage. De Lijn vervangt jaarlijks wel dik 20 kilometer aan tramsporen, zo'n 5% van het hele net, maar dat is niet genoeg en dus vragen ze meer investeringen van de Vlaamse overheid.
12: Nostalgie weer.
11: Bewolking over het hele land en hier en daar een spatje regen bij maxima tot 19 graden. Morgen wisselvallig, met na de middag buien, ook dan tot 19 graden. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog bij temperaturen ook dan tot 19 graden. En ook maandag en dinsdag wisselvallig en temperaturen rond 18 en 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are... We are Nostalgie. Nostalgie, Meezing Café.
13: Ton en Sie.
10: Straks mag jij het gat in de playlist vullen. Eerst nog een heerlijke dance track uit eigen land. De dansvloer is officieel geopend met deze van Accession. On and on. Goedemiddag.

0: Komt hier nog een berichtje binnen van Peter Kazie. Die vraagt liever, kunnen jullie iets minder dansbare muziek draaien, AUB? De modellen in de fotostudio, die staan geen minuut stil. Ja, sorry Peter, kunnen wij niet aan doen. Ja, we hebben een verplichting na te komen en dat is meezingers en dansbare muziek draaien.
1: Nostalgie Meezingcafé.
0: Een hele goede namiddag, het is 5:09 op vrijdag 5 juni. Hopelijk heb jij al kunnen afronden op het werk en kan het weekend keihard losbarsten. Heb je fijne weekendplannen in het vooruitzicht? Misschien ga je wel de bloemetjes buiten zetten of misschien eerder wat slaap inhalen van de zware werkweek. Laat het gerust eens weten wat de plannen zijn via de Nostalgie-app. Maar eerst probleem. Oh nee.
2: Oh nee.
0: We zitten met een gat. Een gat in de playlist weliswaar, maar gelukkig gaan we dat opvullen.
2: Ja, en vandaag gaat het gat in onze playlist gevuld worden door Sam Smet uit Linter. Goedemiddag, Sam.
3: Hey, goedemiddag.
0: Dag, Sam.
2: Dag, Sam. Zeg, heb je een drukke dag gehad op het werk?
3: Verrassend genoeg wel, ja.
0: Verrassend genoeg? Waarom was dat verrassend?
2: Het zijn anders hele rustige dagen, maar vandaag druk.
3: Ja, het was toch een geplande aanpassing. En daar is toch nog een beetje bijgekomen dat we niet voor gingen hadden.
0: Dus. Zo gaat dat soms inderdaad. Maar gelukkig is het weekend daar. Ja, heb je fijne plannen?
3: Rusten. We zijn afgelopen dinsdag getrouwd. En wij moeten wel toch wel dringend wat slapen en ja...
2: Afgelopen dinsdag.
3: Beetje energie terug.
2: Hè. Dinsdag is nu toch wel een hele rare dag om te trouwen, of niet?
3: Voor een dinsdag te zijn wel, maar als je naar de datum kijkt, niet.
0: Ah ja, dat is juist. Wacht, wat was het? Het was, wacht hè. Wat was dinsdag 2?
3: Dinsdag was het 2-6-26 of 2-6-26.
0: Ah ja, natuurlijk! Wow. Ah ja, wow. Ah ja, oké, dus je is echt gekozen voor de datum, zo mooi. En moet je dan niet dit weekend nog heel druk gaan feesten en zo? Of heeft dat feest dan dinsdag ook al plaatsgevonden?
3: Wij hebben dinsdag een daghuwelijk gedaan.
0: Ah,
3: en om 10 uur was iedereen naar huis.
2: En dan wel iedereen de volgende dag met een kater op het werk?
3: Ik denk dat vrij goed is meegevallen.
0: Oké, voilà, des te beter. Hey, maar dikke proficiat dan, Sam. Jij zegt dat hier zo casual, getrouwd, fantastisch. En dat verdient dan natuurlijk een plaat, want jij gaat het gat in onze playlist opvullen. Welke plaat mag dat zijn?
3: Leef van Walter Groothaars en Mosaïek.
0: Amai.
2: Dat vind ik een heel aparte plaat om door te sturen.
0: Hey, wij zagen die binnenkomen en we dachten echt, amai, maar die is lang geleden. Maar zo goed vooral. Waarom kies je voor dat nummer?
3: Ik denk dat iedereen wel een beetje nostalgisch kan worden naar Big Brother van toen. Maar dat toen, denk ik, de eerste zelfs het themalied was. Maar dat heeft eigenlijk toch wel een beetje meer betekenis als je kijkt dat we de dag van vandaag wel wat meer mogen samenleven in plaats van naast elkaar, tegen elkaar. Het leven zal zoveel draaglijker zijn als iedereen... elkaar terug een beetje meer begint te helpen.
0: Mooi, maar
2: zo schoon. En heb je de eerste editie ook gezien van Big Brother?
3: Stiekem achter de rug van mijn ouders, want ik was eigenlijk te jong.
2: Dat dacht ik wel.
0: Herkenbaar voor velen, denk ik.
2: Ik heb ook stiekem gekeken voor Betty.
0: Ik was echt heel jong. Ik herinner mij daar flarden van de intro-tune. En dan stuurden ze mij weg.
2: Ja.
0: Voor de rest weet ik er weinig over. Maar het is wel inderdaad heel nostalgisch. En vooral met die prachtige boodschap die jij er dan nog eens bij lanceert, beste Sam. Kunnen we niet anders dan die gewoon keihard te draaien. Dus we gaan dat gewoon doen. Mosaïek en Walter Groothaars, een topschijf. Hier is hij al, hè.
2: Geniet ervan. Dankjewel, Sam.
0: Geniet van het weekend, hè.
3: Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Salukes.

0: Ah, zo goed dit.
1: Ah, trip down memory lane.
2: Ongelooflijk, we hebben het hier luidkeels meegekweeld in onze studio. Mozaïek en Walter Groothuis leef van ja, dat allereerste Big Brother seizoen. Ja. Ondertussen al van het jaar 2000 geleden. Dat waren nogal tijden, dat was echt de eerste reality tv in Vlaanderen. Dat hadden we eigenlijk nog nooit gezien. En dat brengt ongetwijfeld veel herinneringen terug. Ik weet er niet zo heel veel meer van, maar Betty liet je al vallen.
1: Ja, ik ben direct terug aan het dromen over Betty Boop.
2: Ja, oh.
1: Die okay. Altijd met haar blote borsten in de jacuzzi zat.
2: Ah ja.
1: Maar de winnaar was Spilly, denk ik.
2: Ja, dat zegt mij nog wel iets.
1: En die zat ooit eens kwaad op het dak. Maar toen was dat nog, toen waren er geen gsm's, geen dingen. Dus dat was nog uniek om zo mensen samen in een huis te zien.
2: Als jij fijne herinneringen hebt aan die eerste Big Brother seizoenen, dat toen echt een fenomeen was, laat het gerust even weten via de Nostalgie-app. Straks gaan we even vooruitblikken naar volgende week. Want dan maakt Veronique de Kok een carrière-switch. Eerst staan nog klaar Wham. Die ga je even wakker maken als je een beetje bent ingedommeld. En Harry Styles, die passeert ook nog.
3: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Mama, is mijn brood al klaar?
6: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
7: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
5: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Zeg, de Vos.
13: Ja, Lemmes.
12: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
13: Oei, wat doet hij er zo op?
12: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
13: Ja, en?
12: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke

0: Eentje om de heupen mee los te schudden. Dat ze opgewarmd zijn voor het weekend door die heupen. Wham! En Wake Me Up Before You Go Go. Vanaf maandag dan is het zover. Dan opent Veronique de Kok haar eigenste bed and breakfast. Ja, van 8 tot 12 juni dus ontvangt ze in haar B&B bekende gasten zoals Stan van Samang, Toby Alderweireld, Goedele Liekes en nog veel andere BV's. Dus ja, naast de ochtendshow presenteren gaat ze ook gewoon uitbaatster spelen van een prachtige B&B. Van de lakens verversen tot het maken van ontbijt. Ze doet het gewoon allemaal.
1: Nou wel, ik heb dat nog nooit gedaan, zo'n B&B.
0: Is dat echt?
1: Ja, nog nooit. Ik ga meestal zo op hotel of ik huur iets privé.
0: Meneer Chiquet, maar wacht, op hotel.
1: Omdat een B&B mij altijd precies duurder lijkt dan op hotel.
0: Dat is niet per se waar, denk ik. Nee, ik heb ook echt al zeer voordelige B&B's gedaan.
1: Okay.
0: En ik vind dat wel iets leuks hebben, omdat je... dus het ontbijt is dan inbegrepen, dat is logisch. Ja. Bed and breakfast.
1: Ja.
0: En voor de rest ben je vrij om gewoon te gaan waar je wil. En vooral, vaak zijn die B&B's gelegen op prachtige locaties, een beetje met natuur omgeven. I love it.
1: Maar je zit wel zo in iemand zijn privé.
0: Ja, voor een stuk.
1: Niet?
0: Dat hangt er vanaf. Ah. Je hebt een B&B die echt zo een stuk apart, los van hun eigen woning verhuren of zo. Er gaat een wereld voor je open. Okay. Misschien moet je eens langs gaan bij Veronique. Dan komen de weken. Ja,
1: goeie tip. Dat is een hele goede tip. En er is ook nog goed nieuws voor jou. Want jij kan ook een overnachting winnen in een B&B.
0: Ah.
1: En wilt je kans maken op die mooie prijs, dan moet je de volgende week gewoon luisteren naar Sta Op met Veronique de Kok.
0: Ja, en van het B&B-paradijs van Veronique naar een ander paradijs. Het is het Paradise by the Dashboard Light. Oh jawel.

0: Dan voel ik mij ook altijd een coole rapper als ik dit meezing.
1: Waarom heb ik jou dan daarnet niet horen meezingen?
0: Ik heb toch mijn best gedaan, zo af en toe.
1: Ice, Ice, ja, baby.
0: Meer dan die tekst ken ik ook niet, moet ik toegeven. Vanilla Ice, die doet het gelukkig wel beter. Het is 6:30 ondertussen. Het is ook vrijdag en dat is naar onze mening de leukste dag van de week natuurlijk. Want dan zijn wij er met het Mezing Café. Het weekend staat dan ook voor de deur, maar misschien nog veel leuker, dan mogen wij een heel leuk gezelschapsspel weggeven.
1: Ja, we mogen weer iemand blij maken met het fantastische Hitsterspel. Dat is een gezelschapsspel waar je muziekfragmenten op de juiste volgorde in een tijdlijn moet plaatsen.
0: Ja, wil jij Hitster graag winnen? Stuur dan nu
1: Hitster
0: via de Nostalgie-app. En dan spelen we straks misschien met jou wel een klein spelletje en maak jij kans op dat superplezante Hitsterspel.
2: Het weekend van Nostalgie.
3: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hitweekend.
2: Met non-stop de grootste hits
4: en geen getetter.
3: Ook dit weekend bij Nostalgie.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo.
7: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
11: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
10: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
12: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Nostalgie, Mezing Café.
2: Toon en Sieg.

0: Een man die volgens mij alleen maar songs heeft gemaakt die een smile op je gezicht toveren, toch? Daar word je toch goed gezind van. Mika en Big Girl, You Are Beautiful.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
2: Het is weer zover. We mogen weer het geweldige, plezante hitster gezelschapsspel weggeven. En vandaag gaan we ervoor spelen samen met Greetje de Hert uit Oostende. Goedenavond, Greetje.
3: Goedenavond.
0: Dag, Greetje.
2: Hoe gaat het met jou, Greetje?
3: Hallo. Goed. Alleen een beetje zenuwachtig.
2: Een beetje zenuwachtig.
0: Nergens voor nodig.
2: Nee, nergens voor nodig. Ben je nog aan het werk?
3: Nee, ik ben niet aan het werk.
2: Niet aan het werk. Oké, okay. En wat doe je van werk?
3: Ik ben op het moment aan het studeren.
2: Oké. En wat studeer je?
3: Orthopedagogische begeleiding.
2: Orthopedagogische begeleiding.
0: Ja, en ben je dan nu ook echt volop in de blok en in examens?
3: Nee, want ik heb het geluk om nog vrijstellingen te hebben.
2: Okay.
3: Ik zit alleen met twee herexamen in augustus.
0: Maar dat zijn zorgen voor later nog. Hè. Ja, komt helemaal goed. Maar heb je wel fijne weekendplannen in het vooruitzicht, Greetje?
3: Een beetje opruimen en iets met de kindjes gaan doen. Oh. Maar dat weten we nog niet.
0: Soms moet het niet meer zijn dan dat, hè? Helemaal goed. We gaan spelen voor Hitster, Greetje. Zometeen krijg jij 3 fragmenten van nummers te horen. Mm-hmm. Jij moet telkens inschatten of dat nummer voor of na het vorige nummer uitkwam. Heb je die alle 3 juist, dan win je het Hitsterspel. Maar zodra je 1 fout maakt, dan win je helaas niets. Is dat duidelijk?
3: Nee. Ja, duidelijk.
0: Oké, dan heb ik wel nog 1 ding nodig van jou. Dat is jouw geboortejaar, want daar starten we altijd mee. Wat is dat?
3: 1985.
2: Oké, Greetje, even heel diep inademen. Ja. Adem een keer goed uit. Geen stress. We gaan eraan beginnen. Oké? Okay?
0: Komt helemaal goed. Greetje, hier komt jouw eerste song. Staying Alive van de Bee Gees. Is dat van voor of na 1985?
3: Dat is ervoor.
0: Ik denk dat je ervoor zet. Dat was even een vage lijn. Dat klopt, hè? Ervoor, denk jij?
3: Ja, dat is ervoor. Ja, ervoor.
0: Dat is helemaal juist. Voilà. Dat is al 1-3. Goed bezig, Greetje. We gaan verder naar de volgende song. Unwritten van Natasha Bedingfield, is dat dan van voor of na 1978, het jaar van de Bee Gees?
3: Daarna.
0: Ja, uiteraard. Het is van daarna, het is van 2005. Dan gaan we daar weer mee verder. Jouw laatste song al, Greetje. Als je deze hebt, dan is Hitster voor jou. Hier komt die. Sara Perché Ti Amo, Italiaanse klassieker van Ricci e Poveri. Is dat van voor of na 2005?
3: Dat is ervoor.
2: Jawel!
0: Het is van 1981, supergoed gedaan. Jij wint het Hitsterspel.
3: Ja, dat is heel leuk. Kindjes gaan dat ook heel fijn vinden.
2: Ah, voilà, fantastisch.
0: Iedereen blij?
2: Wij zijn ook heel blij dat je Hitster hebt gestuurd in de nostalgie. Hè.
0: Voilà. Geniet van het weekend. Veel plezier met het spel. Dat komt zo snel mogelijk, niet zo meteen al. Zo snel mogelijk jouw richting uit. En vooral een fijn weekend voor nu. Dag Greetje, salukes.
3: Bye.
4: Maak er een feestje van met Hitster. Het muziekspel vol herkenbare hits. Hitster, the music party game.

0: En When the Rain Begins to Fall, daar hebben we toch iets te veel van gehad deze week, denk ik. Het mag terug zomer gaan worden.
1: Nee, Sieg houdt daarvan.
2: Ik hou van de regen.
0: En toen is de cirkel weer rond. Want kijk, het begin van de uitzending begon al met Sieg, die houdt van de regen. Prachtig is dat.
1: En nu ook alweer. En zo hebben we toch weer de longen uit ons lijf geschreeuwd met al die fantastische meezingers.
0: Maar blijf zo meteen zeker nog hangen, want Tony Talboom die staat klaar om weer heel wat straffe muzikale verhalen op je los te laten in de top 3000 heroes. Wij sluiten af met deze van Hanson. Nog even alles meegeven, jongens. Mbap.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.

0: spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Wat doe je als je elkaar nog maar een paar weken kent en je ineens zwanger blijkt te zijn? Jan de Tavernier en Jore Dumont nemen je mee in hun achtbaan van emoties.
2: Dus even om te schetsen. 9 september waren we dan zogezegd samen. En effectief, op 19 september ben ik zwanger geraakt.
3: Dan wordt allemaal even zo, poef, er komt een baby. Oei, oei. Ja, wat gaan we daarmee doen met die baby? Hè? Dat is zot, hè?
1: Oeps, baby. Luister nu in je favoriete podcast-app.
4: Nostalgie altijd en overal op zak? Download nu onze app.
5: Nostalgie. 2 voor 6, goedenavond. Het nieuws met Quinten Jordens. En er is meer nieuws over de ontsnapte gedetineerden. De politie en het parket hebben een opsporingsbericht verspreid van de gedetineerde die deze ochtend is ontsnapt. De Russische man ging lopen uit het AZ Sint-Jan in Brugge nadat hij cipiers bedreigde met een scherp voorwerp en hij is nog steeds niet gevat. De man draagt een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. De politie roept op om de man niet zelf te benaderen, maar meteen de politie te verwittigen mocht je hem tegenkomen. Op het tennistoernooi van Roland Garros is Alexander Zverev de eerste finalist bij de mannen. De Duitse nummer 3 van de wereld won in 4 sets van de Tsjech Jakub Menšík, de nummer 27. Over een uur begint de tweede halve finale tussen de twee Italianen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. En zondag wordt de finale gespeeld. En in de laatste rit van de Ronde van Wallonië heeft Arnaud de Lee net geen tweede ritzege op rij geboekt. Gisteren won hij na een straffe sprint. Nu moest onze landgenoot het afleggen tegen de Nieuw-Zeelander Ben Oliver. En die pakt ook de eindzege. In de laatste bocht gingen wel tientallen renners tegen de grond. En de organisatie bekijkt nog of Oliver daar in de fout ging.
6: Nostalgie weer.
5: De buien verdwijnen geleidelijk uit ons land en we krijgen een droge avond met opklaringen. Morgen wisselvallig met alweer kans op buien en tot 19 graden. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog bij temperaturen tot 19 graden. En ook maandag en dinsdag wisselvallig en temperaturen rond 18 à 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
4: Tony Talboom.
7: Prince en Michael Jackson stonden maar 1 keer samen op het podium. Historisch. En het was een soul-legende die hen daar heeft samengebracht. We are music. Hoe dat is gebeurd, kom je te weten na U2 en Gabriel. Nostalgie.

0: Ik ga het meteen al heel legendarisch maken, want ik breng Prince en Michael Jackson nog eens samen.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Legendarisch, omdat ze maar één keer in hun hele leven samen op een podium hebben gestaan. Ja, dat is bijna niet te geloven, toch? Het gebeurde in 1983 in een theater in Los Angeles tijdens een optreden van hun grote held James Brown. The Godfather of Soul zag Michael Jackson in het publiek zitten en riep hem spontaan op het podium. En Michael kwam natuurlijk, deed een paar dansmoves en fluisterde dan... James, Prince is hier ook. En ja hoor, Prince die verschijnt plots. Gedragen door een bodyguard stapt hij het podium op. En de chaos die breekt los. Twee supersterren, geen repetitie, geen afspraken. Alleen pure ego's en pure magie. Na een paar minuten had Prince er genoeg van en liep gewoon weg. En sommigen zeggen dat hier hun rivaliteit begon. Maar één ding is zeker, ze deelden die avond iets veel groters. Respect voor een soullegende. Twee koningen, één kroon. En die was voor James Brown. Ja, ik kan het vandaag nog zien op YouTube. En ja, het is even waanzinnig als het klinkt. Ik breng de twee heroes nog eens samen met 1999 en Black or White.

0: Meer top 3000 heroes met Bonnie Tyler en Redbox. Maar ook een hit die alle records verbrak. Die bij ons een jaar in de hitlijsten bleef. En begon op straat in Australië. Dat verhaal hoor je dus binnen 10 minuten.
1: Hier Pippa de Kat.
2: En Bobby de Hond van Maxizo.
3: Hallo!
1: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
2: Je kunt ook vriend worden.
1: Van Maxizo.
2: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Dan krijg je de specialetjes.
2: Plezante tips, eerste klas advies.
1: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
2: Daar zijn vrienden voor.
1: Ah ja.
4: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
6: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Onderweg naar die heerlijke 90s hit van Eagle Eye Cherry. Maar eerst iets helemaal anders.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Tony Watson leefde in 2018 een jaar lang in een busje. Ze trok door de straten van Byron Bay, Australië, trad op als straatmuzikant en voelde de ongeduldige blik van voorbijgangers. En dat gevoel stak ze in een nummer, Dance Monkey. Een nummer over druk en verwachtingen die je kan ervaren als straatmuzikant wanneer voorbijgangers roepen Sing for me. In mei 2019 kwam dat liedje uit. Overal op YouTube zie je Tony het nog brengen als straatmuzikant. Maar een half jaar later gebeurde er iets wonderbaarlijk. De song werd opgepikt op de radio en knalde de hitlijsten binnen. 24 weken op 1 in Australië, een historisch record. En ook bij ons stond Tones and I 17 weken op 1 met het nummer. Hiermee verbrak ze in januari 2020 het 13 jaar oude record van de Belgische band Fixkes, die met vraag het aan 16 weken bovenaan stonden. Het werd een van de grootste hits in de Belgische geschiedenis en bleef in totaal 67 weken in de hitlijst staan. Het lied raakte miljoenen en sindsdien is Tones and I uitgegroeid tot een wereldster met miljarden streams achter haar naam. Maar ze vergeet nooit waar het begon. Ze mixt nog steeds grote tours met kleine pop-up shows recht op straat terug naar haar roots. En dat maakt de cirkel weer heel

0: Straks het verhaal van de enige band die 5 keer uit Top of the Pops werd gezet. Niet de braafste, maar wel een van de succesvolste 80s band in de UK. Meteen naar Bronski Beat en Texas in Top 3000 Heroes.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.

0: jaren 90, toen muziek nog uit een cd-spelertje kwam, MTV de hele dag clips draaide en je favoriete nummers wekenlang in je hoofd bleven hangen. En die hits, die hoor je straks bij Ewout in Club Nostalgie 90s.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Madness, ja, die groepsnaam werd niet voor niets gekozen. Nog voor hun eerste hit had bijna iedereen al een politiedossier. Saxofonist Lee Thompson werd op zijn 11e opgepakt voor inbraak. Zanger Sax voor straatgeweld. Gitarist Chris Foreman stal bromfietsen. En zelfs hun drummer was legendarisch. Dan Woodgate viel tijdens optreden soms letterlijk in slaap, wanneer hij eventjes niets te doen had. Ze waren zo onhandelbaar dat ze 5 keer werden verbannen uit Top of the Pops. Een raar record. Wegens hun grappen en chaos op de set werden ze soms dus gewoon buitengezet. En geld voor instrumenten hadden ze al even min. In een winkel in Camden veranderde Lee Thompson stiekem een prijskaartje van 28 naar 8 pond, zodat zijn bandmaat een gitaar kon kopen. En toch werd Madness een van de succesvolste Britse bands van de jaren 80, samen met de UB40 recordhouder met 214 weken in de UK Top 40. Chaos kan soms perfect in de maat vallen.

0: Straks, straks bij Nostalgie. You wanna be my lover. You gotta get with my friends. Make it last forever. De 90s meidengroep, de Spice Girls, zometeen de opener van Club Nostalgie 90s.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
5: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
6: Hoe is die goed?
5: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
6: Wat is daar mis mee?
7: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
5: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
8: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
9: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
10: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
11: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
12: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
13: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie. 7:02, goedenavond. Het nieuws met Quinten Jordens. Goed nieuws voor mensen die een vroege vlucht willen nemen.
14: Ja, vanaf december volgend jaar komen er nachttreinen naar Brussels Airport. Dat blijkt uit het vervoersplan van de NMBS voor de volgende jaren. Concreet zal je vanuit Brussel, Gent en Brugge 7 dagen op 7.

0: de mensen uit elkaar drijven en dus een 100-tal railschoppers oppakken. Een 10-tal onder hen werd ook gerechtelijk aangehouden. De politie en het parket hebben een opsporingsbericht verspreid van de gedetineerde die deze ochtend is ontsnapt. De Russische man ging lopen uit het AZ Sint-Jan in Brugge nadat hij cipiers bedreigde met een scherp voorwerp en hij is nog steeds niet gevat. De man draagt een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. De politie roept op om de man niet zelf te benaderen, maar meteen de politie te verwittigen mocht je hem tegenkomen.
1: Nostalgie weer.
0: We krijgen een droge avond met opklaringen. Vannacht minima rond 12 graden. Dit weekend blijven de temperaturen hangen rond de 19 graden. Morgen met kans op een bui na de middag. Zondag blijft het wel droog. Maandag en dinsdag blijft het kwakkelen met dezelfde temperaturen. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Club Nostalgie 90s.
2: Ewout van der Poorten.

0: fantastische intro, maar een hemelse outro die kippenvel geeft. Savage Garden met To The Moon en Back In.
1: Club Nostalgie 90's.
0: Prettig weekend, welkom in Club Nostalgie 90's, waar je jouw jaren 90 herbeleeft. Hopelijk heb je een leuke week achter de rug. Bij mij ging en gaat het behoorlijk moeizaam. Ik sukkel een beetje met een verkoudheid en alle dingen die daarbij horen. Dus als het hier en daar wat piept en kraakt, dan is dat normaal. Maar ik denk dan, in de jaren 90 kraakt het ook soms. Want aan het begin van de jaren 90 werd nog behoorlijk veel vinyl gemaakt. En het is naar die beginjaren dat ik je even wil meenemen. Want het is vandaag de verjaardag van een Hollywood-icoon die zijn carrière begon begin jaren 90. Mark Wahlberg is vandaag jarig. Hij wordt 55. Je kent de man van kaskrakers zoals Transformers, Ted, Planet of the Apes. Maar uiteraard begon hij iets vroeger. Zijn grote doorbraak als acteur kende hij in 1996 met de film Boogie. Nights. En dat was behoorlijk opmerkelijk, want hij geloofde er zelf eigenlijk niet in dat er een filmcarrière in zat. Hij begon eigenlijk als ondergoedmodel voor Calvin Klein en als rapper / zanger.
2: No, acting was never a thing or even a remote possibility. But acting was something that I always loved because my dad was a big film buff. So me being the youngest, he would always take me to go to the movies with him. But we didn't think it was possible. Nobody had ever left our neighborhood and became a successful actor in Hollywood.
3: Yeah.
2: So, but we were always into music. We were performing in talent shows and things of that nature, breakdancing and rapping. And
0: yeah. Dit is Marky Mark. In 1991 met de Funky Bunch. Hij rapt en de vocals die werden geleend, gesampled bij Lolita Holloway. Dit is Good Vibrations in Club Nostalgie 90's.

0: romance op de werkvloer die zich verder zet buiten de kantooruren en een echte relatie wordt. Dat is een alledaags gegeven, ook in de jaren 90. Tom Cruise en Nicole Kidman leerden elkaar kennen op de set van Days of Thunder en de rest is publieke geschiedenis. Uit de soundtrack van die film Days of Thunder hoorde je Maria McKee met Show Me Heaven in Club Nostalgie 90s. Dit optimistische en zonnige liedje van Dario G hoor je zo meteen. En je ontdekt ook welke zangeres in 1996, toen ze het voorprogramma van Bon Jovi speelde, compleet niet doorhad dat ze populair was bij het publiek in België.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Een van de gasten, meneer De Wever, die wij mogen ontvangen, is u de welbekende minister Ben Weitz, die komt langs. Hoe moeten we hem verwennen? Wat mag er zeker niet ontbreken bij een overnachting bij Ben Weitz?
4: Ik zou een pyjama klaarleggen met lange mouwen en lange pijpen, want bij Ben weet je nooit hoe dat hij op het appel verschijnt. Dat kan wel eens heel verrassend zijn.
5: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
2: En vanaf maandag live vanuit B&B Veronique. Oh, ik heb er zo'n zin in.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immos Koopman.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Maar ons kaartwerk is...
9: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
12: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
11: Echt? Oh, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
14: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
16: Voilà, dat is dan afgeboxt.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Met B&B Veronique.
17: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
2: Ah, Toby.
17: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
2: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
5: De mooiste ochtendshow. Vanaf maandag vanuit B&B Veronique.
18: Sta op met Veronique de Kok.
5: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes.
19: Bongo, de wereld ontdekken, begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.

0: Deze Joan Osborne speelde in de zomer van 1996 in Oostende op de Wellington-renbaan, het voorprogramma van Bon Jovi. Iedereen ging los op dit liedje, het laatste in de set. Ik was daarbij. Het liedje was gedaan en toen sloot ze af met legendarische woorden. You probably don't know us, but we were Joan Osborne. Enorme verbazing, want het hele festivalterrein had net uit volle borst meegezongen. En het nummer had ook op nummer 1 gestaan hier in België.
1: Het 90s dilemma.
0: Een beetje missen is menselijk, zeker. Fijne vrijdagavond. Ook vanavond heb je weer inspraak in de playlist van Club Nostalgie 90s. Je bepaalt welke 90s hit je zo meteen hoort. En je mag zoals altijd kiezen uit twee mogelijkheden. Optie A, dat is de derde en meteen ook laatste herkansing voor Inner Circle. Hey, girl, I want to make you sweat. Wil je Inner Circle terug horen, dan stuur je A in de app. Inner Circle stond in 92 op nummer 1. Heel belangrijk om te onthouden tijdens een liveshow. En optie B, dat is ook een nummer 1 hit uit 1992. Hoor je liever W, dan stuur je B in de Nostalgie-app. Samengevat, als je Inner Circle met Sweat wil horen, dan stuur je A in de Nostalgie-app, B is W met Please Don't Go. En vertel er mij vooral ook bij wat de reden is waarom je het liedje wilde terughoren. In Club Nostalgie 90's hoor je zometeen de legendarische radio's met She Goes Nana. Na een explosieve comeback in 1999 van Tom Jones samen met Moose T. Dit is Sex Bomb. Goedenavond.

0: Geschreven door Bart Peters en Ronnie Mossuze en uitgegroeid tot een van de grootste Belgische pophits uit de jaren 90. The Radio She Goes Nana.
1: Het 90s dilemma.
0: Met keuze uit twee nummer 1 hits uit 1992. Inner Circle, Make You Sweat. En W met Please Don't Go. Voor Sandra uit Oostende was het heel duidelijk. Ze stuurt resoluut B. Niks meer, niks minder. Streepje achter de naam van W. Dankjewel Sandra. Guy uit Deinze. Ik kies zonder twijfel voor Inner Circle. Het nummer doet me denken aan de zomer in de jaren 90 en het slurpen van Calipo's. Calipo Orange, specifieert hij. Slurpen is heel juist, want je kon dat ding niet op tijd opkrijgen. Het was rapper gesmolten dan je kon likken. Els uit Maldegem die stuurt B, tijdloos. Je hoort het nog altijd op feestjes, die W. Vanavond graag nog een keer. En ook Jonas uit Hasselt kiest voor W. Het nummer heeft zoveel energie. Echt een plaat om het weekend op gang te trekken. Alle stemmen zijn geteld. De winnaar haalde 59%. En hoor je zo meteen.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op Yuzu.be.
1: Nostalgie 90s.
7: Ewout van der Poorten.

0: Simply Red met Stars.
1: B&B Veronique.
0: En vanaf maandag checken een aantal sterren in. Want mijn collega Veronique de Kok die begint met haar eigen bed and breakfast. B&B Veronique. En deze week kreeg Veronique in de ochtendshow bezoek van iemand met heel veel BB-ervaring, bed and breakfast-ervaring, Stefanie Plankaert. En Stefanie die had een gouden tip voor Veronique.
2: Zo probeer ik altijd iets te bakken. Zo gaat heel het huis of heel de B&B heerlijk ruiken. Mm-hmm. Dat is een heel welkom gevoel. Mensen voelen zich heel welkom als er al iets lekker ruikt.
0: En Veronique en Sander die zijn meteen aan de slag gegaan met die tip van Stefanie. Ze hebben elk een cake gebakken. En dan was er een jurylid nodig om te beslissen wie de beste cake heeft gemaakt of had gemaakt. En dat is de Sergio Herman van de desserts geworden, Roger van Damme.
3: Maar hoe stom zijn wij eigenlijk dat zo iemand te laten proeven?
4: Dit is een richting zelfs mijn eigen mix, mijn eigen bakmix zou kunnen zijn. Dit is 9 op 10, links.
5: Dat betekent dat de cake van Veronique de Kok gewonnen heeft.
3: Kijk wat ik vast heb. Ik heb inderdaad jouw bakmix gebruikt.
0: Dus een klein beetje bedrogen, maar goed. Het moet een lekkere cake geweest zijn. Vanaf maandag, zondagavond eigenlijk al, ontvangt Veronique haar eerste gast in de Bed and Breakfast. Dat is Goedele Liekes. En jij kan dan maandagochtend mee aanschuiven aan het ontbijt met Goedele vanaf 6 uur hier bij Nostalgie. En ik hoop van mijn kant dat die cake uiteindelijk een chocoladelaagje krijgt. Want ik vind dat veel lekkerder met chocolade. En dat deed me ook meteen denken aan een vergeten classic uit de 90s van Shanks en Bigfoot. Dit is Sweet Like Chocolate in Club Nostalgie 90s.

0: straks bij Nostalgie.
1: De heren van 5 noemen Keep On Moving hun lijflied. En jij mag het zometeen meezingen na het nieuws van 8 uur.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
3: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
4: Oh, nee. En u?
2: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
5: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
2: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
6: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
7: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
8: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
6: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
7: Oh, maar dat is correct.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: Kiezen voor een Veloci IBA. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets.

0: 20 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. De politie zette ook het waterkanon in. Journalist Rob van Herk is ter plaatse.
3: Eigenlijk al sinds 1 uur vanmiddag is er in heel Brussel of hier in het centrum toch een kat-en-muisspel aan de gang. Proberen jongeren de politie uit te dagen, probeert de politie hen tegen te houden. Ik had nogthans de indruk dat de politie wel voorbereid was vandaag. Er waren heel veel oproepen op sociale media om vandaag keet te schoppen in Brussel.
2: Een tiental jongeren zijn ook al opgepakt. De bestuurder die begin deze week 20 wagens aanreed op de snelweg tussen Zelzaten en Maldegem had een psychose. Dat bevestigt zijn advocaten. Bij het incident raakten een aantal mensen gewond. De bestuurder, een Poolse man van 40, was ook onder de invloed van alcohol. De man is ook ontoerekeningsvatbaar. Zijn aanhouding is wel verlengd. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Club Nostalgie 90s.
4: Ewout van der Poorten.

0: Iggy Pop die rockt al sinds de jaren 60, maar hij zegt zelf dat het geduurd heeft tot 1990, eer hij zijn grootste hit, grootste pophit tenminste, maakte. Deze Candy samen met Kate Pearson.
1: Club Nostalgie 90's.
0: Dat is de fijnste club op vrijdagavond waar je jouw jaren 90 herbeleeft. Tim die vindt het ook heel leuk in de club, want hij stuurde een half uur geleden dit berichtje. Hey Ewout, vorig weekend heb ik aan je gedacht. Dat is al een goed begin. Het was kermis bij ons en er was een soort van straatorkest die een dansplaat uit de jaren 90 aan het spelen was. En ik vroeg me af of jij ze zou herkennen. Kijk, dat maakt me heel benieuwd natuurlijk. Gelukkig was Tim zo lief om een stukje van dat straatorkest op te nemen met zijn gsm en dat door te sturen via de Nostalgie-app. Dus ik vraag me af of jij de plaat ook zou herkennen, want ik heb ze herkend. We gaan samen even luisteren. Kermis in Ronsen. Hier wist ik het. Herken jij de plaat? Allee, samen zot doen. Tim die vroeg ook, uiteraard, als je de plaat herkend hebt, kan je ze dan ook draaien. Tim, dat doe ik met veel plezier. Eerst en vooral bedankt voor je originele berichtje. En die DJ Jurgen, want die is het, DJ Jurgen met Better Off Alone, samen met Alice DJ, die krijg je nu. Fijne avond.

0: Wet Wet Wet met Love Is All Around. Een gigantische nummer 1 hit in 1994. 9 weken op nummer 1 in de ultratop hier. En het was ook de titelsong van de romantische film Four Weddings and a Funeral. Een heel leuke film. Ik had die op videocassette opgenomen. Ik spreek hier over de jaren 90. Ik denk 95, 96. En dat hielp me dan door de examens. Want ja, je had geen Netflix, hè? Ook geen Filmnet en zo. Dus je had maar een paar films waar je s'avonds mee kon ontspannen. En die Four Weddings and a Funeral was een van mijn favorieten. Over de bioscoop gesproken.
1: De 90s Rebus.
0: Of toch tenminste film. Want jij kan naar de film, naar Kinepolis. Jij met een plus 1. Je wint namelijk een duo-ticket voor Kinepolis als je de Nostalgie 90s Rebus oplost. En als je uitgekozen wordt door onze onschuldige AI-hand. De 90s Rebus, als je het principe niet kent, dat is een muziekwoordpuzzel. De letters waarmee je de puzzel oplost, die haal je uit de muziekfragmenten die je zo meteen hoort. Je krijgt meteen ook een tip van mij, want je gaat op zoek naar een woord met 5 letters. 5 letters. En het is een stukje technologie dat in de jaren 90 een echte vlucht kende. 5 letters. Technologie uit de 90s. De Rebus, ik laat hem je horen, daar gaan we.
2: De Nostalgie 90s Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste 2 letters uit de naam van deze groep.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte gek, 7, 8, gute nacht.
2: Voor de volgende letter neem je de derde letter uit de naam van deze groep. Vervolgens neem je de tweede en derde letter uit de titel van deze plaat. Maar

0: De 90's Rebus.
1: Ben je een snelle quizzer? Dan mag je de oplossing nu al doorsturen via de Nostalgie-app. Ging het te snel, wat ik kan begrijpen. Na één luisterbeurt, geen paniek. Absoluut geen paniek. De Rebus komt eraan binnen exact één nummer. Dan laat ik hem nog eens horen. Dat is na Ace of Base en The Sign.

0: nostalgie 90s rebus.
1: Voor de eerste. Oh, ja, dat is iets te vroeg. Oh, ik heb de verkeerde vast. Ace of Base, de sign. Ja, dat kan gebeuren. Hier is de rebus al. Maar ik moest je eerst nog even uitleggen hoe de rebus werkt, uiteraard. Ik wou ook zeggen dat in Zweden iedereen meer verdient. Maar dat is ook logisch, want alles is daar een stukje duurder dan bij ons.
0: De 90s clubtrack.
1: Oh, dit is de clubtrack, dat is ook goed. De rebus. En nu ben ik de rebus kwijt natuurlijk. Moet ik hem ook nog even zoeken. Even kijken. Ja, zo gaat dat met live radio. Hop, daar zijn we. Fijne avond. Club Nostalgie 90s met heel veel juiste oplossingen voor de rebus. Ik moet aan Frey zeggen dat hij er bijna is. Je hebt je één letter misteld. Klein wiskundig probleempje. Frey, mag geen enkel probleem. De 90s rebus. Je gaat vandaag op zoek naar een stukje technologie uit de jaren 90. Vijf letters kent dat stukje technologie. En die letters die haal je zoals altijd uit de muziekfragmenten die je nu hoort in de rebus.
0: De Nostalgie 90s rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste twee letters uit de naam van deze groep.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht.
0: Voor de volgende letter neem je de derde letter uit de naam van deze groep. Vervolgens neem je de tweede en derde letter uit de titel van deze plaat. Maar

0: De 90's Rebus.
1: Heb je goed geluisterd? Dan weet je de oplossing van de Rebus. Stuur de oplossing door via de Nostalgie-app en AI kiest straks een winnaar. De Rebus komt er nog één keer aan. Binnen dit en twee knallers uit de 90's. Zometeen hoor je Rosella met Everybody's Free. Maar nu eerst de Rembrandts. I'll be there for you.

0: In de 90s kende de Belgische kust in de zomer een bruisend uitgaansleven met discotheken zoals de 21, Carré Beach, Zillion Beach. Die Belgische scene die was geïnspireerd door de discotheken op de Danse eilanden Ibiza en Mallorca. En het was daar, op die eilanden, dat in de zomer van 1991 het liedje van Rosella te horen was in elke club. En zo vond de track ook zijn weg naar de radio en de hitparade op het vaste bewoonde land.
1: De 90s Rebus.
0: Fijne avond, je wint een duo-ticket voor Kinepolis als je de 90s Rebus oplost. En gekozen wordt natuurlijk door de Nostalgie AI-hand. De 90s Rebus, dat is een muziekwoordpuzzel. De letters om de puzzel op te lossen hoor je in de muziekfragmenten of haal je uit de muziekfragmenten. Dus gewoon heel goed luisteren. Je zoekt vandaag een stukje technologie dat in de 90s een echte vlucht kende. 5 letters en er zijn al heel veel juiste antwoorden, maar ik wil jou toch nog de kans geven om even mee te spelen. Luister goed, hier gaan we.
2: De Nostalgie 90s Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste 2 letters uit de naam van deze groep.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gek, 7, 8, gute Nacht.
2: Voor de volgende letter neem je de derde letter uit de naam van deze groep.
4: Don't make notes what you said. So please stop explaining. Don't tell me cause you heard.
2: Vervolgens neem je de tweede en derde letter uit de titel van deze plaat. Maar

0: De 90's Rebus.
1: Stuur je oplossing door via de nostalgie-app. AI kiest zometeen een winnaar. Zet ook het geluid van je smartphone luid, want ik bel de winnaar op. Je krijgt nog twee plaatjes, als je het niet weet, om even na te denken, om te puzzelen. Dat zijn de Backstreet Boys met Larger Than Life. En deze Crowded House, Weather With You.

0: Ja, de oplossing van de Rebus was eigenlijk vroeger ook larger than life.
1: De 90s Rebus.
0: De zoektocht naar de oplossing van de Rebus komt tot een conclusie. Johan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat is het stukje 90s technologie dat verborgen zat in de Rebus?
2: Als ik me niet vergis, was dat een modem.
0: Heel juist. Gigantisch stukje technologie dat al ouder is dan de jaren 90. Maar in de jaren 90 werd het enorm populair. Toen het internet in zijn fleur kwam, de opmars van het internet. Heb je dat zelf nog geweten, Johan, dat je zo moest inbellen naar het internet?
2: Ja, met heel veel lawaai erbij, kraken en piepen.
0: Ja, klopt. Ik heb dat geluidje hier.
2: Ja.
0: Dat is het.
2: Dat was het.
0: Ja, toen ging ook alles trager. Ja, het leven ook, dat was niet zo slecht. Maar ook het internet ging behoorlijk traag. Weet je nog wat het eerste was dat je opgezocht hebt op het internet?
2: Geen flauw idee.
0: Nee. Zeker?
2: Dat is een beetje te lang geleden, vrees ik.
0: Ja, maar vandaag gebruik je het elke dag, veronderstel ik.
2: Ja, dat zal nu zonder modem, maar op 4 en 5G waarschijnlijk.
0: Ja, het gaat iets sneller. Ja. De modem die gebruiken we vandaag niet meer. Je bent 52 uit Duffel en je rijdt met de autocar. Vertel eens, wat is het leukste aan jouw beroep?
2: Altijd mensen rondom mij hebben.
0: Ja.
2: Als je op de weg bent, je bent, ja, tenzij je leeg ergens naartoe moet rijden, maar je bent nooit alleen.
0: En waar rijd je allemaal naartoe? Is het hier enkel in België of doe ik het buitenland?
2: Ik doe ook buitenland. Vandaag nog met een schoolreisje naar de Efteling geweest.
0: En naar Nederland?
2: Ja.
0: Ik heb dat nog meegemaakt. Ik vroeg me dan altijd af, wat doet die buschauffeur als de kinderen in het park zijn?
2: Meestal mee het park intrekken. Als het zo slecht weer is, zal er niet veel van in huis komen.
0: Ja, dus heb je in de bus gezeten?
2: Ja, ik heb altijd boeken bij, kruiswoordraadsels, ja. Dat soort dingen.
0: Ja. Je kijkt geen film in de bus bijvoorbeeld?
2: Nee, niet noodzakelijk. Ik heb liever een goed boek in dat geval.
0: Ja, ik snap het. Je mag wel naar de bioscoop, je mag iemand meenemen, wie mag je vergezellen?
2: Dat zal mijn dochtertje wel zijn.
0: Ja. Oké, dan wens ik je heel veel plezier in de bioscoop met haar. Waar gaat de volgende reis naartoe met de bus?
2: Morgen naar Zeeland, terug naar Nederland.
0: Ah, je werkt ook in het weekend?
2: Ja, wij werken ook in het weekend.
0: Heel druk bestaan.
2: Jawel.
0: Ja. Ik wens je een goede reis morgen en toch een fijn weekend.
2: Dank u wel, voor u ook.

Brian May schreef het nummer eind jaren 80, maar het werd onsterfelijk toen hij het in 1992 bracht tijdens het eerbetoonconcert aan Freddie Mercury, Too Much Love Will Kill You. En zo is de brug tussen de jaren 80 en 90 meteen gelegd, want zometeen na het nieuws van 9 uur geniet je van 2 uur lang alleen maar hits uit de jaren 80 in Club Nostalgie 80's. En ik ben al even gaan kijken in de playlist. Zometeen na 9 uur hoor je onder andere Womack & Womack. Heerlijke classic uit de 80's. Womack & Womack, Teardrops in Club Nostalgie 80's. En je kan ook je Italiaanse tongval oefenen met Eros Ramazzotti. Ma che bello questo amore. Lukt al een beetje, Eros Ramazzotti dus in Club Nostalgie 80's. En straks de allereerste om 9 uur is Fleetwood Mac. Fleetwood Mac met Everywhere als eerste in Club Nostalgie 80's. Je hoort ze natuurlijk, die liedjes, allemaal in hun volledige versie zometeen. Na het nieuws van 9 uur, Club Nostalgie 80's, de grootste hits uit de jaren 80. En nu dompel ik je nog even onder in het bad van de jaren 90. Met Mark Morrison, dit is Return of the Mac.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. Journalist Rob van Herk is voor ons aan het Centraal Station.
2: De politie heeft hier net nog traangas ingezet. Mijn neus brandt er nog altijd van. Ze hebben het waterkanon opnieuw ingezet in een poging om het plein te ontruimen. Hebben uiteindelijk ook enkele mensen opgepakt. De politie blijft hier intussen massaal aanwezig. Ik sprak hier net nog met een agent die zegt: ja, het punt waarop we er eigenlijk genoeg van hebben is al lang voorbij, maar we krijgen het voorlopig niet rustig.
1: Een tiental jongeren zijn ook al opgepakt. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen.

0: Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Club Nostalgie 80.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
2: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in de muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
1: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Met de zomervakantie in aantocht waarschuwt Binnenlandse Zaken om op tijd te denken aan een kids-ID voor je kinderen. Dat is niet verplicht, maar je hebt het wel nodig als je met kinderen onder de 12 naar het buitenland reist. Woordvoerder Koen Schuiten legt uit waar je rekening mee moet houden.
3: Je vraagt dat dan best ruim op voorhand aan. Het is te zeggen 2 à 3 weken voor je op vakantie vertrekt. Een aanvraag die kan je doen bij de gemeente. Je moet die aanvraag doen in aanwezigheid ook van je kind of je kinderen. En dan ga je naar het gemeentehuis om, net zoals voor je identiteitskaart, een aanvraag te doen voor een kids-ID.
1: Er zijn ook spoedprocedures waardoor je de kaart de volgende dag of zelfs de dag zelf kan ophalen. Maar de kosten daarvan kunnen oplopen tot wel €150. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar oud. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Club Nostalgie 80.

nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit is het Nostalgie Hits Weekend.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.